0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geen bij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Kun je je voorstellen, Anne, dat Julio Iglesias met dit leuke Quiero, dat hij vroeger voetballer was? Profvoetballer?
1: Nou, dat wist ik ook niet eens echt.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Oh, ik denk, nee, je zegt natuurlijk weet ik dat.
1: Nee.
0: Is lang geleden.
1: Alleen maar
0: hoor.
1: Spaans mee te brabbelen.
0: Weet je, weet je dat hij ook een eigenaar is geweest van een vliegveld, Julio Iglesias?
1: Nou ja.
0: Ja, ja. En, dat hij nog altijd wel getrouwd is met een Nederlandse vrouw.
1: Ook, maar dat, oh, maar leuk.
0: Heb ik nou nieuws? Allemaal?
1: Leuk, nou heel veel. Alleen maar, wat fantastisch. En die Julio was vroeger ook echt een leuke man.
0: Ja,
1: foto maar opgezocht net van hem.
0: Wat vind je van zo'n zoon? Hij heeft er in elk geval drie of zo.
1: En... Ja, die hing met een poster in mijn kamer vroeger hoor.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, ja, zie je wel. Op de deur. Okay.
0: Goed.
1: Ja,
0: de toon is weer gezet met Julio Iglesias.
1: Goedemorgen.
0: En een gedachte op mooi weer. Of dat het ook gaat worden vandaag, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. We halen er Margot Ribberink bij vanmorgen in Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen vanmorgen, dus ja. Leuk dat iedereen weer wakker is. Na de dag dat we de vrijheid mochten vieren. Ben je nog erop uitgegaan of niet eigenlijk?
1: Nee, maar ik ben wel lekker uit eten geweest. Dus
0: ik
1: heb ook een soort van de vrijheid gevierd daarmee,
0: en
1: denk ik.
0: Ja, lekker vrij uitgegeten.
1: Zeg maar. Ja, precies.
0: Maar is het zo dat je dan... was het druk? Dat wil ik eigenlijk weten.
1: Nee. Ik vond het niet zo druk in de stad eigenlijk. Ik denk dat iedereen in dat park was.
0: Het park Transwijk. Voor het bevrijdingsfestival.
1: Ja.
0: Nou, voel je vrij om te blijven luisteren. Sterker nog, graag om te blijven luisteren. Dit is Utrecht is Wakker. Met nieuws weer, verkeer en leuke muziek.

0: naar de jaren 60 met Ray en Dave Davies van de Kings. En de andere muzikanten niet te vergeten in Waterloo Sunset. 6:13 inmiddels geworden. Wat staat er op de voorkant van de kranten? Voor jou nog een verrassing, hè? Ik geef je zo meteen een hele pakket.
1: Kijk.
0: Wel eventjes een beetje gebladerd, maar ook een beetje. Hey, we hadden het, Annenet, over of je nog weg geweest bent. Of je nog bij een festival geweest bent gisteren. Vanwege het Bevrijdingsfestival, vanwege Bevrijdingsdag. Je zegt, nee, ik ben net eten geweest. Ben je ook nog de kroeg ingegaan, of niet? Of was dat je dacht van, nee, want ik moet weer vroeg beginnen vandaag dus?
1: Nee. Ik heb heel rustig aangedaan. Ik heb wel in de middag 1 rosé'tje in de zon gedronken. Ja, echt.
0: Lekker toch?
1: Ik kon het niet laten. Wij zaten zo lekker in die zon.
0: Ja?
1: Oh, ja, er hoort gewoon een rosé'tje bij.
0: Fijn dat de zon er was. En dat je later in de middag natuurlijk vrij was.
1: Ja, heerlijk. Ja,
0: want ik denk alleen aan alcohol. Ik denk op dit tijdstip, gek, ik denk eigenlijk meer aan alcoholvrij. Want, daar gaat het over.
1: Ja.
0: In Utrecht opent vandaag de eerste, volgens mij, alcoholvrije slijterij.
1: Ja, dat is wat. Nou,
0: ja.
1: Dat willen we van jou weten. Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje? Of is een biertje of wijntje zonder alcohol net zo lekker? Ja, we zijn benieuwd of je makkelijk droog staat. Mooi gezegd.
0: Ja.
1: Ja, en die alcoholvrije slijterij die opent aan de Twijnstraat in Utrecht. Inderdaad, de eerste van Utrecht. Er zijn er wel meerdere in de provincie.
0: Ja.
1: Maar het is nog wel wat, hè? Dat een hele slijter gewoon geen alcohol verkoopt.
0: Ja, eigenlijk wel, heet het dan nog wel slijterij, ja. Vraag ik me af. Ja, dat denk ik wel. Maar het is wel steeds populairder aan het worden.
1: Ja.
0: Op vind ik, denk ik dan, op feestjes. Of
1: nou, inderdaad.
0: Zeggen, ik drink helemaal niet. En mensen drinken. Ik moet je wel zeggen dat ik zeker van een wijntje hou. En als het warm is, drink ik wel een biertje. Wijntje vind ik erg lekker trouwens.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ik dan alcoholvrij bier drink, echt helemaal zonder 1% alcohol, ja, dan vind ik dat echt niet lekker. Ik heb het laatst echt weer 1 gedronken. Want toen moest ik rijden. En dan, ja. Maar ik neem volgende keer liever een colaatje, moet ik je zeggen.
1: Ja,
0: of een spaatje, of een bronwater.
1: Ja.
0: Ik vond het echt niet lekker. Maar dat is mijn smaak.
1: Ja.
0: Maar met wijn weet ik het eigenlijk niet.
1: Ja, dat vond ik ook niet lekker. Maar misschien zijn er momenteel wel hele goede, als je dit hoort, die denkt, ik heb een hele goede alcoholvrije wijn.
0: Ja.
1: Tip hem vooral even, want
0: zeker,
1: ik heb hem nog niet op, nee.
0: Ja, maar ze zijn populair, dus wij zijn dan niet de graadmeter nog. Maar dat kunnen we wel gaan worden.
1: Ja.
0: Het drinken van alcoholvrije drank dus. Bier,
1: ja,
0: of wijn.
1: Wat ik trouwens echt heel lekker vind, is mocktails. Maar dan heb je eigenlijk gewoon een soort frisdrankje met mooi versierd ijs en
0: dat
1: fruit.
0: Ken
1: en
0: ik, ja.
1: Lantijntjes.
0: Ik heb er laatst thee gedronken, gekregen. Dat was een smurfenblauw, zeg maar. Echt. Lichtblauw. Ja, het zag er.
1: Blue Lagoon.
0: Een beetje die kleur.
1: Ja.
0: Maar ik moet je zeggen,

0: Labicifre. It must be love. Ik moet ineens denken aan Henk Krol. Dat is heel gek misschien. Oh. Maar Henk Krol heb ik een keer hier in de uitzending gehad. Toen deed ik de avonduitzending van 5 tot 7 uur. En dat was in verkiezingstijd. Provinciale statenverkiezingen die er volgend jaar ook weer aankomen. Ja. En Henk Krol mocht ook, iedere politicus die we in de studio hadden toen, die mocht een plaat aanvragen. En hij kwam met het nummer Something Inside So Strong van deze zanger, Labicifre, dus niet dit nummer. Maar ik moet altijd denken, als ik deze zanger hoor, denk ik, oh ja, Henk Krol.
1: Henk Krol, associaties, hè, die gaan nooit meer weg.
0: Zo is dat,
1: Henk Krol van 50 plus.
0: Nou. Het is 6 mei vandaag, de dag na 5 mei, dus na Bevrijdingsdag. En de kranten die brengen natuurlijk het een en ander. Ik heb er een paar, jij hebt er een paar, landelijke ochtendkranten. Voorkant, voorpagina van de Telegraaf vanmorgen. Symbool van vrijheid, een mooie foto vind ik het. Welke foto het ook is, deze van deze oudere heren. Ja, en in dit geval was er een ontroerend moment ook, tijdens het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. Je ziet een klein stukje nog het gezicht van Marco Kroon en hij legt even bemoedigend, zoals de krant dat schrijft, de hand op de knie van Ed van der Locht. Ed van der Locht, je moet zeggen meneer Ed van der Locht, die is 102.
1: Ach.
0: Ja, en is nog een van de allerlaatste nog levende Nederlandse dwangarbeiders van de Burma-Siam-spoorweg. Ja. Hij kreeg onder toeziend oog van zijn collega gisteren, oorlogsheld Willem Wilbrink, die ook op de foto staat, een gele tulp uitgereikt. Het officiële symbool voor vrijheid in Nederland. Mooi om dit te zien, zo'n foto. Ik kan me voorstellen dat het een ontroerend moment is. Met name ook voor deze mensen zelf. Die ook flink wat hebben meegemaakt ten tijde van, of net na de Tweede Wereldoorlog. Tot zover dan dit uit de Telegraaf. Weerbaarheid moet snel beter, staat er ook op de voorpagina. Want Brussel heeft Nederland op de vingers getikt. Want we zijn tot de orde geroepen door de Europese Commissie. Omdat er onvoldoende werk is gemaakt van bescherming van belangrijke sectoren als energie, vervoer en gezondheid. Europa, ofwel Brussel, heeft gezegd, jullie hebben dat niet goed gedaan. Oh. Dus we moeten ons verbeteren.
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja.
1: Gaan we door naar de Volkskrant. Die besteden aandacht aan een nieuw rapport van het CPB, het Cultureel Planbureau. De rijksten worden rijker en de overheid doet er te weinig aan. Het Nederlandse belastingstelsel doet te weinig om de groeiende welvaartsverschillen in de samenleving af te nemen. Ja, soms draagt het zelfs bij aan die verschillen. Vooral de allerrijksten profiteren zonder dat hun daarbij veel in de weg wordt gelegd. Ja. Dat is een waarschuwing dus van het Centraal Planbureau. Trouwens, Centraal Planbureau. En nog een foto van de bevrijding. De viering van de bevrijding gisteren. Nederland viert de vrijheid op het alternatieve bevrijdingsfestival. Van broedplaats De Nijverheid in Utrecht. Moet een punk jam workshop. De deelnemers mobiliseren tegen Big Tech. Nou, het ziet er leuk uit. Want dansen de mensen handjes omhoog. Handjes
0: zeker
1: in de lucht.
0: Ja, ja.
1: Gezellig, dus daar wordt ook op teruggeblikt in de krant.
0: Op de voorkant van het AD vanmorgen gaat het over het derde ongeval. Gisteren vond er plaats met dodelijke afloop bij de grenscontrole op de A1, dus richting Duitsland. Bij de Lutte, maar gisteren dus opnieuw een chauffeur om het leven is gekomen die inreed op de dagelijkse file die er staat bij deze grensovergang met Duitsland. Derde dodelijke ongeluk op dat deel van de A1. En de is al uitgesproken Europese rechter heeft al gezegd dat al die grenscontroles sowieso niet lang stand mogen houden. Wel van tijd aard, maar niet zoals het nu al heel erg lang duurt met Duitsland en ook met België zijn die controles. Maar met name dus onoplettendheid. Je kunt niet meteen de oorzaak en de vinger op de zere plek leggen, maar wel het gevolg hiervan onder ogen zien. En helaas weer met dodelijke afloop, omdat daar weer een file is ontstaan op de snelweg, op de A1.
1: Dan gaan we nog naar Trouw. Ja, ondanks politieke beloftes wonen steeds meer kinderen in de noodopvang. Al jaren verblijven veel te veel kinderen in noodopvanglocaties. En dat is zeer schadelijk volgens de krant. Er is maar één oplossing. Het uitvoeren van de spreidingswet. Ja, duizenden kinderen wonen dus in Nederland in sporthallen, hotels, paviljoens en op boten.
0: Mm-hmm.
1: Het komt doordat er te weinig asielzoekerscentra zijn in Nederland. De spreidingswet zou dit kunnen oplossen. Maar ja, veel gemeenten geven niet thuis. Ja, dat blijkt momenteel. 7.019 kinderen die verblijven in noodopvanglocaties.
0: Dat zijn best wel veel kinderen eigenlijk. 7.000.
1: Ja, en dan nog een stuk over illegale handel in studentenflats. Ja, lekker bijverdienen met goedkope sigaretten. Dus als je een hele slof in het buitenland koopt, dan meteen verpatst aan je huisgenoten. Daar,
0: is dat nieuw? Want dat gebeurde vroeger toch ook al. Als je naar het buitenland ging, als je in het vliegtuig ging of zo, dan kon je tax-free kopen. En dan nam je dat voor je familie. Ik heb dat ook wel gedaan, moet je zeggen.
1: Ja, maar als je
0: maar hier wordt flink, aan verdiend.
1: Ja, dat is dan weer een beetje shabby natuurlijk.
0: Best wel.
1: Ja, en Matt Herben staat in trouw.
0: Matt Herben.
1: De erfenis van Pim Fortuyn. Met een groot verhaal.
0: Ja, dat is vandaag 24 jaar geleden natuurlijk dat hij werd vermoord. 6 mei 2002 was dat. Ja. Dus dat is 24 jaar geleden op de kop af. Ja.
1: Ja, hij blikt terug op de politiek na Pim Fortuyn. Ja.
0: Als laatste heb ik NRC nog even die een verslag doet vanuit Gaza. Israël kijkt mee, staat er op de voorkant. Ik blader even door en nog steeds komt er geen enkele buitenlandse journalist Gaza in, behalve met het Israëlische leger. Ja, welk beeld wordt dan geschetst? Israël laat sinds 7 oktober 23 geen buitenlandse journalisten in de bezette Gazastrook toe. Met uitzondering overigens wel van georganiseerde tours, maar met het Israëlische leger als toezichthouder. Internationale petities en juridische stappen in Israël haalden niets uit. En dat is een feit. Kranten vandaag. Radio M Utrecht. Je hoort dat. De volkanten van de kranten. En misschien heb je zelf wel een van die landelijke ochtendkranten. Online kan ook natuurlijk.
1: Ja,
0: ook de papieren versies. Tot zover. Zometeen even een updateje. Het eerste updateje vandaag van het weer voor Midden-Nederland. Van Margot Rimmerink. Maar eerst muziek.

0: Paradijs, ofwel Van Lessa Paradis. En dat doen ze Frans, en Be My Baby. 6:01. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met zometeen een verkeersmelding, maar eerst even een kort weerberichtje van Margot Ribberink vanuit haar weerkamer. Bewolkte dag vandaag in Midden-Nederland en op een enkel spettertje daar. Lichte regen dus. Blijft het wel helemaal droog. Vanmiddag overigens breekt wel de zon door. Er waait een zwakke en vanmiddag matige noordelijke wind. De temperatuur komt helaas niet verder dan 14 graden. Maar of het nou echt een slechte dag is, wat denk jij? Ik vind het niet zo heel gek klinkt.
1: Nee, het klinkt niet slecht of zo.
0: Toch wel weer een zonnetje erbij, dus...
1: Mogen eigenlijk niet klagen, hè?
0: Nee, dat doen we ook niet. Oh wel, kunnen we wel even doen.
1: Klagen over het weer is wel echt lekker.
0: Gaan we straks lekker doen bij Margot.
1: Ja, nou Margot, ja. Je hebt er geen zin in.
0: Ja, gewoon hup, via de radio doen we dat. Dan nog een filemelding voor Midden-Nederland. Komende vanuit Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond doe je 5 minuten langer over je reis. En een goede reis namens ons, Radio M Utrecht. Met onderweg muziek van Jermaine Stewart en Piazzadora uit die grote muziekperiode, jaren 80. Heerlijk, When the Rain Begins to Fall. Hoe toepasselijk ook weer qua weer.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
8: Utrecht is wakker. Met Bob.

0: Pia Sadora. Niemand had nog van haar gehoord als zangeres. En eigenlijk kon ze ook niet zo heel goed zingen. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Werelddoorbraak dankzij haar hele rijke echtgenoot destijds. Pia Sadora samen met Jermaine Jackson. Die van een van die Jacksons natuurlijk. When the Rain Begins to Fall. We praten over 1984. Ik had het al aangekondigd
1: trouwens.
0: Ja, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden eigenlijk wel. 41 jaar geleden. Wat deed jij toen? Kan ik niet aan jou vragen.
1: Nee, bestond nog niet.
0: Maakt ook verder.
1: Waar was Robert Jan eigenlijk in 1984?
0: Oeh, die was nog aan het studeren, denk ik. Of zat je al bij de krant, zeg maar?
2: In 84, ja, dan moet ik weer...
0: Ik deed HAVO-examen in 84, weet ik. Ja.
2: Ja, ik denk dat zeker in deze tijd zat ik nog bij Huis en Huisbladen.
0: Oh ja, ik zei bewust krant inderdaad. Ja, dat was...
2: Ja. In de Bollenstreek.
0: In de Bollenstreek, ja.
2: In de Bollenstreek, ja. Zeker.
0: Want je had dus een drukke periode in deze tijd van het jaar natuurlijk.
2: Ja, dat was eigenlijk wel een...
0: Kom naar de Bollen tussen Hillegom en Lisse.
2: Ja. Nee, dat was zeker een leuke periode. Ja. Maar ik heb daar kort gewerkt om daarna weer wat anders te gaan doen. En volgens weer naar een... andere krant. Maar goed, dat is een heel verhaal. Ja, in ieder geval, het waren nog de jongere jaren.
1: Ja,
2: maar wel volop aan het werk in de journalistiek in ieder geval.
0: Ja, dat is waar.
2: En ook met muziek bezig.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja, want jij speelt nog steeds gitaar, toch?
2: Gitaar, ja.
0: Heerlijk.
1: Had jij toen mijn leeftijd, of niet?
2: Ik was toen, ik denk, 21.
1: Oh, oké, nee.
0: Jouw leeftijd dus inderdaad.
2: toen was ik veel jonger. Inderdaad, 1,22 was ik zo ongeveer.
1: Oh, okay. Jong blaadje.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel je jeugd inderdaad. Mijn jeugd ook natuurlijk. Ik speel alleen geen gitaar. Hey. Kun je ook een 12-snarige gitaar
2: spelen? Nou, daar heb ik nog nooit op gespeeld.
0: Dat is wel knap ook als je dat kunt, hè?
2: Ja, ik heb er geen ervaring mee.
0: Maar, ik ook niet.
2: Maar volgens mij dat een verdubbeling van de snaren, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus akkoorden kunnen misschien best makkelijk gaan. Maar nogmaals, ik heb er geen ervaring mee. Maar het klinkt veel voller natuurlijk, hè?
0: Is gitaarspelen leren gitaarspelen, is dat moeilijk of niet? Want ik bespeel dus geen enkel instrument. Maar ik heb wel eens blokfluit geprobeerd. Dat werd al niks, dus...
2: Nee, maar blokfluit is ook een heel mooi instrument.
0: Ja, maar is ook niet, bij mij ook niet gelukt.
2: Je moet gewoon beginnen met het bespelen van een instrument. Doe dat gewoon.
0: Ja?
2: Want er zijn veel mensen die zeggen... ik zou wel een instrument willen bespelen.
0: Ja, dat zeg ik dus ook.
1: Ja, en dat,
2: als, als je echt wil en je houdt van je instrument... dan heb je er ook wat voor over. Een half uur per dag oefenen... En dan... dat is nodig.
1: Wel,
2: dat is veel beter dan één keer in de week 2 uur. Of voor mij een paar 3 uur. Gewoon iedere dag een half uur.
0: Ja.
2: Neem les bij een goede muziekdocent. Bijvoorbeeld via muziekcollectief, muziekscholen als die er nog zijn.
0: Ja.
2: En ga aan de slag. Want je krijgt er iets moois voor terug. Want muziek, wat je zelf kunt maken, is niet te koop.
0: Nee, behalve AI tegenwoordig, hè. Maar is dat ook wel muziek maken?
2: We hebben het niet over enge dingen.
1: Als je Robert Jan Brian hoort, dan...
2: Dat zeiden ze trouwens ook bij het consortium. Het bestaat 150 jaar, consortium Utrecht.
1: Wat
2: het mooie is van muziek, wat echt een meerwaarde is, dat is het live gebeuren, zo zeiden ze dat.
0: Ik vind het heel knap.
2: Dat is dwars tegen de hele AI-ontwikkeling in.
1: Ja, het gebeurt nu, hè, altijd.
2: Ja, en dat wordt echt, je kan het zelf maken, maar neem gewoon die stap.
0: Ja.
2: En dan rustig opbouwen. En je beleeft er heel veel plezier aan.
0: Geweldig.
2: Ik kan natuurlijk de gitaar van harte aanbevelen, maar er zijn talloze andere instrumenten.
1: Ja, nou kan ik ook van harte.
0: Kijk, want daar zit ik meteen te denken. Robert Jan kan gitaar spelen, en goed ook, weet ik. Jij kunt piano spelen, of keyboard en zo. Ook goed.
1: Ja.
0: Ja, er ligt graag een wereld voor me open, zo meteen.
1: Als je wakker bent.
0: Als ik bij jullie in de leer ga.
2: Ja.
0: Zo, nou, dat gezegd hebbende, weet ik wat ik kan doen.
2: Een beetje voortmaken, want zometeen moet ik er vandoor.
0: Jij wilde de studio uit. Wat ga je doen dan?
2: Wel, want ik ga zometeen naar Leersum toe.
0: Naar Leersum?
2: Naar boswachterij Leersum.
0: Oh ja.
2: In verband met een werkbezoek van de nieuwe minister Jamie van Essen.
0: Van landbouw?
2: Landbouw.
0: Visserij.
2: Visserij, voedselzekerheid en natuur. Het is een hele mond vol.
1: Weet je?
2: En dit werkbezoek is waarschijnlijk al gepland, maar moet natuurlijk automatisch denken aan de vele bosbranden van vorige week.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus dat is ook het thema, uiteraard. Dus hij wordt onder meer ontvangen door Marcel Geluk van de brandweer, de veiligheidsregio.
0: Oh ja, de veiligheidsregio.
2: En door Rijn Zwaan moet ik zeggen, van de
0: Staatsbosbeheer.
2: Ja,
0: maar gaat deze nieuwe minister, gaat hij dan toezien of het allemaal wel klopt? Of gaat hij gewoon ervaren hoe preventief...
2: Ja, het is een werkbezoek. Hij gaat zijn licht opsteken. Er wordt een wandeling gemaakt. En dan, zo in ieder geval, dat gaan we zo meteen om 19:30 horen.
0: Ja.
2: De beide heren die we zojuist noemden, die gaan het een en ander vertellen over wat je nou kunt doen tegen bosbranden. Mm-hmm. Toch een soort andere gebiedsinrichting, waarbij die die branden minder kans hebben, heb ik begrepen. Nou, dat gaan ze zo meteen uitleggen. Mm-hmm. En opvallend natuurlijk vorige week ook talloze bosbranden, mede door militaire oefeningen. Ja. Dat speelt natuurlijk hier niet op de Utrechtse Heuvelrug. Maar misschien zou je moeten zeggen, als het echt heel droog is en hard waait, jongens, we stoppen de militaire oefeningen. Ik weet niet of dat nog aan de orde gaat komen.
0: Ja. Maar jij stelt die vraag weer, maar dat hebben veel mensen zich gesteld.
2: Hebben veel mensen afgevraagd natuurlijk. Maar goed, dit is de minister van de Natuur. Maar we zullen dat wellicht toch aan de orde stellen. En we gaan eens even kijken wat er nog meer moet gebeuren.
0: Goed.
2: Meer bewustzijn bij de mensen, want het is wel een urgent probleem wat in de toekomst steeds meer gaat voorkomen. En ik heb me al laten vertellen dat alleen op de Utrechtse Heuvelrug de 40 tot 50 bosbranden per jaar zijn. Wij horen daar nooit wat van, vaak.
0: Mm-hmm. Nee, niet.
2: Maar die zijn er wel. Ja,
0: ja, we horen wel van bosbrandjes.
2: Kleine brandjes die meteen in de kiem worden gesmoord eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar dat zijn er toch 40 tot 50. Dus
1: ik
2: zijn er
1: hoop
2: wat.
1: Hoor.
2: Kortom.
0: In een seizoen is dat elke dag dus eigenlijk, als je dat bedenkt. Het voorseizoen tot het na.
2: Maar goed, we gaan dat allemaal zien zometeen.
0: En wij gaan het horen via jouw microfoon. Dat is goed. Op naar de Utrechtse Heuvelrug dus.
2: Tot zometeen.
0: Tot zometeen,
1: Jan
0: Boy. Dit zijn de Small Faces. Zometeen alle steun voor Gerard Joling met zijn nieuwe, als nationale nieuwe, is onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Ik ben jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Nee.

0: Gerard Joling. Hij is weer super populair. Hij is al heel lang heel populair natuurlijk met zijn... is hij nou al 66? 65 is hij geworden.
1: Ja, 65.
0: 65 is hij geworden. Hij is zo'n 66ste levensjaar ingegaan. Ik heb ook wel weer genoten van al die afleveringen.
1: Nieuw seizoen, hè, van Joling.
0: Ja, maar zoals het geweest is afgelopen seizoen. Ik vind het wel leuk om dat leuk, mee te kijken. Hij is... En hij komt hier geregeld in de studio. Vaak weer aan tafel bij Connie. Het is gewoon een aardige vent. Hij is gewoon heel open en heeft wel heel veel humor. Ja. Soms een beetje over het randje heen, maar dat is Gerard. En dat,
1: zo, en die ook overal... lach ook.
0: Ik heb er de kracht weer voor. Hij wordt ook uit de tent gelokt in elk programma waar hij in zit, zeg maar. Behalve bij ons, maar met alle respect voor elke artiest. Zeker ook voor Gerard Joling. Ja. Deze week Nationale Nieuwe, niet voor één keer zijn nieuwe single. Ha, daar is Margot Ribbing. Goedemorgen.
2: Dag Anne.
0: Dank alvast voor je korte weerberichtje dat je ons toestuurde. Heb ik eventjes kenbaar gemaakt om 6:30. Er komt zon aan, maar daar moeten we geduld voor hebben. Het is qua temperatuur niet heel erg hoog vandaag, hè, waar we op uitkomen, vind ik.
2: Nee. Maar het is ook niet heel erg laag. Als je op dit moment naar buiten gaat, is het 10 graden.
0: Oh ja.
2: En dat de nacht niet zo koud is geworden, dat heeft natuurlijk ook te maken met de bewolking. Waar we gisteren ook mee zaten. Maar gelukkig kwam die zon op bevrijdingsdag ook af en toe tevoren. Voorschijn natuurlijk.
0: Ja.
2: En ook vandaag zal die bewolking wel een beetje lichter worden. Maar die bewolking overheerst. En op een enkel drupje motregen is het naar droog. Dit in tegenstelling tot het zuiden en zuidoosten van ons land. Want ja, die hebben te maken met een band met regen. Die gaat van Frankrijk richting Duitsland. En die produceert met name in bijvoorbeeld Twente in de Achterhoek. En ook in de delen van Limburg. De hele dag regen en motregen. Terwijl bij ons, misschien nu nog een spatje valt in het uiterste westen. En daarna is het gewoon wel droog, denk ik, op de meeste plaatsen. De bewolking begint al een beetje te breken. Ik krijg een mooi berichtje ook van Piet van der Mel uit Kamerik. Die zegt, het is niet helemaal grijs. Er zit wat lichte tekening aan het werk. Afgelopen nacht heeft het daar 0,2 mm geregend. Dus er is een klein beetje gevallen. Mm-hmm. En op dit moment dus 9 of 10 graden. We gaan vandaag naar 13 of 14 graden. Dus dat zijn geen hele hoge temperaturen. Normaal wordt het een graadje of 16, 17. Mm-hmm. Maar het is wel een droge dag met een zwakke vanmiddag matige wind uit een noord- tot noordoostelijke richting. En een klein beetje zon. Maar dat smaakt naar meer natuurlijk, hè?
0: Ja. Maar niet aan het water. Ik ben blij dat we die regendans ontspringen. Hè? Want begrijp dus uit je woorden, wat je daar straks vertelde. Ja. Dat er een flinke band met regen dus langzaam overtrekt. Maar niet over midden Nederland.
2: Precies. Nee, het blijft een beetje stationair liggen over het oosten en zuidoosten. En jij mag er dan blij mee zijn. Maar de natuur is in het oosten en zuidoosten natuurlijk super blij. Het niet losse buien zijn die lokaal de neerslag, de droogte wat verlichten. Maar dat het gewoon de hele dag een beetje blijft doorzijpelen. Hè. Dat is echt de regen die de droogte ook nodig heeft. En die droogte is met name in het oosten en zuidoosten van ons land, met name op die zandgronden, natuurlijk behoorlijk. Dus daar is het juist heel goed dat het daar de hele dag regent. Ja, en bij ons zitten we net aan de droge kant met bewolking. Af en toe is een klein beetje zon. Dat is vooral vanmiddag en temperaturen van een graadje of 14. En dat alles bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Kan slechter hoor.
0: Dat lijkt me ook, ja. Of het na vandaag slechter gaat worden, gaan we in het volgende uur van je horen, Margot. Ik ben benieuwd de dagen na vandaag. Dus. Voor nu, merci beaucoup en tot zometeen nou weer. Hè.
2: Tot zo.

groep Tambourine. Nederlands product trouwens. En High on the Moon of Love. Dit is Utrecht is Wakker Radio M Utrecht. Wij gaan in de richting en gaan met ons mee. Van 7 uur hebben we een nieuw uur. Utrecht is Wakker. Met nieuws, weer en verkeer. En daarover gesproken, dat verkeer. Op de A27 rijdt het langzaam Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Een kwartier extra reistijd. Terwijl Olette Adams al begonnen is. Hou ik nu maar mijn mond, denk ik dan.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Annemiek op. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
8: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
7: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3 minuten over 7 is het geworden. Dit is de tweede uur van Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met nieuws, weer, verkeer, de actualiteiten uit Midden-Nederland. En niet te vergeten, Annemarie de Wit. Goedemorgen, Annemarie.
10: Goedemorgen.
9: Voor het regionieuws, wat hebben we in het nieuws op dit moment?
10: Aan de Dorensteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gemeld. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse en 2 verdachten zouden zijn gevlucht. Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het terrein eerder op de dag te vol was. Ja, chef Special en Van Dikhout die zeiden op het laatste moment af, maar daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. En de energierekening een beetje naar beneden brengen, ja, dat klinkt natuurlijk goed.
9: Zeker.
10: In Soest zijn ze daarom op zoek naar vrijwilligers die mensen daarmee kunnen helpen. Bijvoorbeeld door langs te gaan en dan radiatorfolie te installeren bijvoorbeeld. Tot zover dan. Voor nu en om 19:30 meer.
9: Achter je radiator, hè, voor de duidelijkheid. Dat is folie.
10: Precies.
9: Ja, van dat reflecteert,
10: ja, zodat die warmte binnen blijft. Nu, ja, is het nu mooi weer natuurlijk, maar goed, voor in de winter dan.
9: Ja, de voorbereidende dingen. Dus ze zoeken dus vrijwilligers.
10: Ja.
9: Kijk eens aan. Goed nieuws ook om te horen. Dankjewel. Tot zometeen. 19:30 uitgebreid. In Utrecht is wakker. Uitgebreid ook aandacht voor het verkeer. Nou valt het nog mee op dit moment, maar je zult er maar in komen te staan. Op de A1 Apeldoorn en Amsterdam, de file tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En ook vanuit Noord-Brabant, Breda richting Utrecht. Dan hebben we het over de A27 tussen knooppunt Gooikum en Lexmond. Doe je 10 minuten langer over je reis.
11: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen?
1: Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Radio M Utrecht.
7: Ja hoor, met lekkere muziek er ook nog bij. Met Bos Keks, What Can I Say? Nou, ik kan een heleboel zeggen, maar dat is niet helemaal de bedoeling. We willen ook graag dat jij het gaat zeggen. Want aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Ja, zou je daar zo naartoe gaan? En wat vind je van zo'n alcoholvrij drankje?
15: Ja, nou, ik vind het wel wat. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, ik krijg wel zo'n gevoel van, je gaat naar een slager waar je geen vlees kunt halen, weet je wel?
7: Ja, ze bestaan wel trouwens. Maar tenminste, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt wel de vegetarische slager zonder dat merk te benoemen.
15: Ja, precies.
7: Maar inderdaad, ja. Vleesvervanger, zeg maar. Maar dit is inderdaad een plek waar je dus een drankje gaat halen waar dus helemaal geen alcohol is. Ja, daar is behoefte aan, anders begint iemand er niet mee na natuurlijk. Maar wat vind je ervan?
15: Ja, daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben hier om 7:15.
7: Precies.
15: En dan inderdaad wat wij ervan vinden. En dan gaan we ook de eerste reacties even doornemen van de luisteraars van jullie. Die hebben gereageerd op de vraag.
7: Via de RTV Utrecht app of natuurlijk via Facebook. Daar zien we al reacties staan. Dus die gaan we er eens even bij.
15: Zeker.
7: Zo meteen.
15: Ja, leuk.
7: Nou, wees welkom. Robert-Jan Boy onderweg naar een mooi plekje in de natuur. En dat moet natuurlijk ook zo blijven. We hebben het over de bossen, Utrecht-Zuiverug, er zijn nogal wat bossen. Maar we gaan het ook over het gevaar hebben. En het bezoek van de minister vandaag, Robert-Jan. Jij gaat het een en ander gaande slaan in de bossen, toch?
16: Jazeker, want de minister van Essen, dan onder meer natuur, brengt een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug vandaag. Omstreeks 8:30 komt hij aan in boswachterij Leersum. Wij zijn daarbij en uiteraard gaan we zo meteen om 7:30 even bespreken met de deskundigen van boswachterij Leersum. Wat de minister eigenlijk gaat doen precies en wat ze van de minister verlangen. Het centrale thema is uiteraard
7: bosbranden, denk ik. Ja.
16: Zie vorige week, hoe zit het met de risico's? Hoe zit het met de maatregelen die moeten worden genomen? Hoe zit het met, daar komt ie, het geld dat beschikbaar is?
7: Oh, nou, ik ben heel benieuwd. We zijn allemaal benieuwd. Robert-Jan, goede reis naar de Utrechtse Heuvelrug, horen we je na 7:30. Tot zometeen.
16: Tot zo.

0: Vrijheid, voorheen München en Vrijheid. Nou, dat verlaat hun afkomst en die afkomst verloochenen ze ook niet. Play it cool van de groep Vrijheid. Aus Deutschland natürlich, ja. Mooi, Play it cool, een van de grote hits en dat is Engels. Maar ze hebben ook heel veel mooie Duitsstalige muziek gemaakt. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 6 mei. Het is een dag om eens te gaan praten over alcoholvrije drankjes, vonden wij.
1: Ja. Want ja, aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Het is de eerste van Utrecht stad. In de provincie zijn er al een aantal alcoholvrije slijterijen. Ja, en als je dit hoort zul je misschien denken, nou zeg, alcoholvrije slijterij, is het dan zo in trek? Is er dan zo'n behoefte aan? Nou, schijnbaar.
0: Maar hoe zit dat dan? Want jij gaat geregeld, je bent een stukje jonger dan ik. Niet dat het erg is, en het is alleen maar leuk om over te hebben, dat jij dan ook wel eens uitgaat. Ik ook, maar ja, wij drinken meestal gewoon een wijntje, zeg maar. Ja, ergens. Ja. Doe jij dan alcoholvrij of zie jij vriendinnen of vrienden van jou met alcoholvrije drankjes?
1: Steeds meer hoor. Ja, en ja, ik dan bijvoorbeeld laatst in maart als ik jarig had ik vrienden over de vloer. En het gros ervan rende marathons. Die gingen trainen voor de marathon. Dus die renden, die dronken niks. 0,0 bier. Een aantal van mijn vriendinnen die zijn zwanger aan het worden. Dus die drinken ook niks.
0: Nee, tuurlijk.
1: Dus toen zat ik daar met mijn flessen wijn en bier. En toen dacht ik, oh, ik begin wel in een fase te komen waarin mensen dus onthouden omdat ze een sportief doel hebben of een kind willen krijgen of iets dergelijks.
0: Ja, ja.
1: Ja, en zelf, het scheelt een beetje.

0: is wel waar, inderdaad. Jij noemde tiramisu,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Een voorbeeld.
0: Italiaans. Ja, zeker. Er zit natuurlijk ook een vleugje aan.
1: Ja,
0: een
1: lekker liqueurtje, een lekker limoncellootje aan het eind. Als je Italiaans hebt gegeten, heerlijk. Mm-hmm. Of een bubbel. Of nee, je kan je van alles bedenken. En dat het daarom ook, tenminste als ik voor mezelf spreek, het zo lastig vindt om geheel te onthouden. Ja. Dat er heel veel lekkere dingen zijn.
0: Ja, maar toch, ik rijd vaak auto en dan denk je van, oké, dan drink ik niet. Of mijn vriendin drinkt dan niet of zo. Want dat doen we dan wel. Eén wijntje hooguit en dan gewoon na twee uur, als je zit te tafelen, weer de auto instappen. Dat kan dan, sowieso kan dat. Of we drinken helemaal niet. Ja.
1: En dat is ook goed.
0: Is dat geheel onthouden? Ja, nee, op dat moment wel. Zo bewust nadenken.
1: Ja.
0: En goed, we willen graag voor degenen die het nu horen, die al gereageerd hebben, dat hoeft er niet, maar ook andere reacties erbij halen. Van alcoholvrij, dat is eigenlijk helemaal prima. Maar dat die slijterij opent met alleen maar alcoholvrije drankjes, dat is uniek. En dat is de kapstok vandaag om over door te praten. Zullen we nog even naar wat reacties kijken?
1: Ja, zeker. Nou, nee, wat mensen gereageerd. Zoals Hans, die zegt, goedemorgen Bob en Anne. Mijn verjaardag met het gezin hoort chipolata taart van Wammes. Ja, dat is Utrecht natuurlijk. En een glas champagne. Ja, dat is wat hij lekker vindt.
0: Of, bij de verjaardag, ja.
1: Ja, op een feestje een lekker glas mal whisky. Oh. Rode wijn of gewoon een glas water vind ik ook lekker. Nou, dan noem je wel drie drankjes die heel verschillend zijn. Maar lekker, Hans. Ja, en een glas water is ook prima. Dat lees je dan ook wel in de reacties, hoor. Zoals, even kijken, Henny zegt, ja, ik drink zelf graag een biertje in het weekend. Als ik voetbal kijk, dan vind ik biertje echt lekker. En kan ik kan er ook makkelijk vanaf blijven, zegt hij. Oké. Goed, Marieke zegt, ik ben een wijndrinker. Maar wijn zonder alcohol, dat heb ik nog nooit gehad. Ja, ik kan ook heel goed een feestje vieren zonder alcohol. Nou, dit hoor je toch best vaak zo in de reacties, hoor.
0: Dat is waar, Maar goed, het is ook leuk misschien als je wel met een glas in je handen staat, waar normaal gesproken alcoholvrij, waar bijna in zit met alcohol dus.
1: Ja.
0: Dat je een rode of een witte wijn in je hand hebt, waar dus helemaal niks in zit. Ik zie dat wel zitten, moet je zeggen.
1: Ja.
0: Yvonne de Vries heeft gereageerd, ik lust het allemaal niet, dus met... met alcohol. Dus zij wint geen alcohol. Dus voor mij mag het zonder. En wat anderen willen, moeten ze zelf weten. Nou, sowieso is dat natuurlijk zo. Typisch dat er altijd verkleinwoorden gebruikt worden. Biertje, wijntje, cognacje, whiskytje en pakootje.
1: Wat grappig is dat, hè? Alsof we het dan meer kleiner maken dan het is. Wat is wel gewoon vergif voor je lichaam, om het zomaar te zeggen.
0: Ja, maar dan schrijft ze hier, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, doe mij maar een 7-upje of een spaatje rood, om iets te noemen. Nou, ik wel, moet
1: ik
0: zeggen.
1: Ja, ik ook. Een colaatje. Een koffietje en een theetje. Koffietje.
0: Ja,
1: ik ook.
0: Precies, ja.
1: Ja, ik vind het vreselijk eigenlijk.
0: Ze heeft wel een alcoholtip op muziekvlak. The Wild Rover van de Dubliners. Echt een kroeggeplaat uit Ierland vandaan. Ja. Kent iedereen, zeg maar. Goed, reacties zijn welkom. Vinden we leuk om over door te praten met je. Goed om erover door te praten dat je de alcohol kunt laten staan en iets alcoholvrijs neemt, wat er wel op lijkt. En is dat goed of niet?
1: Ja.
0: Je mening is wel goed.
1: Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Praat met ons mee.
0: Vinden we fijn. 11 minuten voor 7:30. Dit is Utrecht is wakker.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Inbrekers roven tot 2 keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: België. Deze Clouseau, Chris en Koen Wouters en Louise. Ja, hier is Anne en hier is Annemarie. En ik tel even een beetje de onderspits bij al die meiden die bezongen worden, dan wel hier bij mij in de studio staan.
1: Heb jij een liedje eigenlijk, Bob? Ja. Is er een liedje Bob?
0: Ja, ik heb wel een liedje over Bob. En het gaat meer over... het is wel een mooi voor het thema trouwens. Wie is de Bob vandaag? Dat is een liedje.
1: Oh.
2: Heb ik dat ergens?
1: Oh, die moeten we zo meteen even draaien als het weer
0: ga hem even zoeken, maar ik heb het thuis liggen. Een CD-singeltje. Wie is de Bob vandaag?
1: Ah ja.
0: Dus dat klopt wel, ja.
1: Nou, vanochtend nog wel, toch, hoop ik.
0: Ik ben altijd de Bob. Allemaal hier zometeen. Het nieuws uit de regio. Wat heb jij in het nieuws?
1: Er was vanochtend vroeg een woningoverval in Amersfoort. En de politie die ging met een speurhond op zoek naar de verdachte.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: 1 minuut over 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Het regionieuws door Annemarie de Wit begint nu in Amersfoort, aan de Dorresteinseweg.
10: Ja, daar is vanmorgen vroeg een woningoverval gemeld. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse. Twee verdachten zouden zijn gevlucht. En volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. Het is nog niet duidelijk hoe het met de bewoners gaat en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het eerder op de dag te druk was. Ja, in de middag was het terrein vol en mochten er geen nieuwe mensen meer naar binnen. Het festival trekt elk jaar veel bezoekers. En Utrecht was dit jaar gastprovincie en daarom kwam premier Jette het festival openen. Er waren wel wat wijzigingen in het programma, want chef Special en Van Dikhout die zeiden op het laatste moment af en daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. Zo'n 200 antifascisten demonstreerden gisteravond in Utrecht. Met spandoeken en trommels liepen ze door het centrum naar het Wilhelmina Park. De actievoerders hebben kritiek op de tradities rond 4 en 5 mei. Volgens hen zouden politici zich meer uitspreken over de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam dan over de vernielingen bij het stadhuis van IJsselstein. Ja, dat laatste gebeurde na onrust over de komst van een asielopvang in het stadje. En de actievoerders noemen dat extreemrechts geweld. De sfeer van de demonstratie bleef gemoedelijk. Soes dan is op zoek naar vrijwilligers die mensen kunnen helpen om minder energie te gebruiken. Ze kunnen zich aansluiten bij de energiebank Soest. Vanuit hulp vanuit die organisatie is gratis en kan mensen in Soest en Soesterberg helpen om energie en zo dus ook kosten te besparen. Vrijwilligers die gaan langs bij de mensen thuis en ze geven tips over verbruik en helpen bijvoorbeeld bij kleine maatregelen als het plaatsen van radiatorfolie. Nou, op de hoogte blijven van het nieuws kan natuurlijk hier op de radio en via onze site en app. Het weer dan. Het is bewolkt. Er kan een spatje regen vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag hier en daar wat zon. En maximaal 14 graden.
9: Kijk eens aan, met zonnetje erbij en dan kleurt dat de dag. Dat is weer vrolijk vooruitzicht, toch?
10: Zo is dat.
9: Ja, lekker. Ja. Zin in. Annemarie, dankjewel. Tot zometeen weer, hè? Tot zo.
10: Tot zo.
9: Verkeersinformatie van de ANWB valt mee voor een woensdag. Ja, het is toch wel een beetje aparte opstart. Misschien ook wel midden van de week. We hebben gisteren een bevrijdingsdag gehad. Maandag was het 4 mei. Misschien was je wel vrij. Gisteren in elk geval. Toch komt het verkeer een beetje op gang en ook wat meer verkeer in de file. Op de A1 bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. A27 Breda Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond 10 minuten extra reistijd. En de laatste melding betreft de A28 van Zwolle naar Amersfoort. ABB meet 5 minuten extra tussen Harderwijk Zuid en Strandhulde.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken?
4: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Dit is een uittip.
14: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
12: Hart van Maarsen.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Bob Marley en de Wailers. People get ready. One Love, dus uit het jaar 1980. Utrecht is wakker. Goed dat je bij ons bent. We gaan het hebben over natuurbranden in Nederland. Op zo'n grote schaal dat er hulp uit het buitenland moest komen. We hebben het allemaal meegemaakt natuurlijk vorige week. Ligt dus nog vers in het geheugen. En ja, toeval of niet, vandaag brengt de minister die erover gaat, dat wil zeggen niet over bosbranden, maar wel over landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur, een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug. We hebben het over minister Jamie van Essen. Hij begint bij Staatsbosbeheer in Leersum. En ja, dat is geen toeval. Onze verslaggever is er ook, Robert-Jan Boy. Goedemorgen. Is de minister al gearriveerd op die tijdstip?
1: Nee, nog niet. Dat gaat iets voor 8:30 gebeuren, heb ik begrepen, Bob. Dan komt hij hier aan. En dan gaat hij vervolgens een wandelingetje maken. Of een wandeling. Hier rond het Leersumse veld. Ik ben hier bij de Veldschuur, boswachterij Leersum. Zojuist zag ik al een grote brandweerauto voorbij komen. Hoewel, groot. In ieder geval een voertuig, laten we het zo zeggen, met een rood karretje erachter. Ik dacht van, hé, wordt er een demonstratie gegeven? Maar dat was voor de koffie, die ook wordt aangerukt straks, waarschijnlijk op het eindpunt van de wandeling. Ja, en dan zal er van alles aan de orde komen. Het is natuurlijk, toevallig of niet, vlak na de branden van vorige week, dat de minister langskomt. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht, natuurbrandspecialist ook.
2: Blij
1: goedemorgen. Goedemorgen. Hoor de vogeltjes fluiten.
2: Heerlijk toch? Het is fantastisch weer. Je hoort de vogels. Wat een rijkdom toch?
1: Wat zeggen de vogeltjes?
2: Nou, de vogeltjes hebben het volgens mij naar hun zin als ik dit zo hoor. Hè? Want er is wat regen gevallen, de temperatuur is aangenaam. Ja. Ik heb sterk de indruk dat ze het naar hun zin hebben.
1: Of zeggen ze ook van, oh, wat zijn wij blij dat minister van Essen komt?
2: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want als hij zich hard maakt voor de natuur, ja, daar kan niemand op tegen zijn.
1: Nee, is het nou toevallig dat hij komt? Vlak na de bosbranden van vorige week of niet?
2: Nou, zeker niet. Wij waren al langere tijd bezig om de minister deze kant op te krijgen om aandacht te vragen voor het onderwerp. En we zijn bijzonder vereerd dat hij vandaag die moeite wil nemen.
1: Ja, waar gaat nou zo meteen de wandeling naartoe?
2: Nou, we gaan iets verder op het Leersumse veld om daar aandacht te vragen voor het thema natuurbrand. Zeer actueel, zeker ook na afgelopen week. Ja. Maar op deze heuvelrug al jaren actueel.
1: Rijn Zwaan is er ook bij van Staatsbosbeheer. Kent het gebied op zijn duimpje natuurlijk.
3: Ja, goedemorgen.
1: Zijn hier trouwens in dit gebied nog bosbranden geweest vorige week? Brandjes?
3: Er is er vorige week eentje geweest, ja.
1: Ja. Ja. En gaan we ook kijken zometeen?
3: Nee.
1: Nee? Wat gaan we zien?
3: Wat we gaan zien, we staan zo direct op een hele mooie plek op het Leersumse veld. Met uitzicht over het veld, waar we achter ook de bosrand zien. En waar je in die bosrand ook al kan zien, hè, van uiteindelijk, dat was Marcel ook al aangegeven, dat we hier al jaren bezig zijn om maatregelen te nemen. Die ook helpen om natuurbrand af te remmen in ieder geval.
1: Ja, ja.
3: En die zijn voor ons voornamelijk natuurlijk van belang om ook ecologisch waardevolle dingen te doen in het bos.
1: Want wat voor maatregelen zijn de afgelopen tijd dan genomen?
3: Nee, dat is niet iets van afgelopen tijd. Nee. Hè? Dat is ook belangrijk om te vermelden, dat zegt Marcel ook al. We zijn al heel veel jaren bezig om de eentonige naaldbossen die er op de Utrechtse Heuvelrug zijn. Hè? Want het is allemaal productiebos, allemaal aangelegd met een doel. En dat waren in de voornamelijk naaldhoutsoorten die er toen in de tijd zijn aangeplant. Om die eentonigheid te doorbreken. Ja. En dat doen we onder andere natuurlijk om ervoor te zorgen dat het bos veel klimaatbestendiger wordt. En dat de ecologische waarden hoger worden. En daar profiteert de natuurbrand van mee, zeg maar. In de positieve zin, hè, dat branden minder vat hebben op loofhoutsoorten als op naaldhoutsoorten.
1: Dus niet alleen maar dennenbomen, maar ook andere bomen. Ja. Of misschien helemaal geen bomen, et cetera.
3: Je denkt wel aan voornamelijk bomen. Maar dan zijn dat bomen met loof, met blaadjes, hè, zoals we dat dan altijd zeggen.
1: Ja. Nou ja, dat is dan. Zijn er nog meer dingen die moeten gebeuren?
2: Nou, we hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in bluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist wat de net schetst, die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja. Dat is de uitdaging voor de komende jaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
1: En tegelijkertijd die bosbranden vorige week veelal op militaire oefenterreinen.
2: Nou, zeker niet alleen op militaire oefenterreinen. Dat zou ik nog wel willen benadrukken. Ja. Dat ligt natuurlijk wel enorm onder het vergrootglas en dat begrijp ik goed.
1: Ja.
2: Maar er zijn op meer plekken natuurbranden geweest. De omstandigheden waren afgelopen week bijzonder kritisch.
1: Ja. Maar goed, als een leek denk je van joh, gaan dan niet oefenen op die militaire oefenterreinen. Maken jullie er ook sterk voor om dat naar voren te brengen?
2: Nou ja, wij snappen natuurlijk heel goed dat Defensie moet oefenen. Daar hebben wij alle begrip voor.
1: Ja.
2: Maar we vragen natuurlijk ook wel de aandacht voor de natuur. Want het moet wel beheersbaar blijven.
1: Dus, minister,
2: dus dat we met elkaar daar slimme dingen in doen, dat lijkt me verstandig.
1: Ja, goed. Maar u wil het niet zo hard zeggen.
2: Nee, dat is ook niet aan mij. Ik ga niet over defensie, dus die uitspraak zal ik ook zeker niet doen. Ja. Maar laten we met elkaar kijken hoe kunnen we slimme dingen doen in dit land.
1: Hulptroepen uit het buitenland moesten worden aangerukt. Is dat nog een aandachtspunt?
2: Ja, dat roepen we al een aantal jaren. Hè, dat op het moment dat we de situatie kritisch wordt, zoals afgelopen week, en we hebben meerdere natuurbranden die de regionale bestrijdingscapaciteit overstijgen, dan zullen we landelijk al snel tegen onze grenzen aanlopen qua bestrijdingscapaciteit. Ja. En dat is precies wat afgelopen week is gebeurd. En toen hebben we een beroep moeten doen op onze buitenlandse collega's om te ondersteunen.
1: Er waren er in Nederland niet genoeg, dus Rijnzwaan. Meer brandweercapaciteit, meer brandweerlieden, meer voertuigen, noem alles maar op.
3: Dat vind ik ook een hele mooie vraag. Die moet uiteraard, je ook zeker niet aan mij stellen. Want uiteindelijk, ik ga zeker niet over de brandweer. En ik ben heel blij met de samenwerking met, met de veiligheidsregio Utrecht. En met de brandweer.
1: Ja.
3: En met de collega's van Marcel.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, meneer Zwaan, dat het wel zo is. Van, ja, als het brandt, dat jullie denken van, even wat meer capaciteit. Nou, dat jullie daar een paar dagen al hulptroepen uit het buitenland nodig hebben.
3: Nou ja, kijk, uiteindelijk, dat is ook inderdaad aan de anderen om daar besluit over te nemen. Maar met de capaciteit die we in Utrecht hebben, hebben denk ik al een hele grote slagkracht. Hè? Dat moeten we echt niet onderschatten.
1: Wat klinkt wat voorzichtig allemaal.
3: Ja, dat moeten we ook zijn. Hè? Uiteindelijk, je moet altijd de dingen zeggen. Ik ga over natuur, ik ga niet over de brandweer. Ik kan wat zeggen over onze bossen en over wat er daarvoor nodig is.
1: Ja.
3: En Marcel die kan misschien wel wat uitspraken doen over de brandweer.
1: Maar daar komt hij.
2: Nou ja, zeker. Kijk, wij hebben al 20 jaar geïnvesteerd in de bestrijdingscapaciteit op deze heuvelrug. Wij beschikken over specialistische voertuigen die afgelopen week ook in het land zijn ingezet, voor een deel.
1: Ja.
2: Omdat die ze bijzondere dingen kunnen doen. Zometeen is er ook zo'n voertuig. Dus die zullen we ook laten zien.
1: Ja.
2: En afgelopen maart heeft ons bestuur ook besloten om de slagkracht op de heuvelrug nog verder uit te breiden.
1: Ja.
2: Dus van alle zijden wordt de urgentie op dit onderwerp gevoeld.
1: Ja.
2: We investeren dus zowel in bestrijdingscapaciteit, maar we doen ook slimme dingen aan de voorzijde als het gaat over preventie. En dat moet wat mij betreft hand in hand gaan.
1: Wat wordt er nu gevraagd aan de minister, min of meer tot slot? Meer geld?
2: Ga ik straks aan de minister vertellen.
1: Meer geld?
2: Ga ik straks aan de minister vertellen.
1: Maar dat voelen we wel een beetje.
3: Dat zou zeker helpen. Voor de maatregelen die we willen nemen met z'n allen is dat wel handig.
1: Goed, nou succes verder met de voorbereidingen, want de heren zijn er druk bezig met alles.
2: Dank.
1: We wachten de komst van de minister af en dan zullen we toch proberen enige dieptevragen te stellen. En de vogeltjes, ja, die hebben ook nog vragen, zo toch?

0: we zaten wel te genieten. Ik hoop heel veel mensen op dit moment. De afgelopen minuten in elk geval van Risk It All. Een nieuwe single voor Bruno Mars is al heel eventjes geleden uitgekomen. Maar heel eventjes geleden was het natuurlijk na I Might.
1: Ik moest ook even nadenken. Ja, die was ook leuk.
0: Was de voorgaande single. Dat was natuurlijk een groot succes. Nog altijd leuk om dat te horen. Maar dit is dus zijn opvolger die we hoorden hier bij Radio M Utrecht. 10 minuten voor 8 is het geworden. Genieten van het weer. Ik ben benieuwd. Maar gewoon goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen.
0: Vorige uur spraken we uitgebreid al over het weer van vandaag. Gaan we het doen ook weer nu. Maar ook wel even vooruitblikken naar de komende dagen. Misschien zelfs wel.
1: Zeker.
0: Weekend. Maar ja, goed. 10 voor 8. De ontwikkeling van vandaag qua weer. Is de zon er al ergens enigszins zichtbaar geweest in Midden-Nederland?
1: Nou, dan moet je heel goed kijken. Want die bewolking overheerst bij ons. En de bewolking heeft eigenlijk te maken met een enorm neerslaggebied. Wat ook over het oosten en zuidoosten van ons land zich uitbreidt. En daar de hele dag blijft hangen. He, woon je in Twente of in de Achterhoek of in Limburg, dan heb je de hele dag lichte regen en motregen. Overigens natuurlijk hartstikke goed voor de natuur. En als ik het plaatje nog wat verder uitzoom, maakt dat regengebied deel uit van een enorm regengebied boven Duitsland. Daar regent het vandaag pijpenstelen. Ook daar is het hartstikke droog. Dus wat dat betreft is dat alleen maar goed. Maar bij ons blijft het droog. Maar we hebben wel die bewolking van dat hele regengebied. Het is wel zo dat die bewolking langzaamaan wat dunner probeert te worden. Dus in de loop van de ochtend en vanmiddag komt ook af en toe de zon er wel bij. En die temperaturen, ja, op dit moment is het een graadje of 10, 11 buiten. Maar de wind komt uit de koele noord- tot noordoosthoek. Windkrachtje 2 tot 3. Dus we gaan wel wat omhoog. Mm-hmm. Maar het wordt ook niet super warm. 14 graden is een beetje onder de maat. Normaal wordt het in deze fase van mei 16 of 17 graden. Dus wat dat betreft een iets koele dag met bewolking. En wel een droge dag en een klein beetje zon.
0: Kijk eens aan. Nou ja, goed, dat maakt het lichtpuntje wel extra lekker om te horen dan, denk ik dan zo.
1: Ja,
0: tof. We krijgen een beetje zon vanmiddag. Dat is een mooi vooruitzicht.
1: Ja.
0: Temperatuur moet een klein beetje winnen, maar ook niet al te veel. 14 graden. blijft ondermaats, zeg maar. Nou, dan blikken we gewoon vooruit naar de nacht. En de vroege ochtend, dan wel eigenlijk de hele dag morgen. Is er een verbetering ten opzichte van vandaag, denk je?
1: Zeker, zeker. Hè? Want die woensdag had Gita natuurlijk ook al aangekondigd. Dat was de thermische dip. Nou, dat is het dus vandaag dan, hè? 14 graden. Morgen gaan we alweer wat omhoog naar 15, 16 graden. Op vrijdag wordt het 19 graden. In het weekend 20 of 21 graden. Dus wat dat betreft, de komende dagen gaan de temperaturen omhoog. En dat komt omdat de zon steeds beter uit de verf gaat komen. Je merkt het eigenlijk vanavond al. Dan begint het al flink op te klaren. Daardoor wordt de nacht tamelijk fris, 5 graden denk ik. En morgen overdag komt de wind uit het noordoosten. Dus super warm wordt het nog niet. Maar we hebben wel veel meer zon en het blijft ook gewoon droog. Dus het wordt zo'n 15, 16 graden. Dus we winnen er al zo'n 2 graden bij.
0: Ja.
1: En met een naar oost draaiende wind wordt de lucht in het komende weekend en ook vrijdag steeds warmer.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent steeds meer zon en oplopende temperaturen in het weekend 2021. 20 graden en pas aan het einde van de zondag, zondagnamiddagavond, dan wordt, omdat de luchtvochtigheid ook weer hoger gaat worden en er ook weer depressies vanuit het zuiden gaan naderen, de kans op een onweersbui komt dan in zicht. Maar dat is nog heel ver vooruit.
0: Okay,
1: dus de komende dagen is het alleen maar opwaarts wat betreft het weer, wat betreft de zon en wat betreft de temperaturen.
0: Nou,
1: goed vooruitzicht.
0: Het klinkt ons allemaal lekker in de oren.
1: Ja.
0: En dan nog een mooi weerspreuk. Heb je nog iets uit de kast kunnen oprakelen?
1: Zeker, zeker, zeker. Want het is nu nog een beetje killetjes, hè? Dus daar komt hij dan. Is het koel, maar niet te nat in mei, dan is het hooiboerke blij. Ik denk dat het een Brabantse spreuk is.
0: Ik denk dat je daar wel midden de roos bij schiet op dit moment. Of gooit.
1: <Ja.
0: laughs> Maar gewoon dankjewel, hè. Tot zometeen weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan richting 8 uur. We nemen je mee met de Eagles op Radio M Utrecht.

0: Ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een noodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Met behulp van extra politiebusjes en honden werd de straat uiteindelijk schoongeveegd. In een leegstaand schoolgebouw wil de gemeente 240 vluchtelingen opvangen. Vorige week was er ook een protest in Apeldoorn. Het verschil tussen arme en rijke huishoudens wordt steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat onder meer door het belastingstelsel. Soms draagt dat stelsel zelfs bij aan die verschillen. Door verschillende belastingtrucs betalen de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting dan anderen. Dat kan onder meer de kansengelijkheid onder druk zetten. Zo wordt het inkomen sterk beïnvloed door het gezin waarin iemand opgroeit. De belangrijkste economische raadgever van het kabinet pleit voor veranderingen in het belastingstelsel. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
11: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
10: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag proberen de VS gestrande schepen die niet met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt. Het pauzeren van die operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. De huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
12: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
10: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd en blijven voorlopig dicht. En het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 8:03 voor de verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend richting Midden-Nederland. Dus hoor je zometeen eerst het nieuws uit de regio. Annemarie de Wit hier bij Radio M Utrecht.
13: Het was gisteravond gezellig druk op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Dat meldt de organisatie nadat het terrein eerder op de dag vol was. Bijna 50.000 mensen waren er om onder meer te kijken naar Miss Montreal en Alain Clark. En aan de Dorresteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gepleegd. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse en twee verdachten zouden zijn gevlucht. En in een vestiging van New York Pizza in Leerdam is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen. Met grote gevolgen gisteravond, want iemand moest naar het ziekenhuis voor het inademen van rook. En huizen boven het pand werden ontruimd.
14: Oh, best heftig nieuws eigenlijk.
13: Ja, inderdaad. Dat was toch wat groter dan dat je misschien zou verwachten bij zo'n accu.
14: Een fietsaccu zeg je toch?
13: Een fietsaccu, ja, klopt. Nou, 8:30 hoor je meer.
1: Verkeersinformatie nu van de ANWB. Als je deze kant op komt, vanuit Apeldoorn in Amsterdam, dan hebben we het natuurlijk over de A1. Dan vertraagt het 5 minuten tussen Stroe en Hoevelaken. A27 Breda, Utrecht, knoop het Gorinchem Lexmond, 10 minuten extra reistijd. Als je reist dan van Utrecht door naar knoop het Lunetten, hebben we het ook over de A27. Maar dan hebben we de richting van Gorinchem te pakken, 5 minuten extra. En de A28 Zwolle, Amersfoort tussen Stalnulde en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten meer reistijd nodig. Rij je door richting Utrecht, dan heb je het staartje vanaf afrit nummer 3, Den Dolder tot aan Utrecht, ook weer 5 minuten extra reistijd nodig. Nou, succes onderweg. Dit is Utrecht is Wakker met nieuws, weer en verkeer.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Meerdere onderwerpen die de revue gaan passeren in de derde uur met de nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland gaan we zelf zo meteen helemaal naar IJmuiden. We varen bijna het land uit, bij wijze van spreken. Waarom we dat gaan doen, gaan we je zo meteen uitleggen. We hebben het ook over alcoholvrije drankjes. Komen we zo meteen nog even op terug. Eerst even naar de Utrechtse bossen, dat wil zeggen de Utrechtse Heuvelrug. Maar verslag heeft Robert-Jan Boy nog aan het... Boom wil ik zeggen, Robert-Jan Boy nog aan het rond struinen is daar in de bossen. Met een goede reden, want de minister komt op bezoek binnenkort.
20: Ja, die kan eigenlijk in een moment arriveren. En dan gaat hij volgens de bossen in. Voor mijn neus is Rijn Zwaan van Staatsbosbeheer druk bezig met alles regelen. Eens even kijken in welk stadium van de voorbereidselen we ons nu bevinden. Meneer Zwaan, wat gaat er nu gebeuren?
21: Wij gaan de mensen opvangen op de plek waar we zo direct de minister te woord gaan staan.
20: Is de minister al in aantocht?
21: Hij is in aantocht, maar hij is er nog niet.
20: Ik zie daar een aantal mensen in de verte verdwijnen, een beetje in de bossen. Ja, dan gaat het naar de rand van de bossen toe, hebben wij al eerder gehoord, waar een soort open gebied is. En dat moet ter inspiratie dienen voor, ja, wellicht verdere maatregelen die kunnen worden genomen ter bestrijding van de branden. Want dat is natuurlijk het centrale thema waar het hier over gaat. Ja. De bosbranden, zie vorige week, et cetera. En hier, ja, wordt een werkbezoek gebracht. Er komen steeds meer mensen bij. Het wordt een gezellige boel. Ik heb begrepen dat elders ook koffie aanwezig is. Dus even kijken of wij ons daar zometeen ook bij kunnen voegen.
0: Ja, ja.
2: We leven met je mee. Je bent een bak koffie bij je. Heb je ook de geur van verse koffie? Ja, cappuccino, hè?
0: Ik heb een lekker cappuccinootje gekregen van Annemarie
2: de Wit. Annemarie de Wit, dat is geweldig. Nieuwslezer en koffiehaalster.
0: Nou,
2: koffiemaakster.
0: Kan niet.
2: En ik zit aan de espresso. Met dank aan Annemarie, die we weer horen om 8:30 nog. Met het nieuws uit de regio natuurlijk uitgebreid. En Robert-Jan even na 8:30 met de komst in afwachting van de minister Jamie van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Om te praten over de kwaliteit van de bossen, zeg maar. Maar wel met betrekking tot de bosbranden. Nog even naar een alcoholvrije versnapering. Niet koffie, niet thee. Nee, we hebben het over een drankje.
0: Ja, want vandaag in Utrecht is de eerste alcoholvrije slijterij geopend aan de Twijnstraat. Het is niet de eerste in de provincie, maar in Utrecht stad is het wel de primeur. Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij? Op een borrel of een feestje? Of is een biertje of wijntje zonder alcohol? Of een cocktail zonder alcohol? Net zo lekker.
2: Ja.
0: Ja, we horen graag of jij makkelijk droog staat of niet. Laat het weten. Ja. Kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.

is de prachtige, warme stem van Lou. Lou Rawls, die we hoorden in Lady Love. 14 minuten voor 8:30. Dit is Radio M Utrecht. We gaan het hebben over een gemaal in Nederland, in IJmuiden. En dat gemaal in IJmuiden houdt een groot deel van West-Nederland droog. Maar het is verouderd en het is niet klaar voor de toekomst. Want door de stijgende zeespiegel, klimaatverandering, moet het straks veel meer water aankunnen dan, ja, dan het nu zou kunnen, zeg maar. Nou ja, dan moet je dat aanpassen. Doen dus, zou ik zeggen. Maar het kost een heleboel geld. En geld voor onderhoud, dat staat

0: Noord-Holland. Mm-hmm. Om op locatie nog eens even goed te gaan kijken samen in IJmuiden.
1: U gaat het gebouw inspecteren, zeg maar.
0: Wij gaan het gebouw goed inspecteren, inderdaad. En we gaan eens even goed in gesprek. Want we weten één ding wel zeker. En u zei het net al heel treffend in de inleiding van dit gesprek. We weten dat het niet genoeg gaat zijn. Door klimaatverandering, door zeespiegelstijging, weten we dat het gemaal nu al verouderd is, nu al gebreken vertoont. En dat is niet een soort luxe die we met elkaar hebben. Nee, daar staat echt de veiligheid van 4 miljoen inwoners, en ook die van onze mooie provincie Utrecht, staat daarmee onder druk.
1: Ja, want hoe kan dat dan? Gemaal in Noord-Holland, IJmuiden, hè? Je kunt daarna alleen nog maar de zee op, de Noordzee op. Maar het heeft dus toch echt invloed op Utrecht, begrijp ik.
0: Ja, absoluut. Het is eigenlijk verbazingwekkend, daar ben ik helemaal mee eens. Maar door dat Amsterdam-Rijnkanaal, dat grote kanaal dat ook door onze provincie loopt, en vervolgens van Amsterdam naar de Noordzee, gaat, weten we dat het gemaal in IJmuiden zo'n 4 miljoen mensen de voeten droog houdt. Ja. En dat gemaal pompt eigenlijk dat water naar de Noordzee af. Dat is 3 miljard kubieke meter water. Dat is 1,8 miljoen Olympische zwembaden per jaar worden daar naar buiten gepompt en gespuit.
1: Dat is onvoorstelbaar, hoeveel dat is eigenlijk dus.
0: Dat is bijna niet voor te stellen. Nee. En dat betekent dus ook dat het westelijk deel van Utrecht, Noord-Holland, maar ook het noorden van Zuid-Holland, ja, die kunnen hier allemaal echt door geraakt worden op het moment dat we dit niet op een goede manier en op tijd regelen.
1: Maar er is dus, ja, zeg maar, het is verouderd, er is iets aan de hand. Wat is nou precies aan de hand met het gebouw? U moet het eerst gaan bekijken, of weet u al waar de schoen wringt, zeg maar?
0: Nee, gelukkig weten we, het is een gebouw van Rijkswaterstaat, en weten we vrij goed waar de schoen wringt. Het is het probleem. Excuus hoor.
1: U moet een beetje water hebben, denk ik.
0: Ja,
1: water via het gemaal, eigenlijk.
0: Toepasselijk, inderdaad. Ja, excuus. Nee, we weten eigenlijk dat het op dit moment is het gebouw al sowieso sterk verouderd. Dus het kan al niet de capaciteit krijgen die het eigenlijk nodig heeft. Dus we weten nu al dat het gebreken vertoont. En het is heel goed gekeken, kunnen we het huidige gemaal en spuikcomplex nog renoveren? Maar dat kan niet, dus er is een hele goede analyse gemaakt van wat is er nou nodig. En er moet eigenlijk gewoon een totaal nieuw en groter gemaal daar komen. Dat ons droog en veilig gaat houden.
1: En, die kosten, precies, want daar wil ik ook naar vragen. Ja. Want ik kan me voorstellen, het gemaal, hè, dat hoort bij Noord-Holland. Dus laat lekker uw collega betalen uit Noord-Holland vandaan, van de provincie. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Het Rijk, gaat het Rijk nog bijdragen? Want ja, het is natuurlijk ook in Nederlands belang.
0: Ja, we kijken ook primair naar de Rijksoverheid hiervoor. Want het is een gemaal van de Rijkswaterstaat. Dus je moet het eigenlijk vergelijken als de hoofdsnelwegen in Nederland. Hè, de grote verbindingen die daar zijn. Ja, zo zit het ook met dit spui- en gemaalcomplex. Dus die zijn belangrijk voor wat wij dan noemen onze hoofdwaternet. Onze hoofdwaterroutes. En dus daarom is het Rijk ook echt aan zet. En het gaat in totaal om een bedrag van om en nabij, dat weten we nog niet helemaal precies, maar om en nabij 2 miljard euro. En wij zeggen eigenlijk, het is misschien veel geld, maar het is voor de veiligheid van 4 miljoen inwoners. We praten heel veel over de veiligheid. En tegenwoordig met alle defensieuitgaven, al die dingen, allemaal belangrijk, ben ik het helemaal mee eens. Maar we moeten ook naar deze veiligheid kijken, want dit gaat over de veiligheid van ons dagelijkse leven. En we kunnen met onze een best een groot deel van onze provincie kan met de enkels in het water komen te staan als we dit niet regelen met elkaar.
1: Ja, helder. Een paar miljard is er dus echt nodig om dit gemaal te vervangen of op up-to-date te krijgen. Hoe zit dat dan met zo'n verdeling? Hoe gaat het dan? Ik bedoel, Noord-Holland een deel en Utrecht een deel en het grootste deel hoop ik dan uit Den Haag vandaan. Alhoewel, de belastingbetaler moet dat toch diep in de buideltas, denk ik uiteindelijk.
0: Ja, nou we weten dat als we het niet doen, als we dit niet vervangen, dat we dat de schade, dus de 2 miljard investeringen die we maken, dat de schade wel 5 of 10 keer vergroot kan zijn. Dus dat we het hebben over 10 of 20 miljard aan maatschappelijke schade. Denk aan Schiphol dat het niet meer doet. Denk aan delen van Utrecht die onder water staan. Mensen kunnen niet meer naar hun werk. Energievoorziening valt misschien uit. Dus het is echt een no-brainer om die investering met elkaar te doen. Ja. Daar is echt de Rijksoverheid aan zet voor. Op dit moment is de minister aan het kijken. Er is sowieso te weinig geld voor het beheer en onderhoud van ons wegennet en ons waternet. Ja. Hij is nu aan het kijken van welke prioriteiten heb ik. Ja, en wij zeggen

0: eigenlijk samen met Noord-Holland en Utrecht en al onze partners in deze regio, dus ook de waterschappen en de gemeenten, zeggen we, ja, de uitkomst kan, als je naar IJmuiden kijkt, maar één ding zijn, namelijk dat je daar gewoon aan de slag moet. En dat dat eigenlijk geen discussie kan zijn dat we daar geen geld voor hebben.
1: Nee.
0: Dus wij zorgen voor onze systemen, maar hier is het Rijk en de minister echt zelf aan zet.
1: Goed, vandaag gaat u samen met uw collega Noord-Holland daar kijken. En daar zullen we meer van horen. Dat moet besproken worden ook, neem ik aan, in diverse vergaderingen die hier op provinciehuis plaatsvinden dan.
0: Ja, en ook in de Tweede Kamer. Dus ik doe ook echt een oproep aan iedereen. Hè. Zorg dat we die naar die Tweede Kamer toe duidelijk maken. Jongens, onze waterveiligheid komt hiermee in het gedrang.
1: Moeten we nog een mars organiseren vanuit Utrecht naar Den Haag? Hoeft dat niet?
0: Nou, ik ben het aan het overwegen. Maar ik hoop dat we er met een goed gesprek en even de reality check waar we hier over hebben, dat er een heel eind komt.
1: Precies. Nee, het is een serieuze zaak, dat is duidelijk gebleken. Dank voor tijd, toelichting, succes al vandaag en met dit hele grote project dat ons allemaal aangaat, meneer Bakker. Dank.
0: Absoluut. Dankjewel, mooie dag.
1: Hans Bakker, hetzelfde, gedeputeerde van de provincie Utrecht.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Nothing to lose, Douwe, Bob. Hey, niet een plaatje over Bob, maar van Bob. Hadden we het er straks nog eventjes over.
1: Ja, goed. Inderdaad.
0: Annemarie, het regio nieuws hier bij Radio M Utrecht. Over een paar minuutjes, voor die tijd nog Sandy Shaw. Always something there to remind me. Maar eventjes alvast als vooruitblik.
1: Ja, we gaan terugblikken op het Bevrijdingsfestival in Utrecht. En in Leerdam is een accu van een fiets ontploft midden in een pizzazaak.
0: Dat is wat. Het is 4 minuten voor 8:30. Je hoort er zo meteen eens meer over. Tot zo, Annemarie.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het regionieuws door Annemarie. Dat begint met gisteravond. Het was gezellig druk, hè, op het Utrechtse bevrijdingsfestival in Park Transwijk.
13: Ja, er waren bijna 50.000 bezoekers. Eerder op de dag was het terrein nog te vol. Er mochten geen mensen meer bij. Het festival trekt elk jaar veel bezoekers. En Utrecht was dit jaar gastprovincie. En daarom kwam premier Jette het festival openen. Er waren wel wat wijzigingen in het programma. Want chef Special en Van Dikhout zeiden op het laatste moment af. Daarvoor in de plaats kwamen Miss Montreal en Alain Clark. Aan de Dorensteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gepleegd. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse. En twee verdachten zouden zijn gevlucht. Volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. Het is nog niet duidelijk hoe het met de bewoners gaat en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. VVD, D66 en CDA in de Ronde Venen verwachten begin volgende maand een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Volgens formateur Stijn Nijssen verlopen de gesprekken tussen de partijen zorgvuldig en met diepgang. Er zijn ook gesprekken geweest met ChristenUnie SGP en de seniorenpartij voor mogelijke steun. En binnenkort komen de andere fracties uit de gemeenteraad aan tafel. Ja, de partijen hebben ook al wethouders voorgedragen. Anja Vijzelaar namelijk en Dylan Lochtenberg van de VVD, Kees van Uden van D66 en Amber Beyer van het CDA. En in een vestiging van New York Pizza in Leerdam is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen. Dat gebeurde gisteravond. Volgens een persfotograaf probeerde iemand de brandende accu nog naar buiten te gooien. Maar nog voordat dit lukte, ontplofte de accu bij de ingang van de zaak. Ja, één iemand moest uiteindelijk naar het ziekenhuis na het inademen van rook. En huizen boven het pand werden uit voorzorg ontruimd. Het pand zelf raakte flink beschadigd. En dat is ook te zien op foto's op onze site en app. Het weer dan nog. Het is bewolkt en er kan een spatje regen vallen vandaag. Verder blijft het droog met vanmiddag hier en daar wat zon. En maximaal 14 graden.
12: Oké, en door dat speteltje regen heb jij ervoor gezorgd dat je ochtenddienst hebt volgens mij. Dat je de hele ochtend nieuws leest bij ons.
13: Zo is dat, zo is dat. En dan vanmiddag als dat zonnetje komt, dan ben ik er vandoor.
12: Heel goed gedaan. Allemaal die volgende keer 9:30, hè, ben je er weer.
13: Ben ik er.
12: Oké, dank je. Tot zometeen. Nou ja. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. De regio uit afrit Geldermalsen-Zaltbommel. Daar doe je vertraging op. 10 minuten ongeveer. A27, deze kant op komend vanuit Breda naar Utrecht dus. Tussen knooppunt het Gorinchem en Lexmond. 10 minuten extra. En op de andere kant Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten langs Utrecht. 5 minuten extra. De laatste melding betreft de A28. Zwolle-Amersfoort. De ANWB meet op dit moment 10 minuten extra tussen Stand-Nulde en Amersfoort-Vathorst. Een ongeluk vond daar plaats. De weg is intussen wel weer helemaal vrij.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
16: Dit was een uittip.
17: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
20: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Maybe Don't Change Your Mind van Gladys Knight en de Pips in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy is in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in afwachting van, en misschien is hij er al bijna, dat zou zomaar kunnen, de minister, en dat is minister Van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Die brengt namelijk vandaag een werkbezoek aan de Utrechtse Heuvelrug. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. En dat werkbezoek is natuurlijk mede naar aanleiding van de bosbranden van vorige week. De minister is zojuist gearriveerd met een heel gezelschap volgens de bossen ingelopen. Het is een heel strak schema, want het bezoek aan de Utrechtse Heuvelrug bestaat eigenlijk alleen uit deze locatie. Boswachterij Leersumse Veld. Dus als ik om me heen kijk, zie ik een bospad in de verte verdwijnen. Voor de rest bomen om ons heen. Maar als je een stukje verderop loopt, dan is daar ook een open gebied. Waar bijvoorbeeld geen dennenbomen staan. Minder loofbomen. En dat is onderdeel van datgene wat hij zo meteen gaat bekijken in gezelschap van de commissaris, vertegenwoordiging van de commissaris der Koning, burgemeester Naas. Ga zo maar door. Een hele hoop gezelschapsdragers, laat ik het zo maar even noemen, om die inspiratie op te doen. Om een lang verhaal kort te maken, het was allemaal kielen, want hij is net voor 8:30, een minuutje voor 8:30 aangekomen. Dus ik heb hem opgevangen en toen al wandelend naar het gebied waar het allemaal gaat gebeuren, hem een paar dieptevragen proberen te stellen. Laten we even luisteren naar die opname. Nou, meneer Van Essen, heerlijk aan de wandel. Hier in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, boswachterij Leersum. Kijk eens even dat bospad. De vogeltjes die fluiten, de bomen.
2: Ja, een fantastische ochtend.
1: Wat gaat er door u heen?
2: Nou, aan de ene kant dat ik het heel mooi vind. Ook een stuk herkenning. Ik kom zelf ook uit een bosrijke omgeving. En ik heb ook een vriend hier in de buurt wonen in Amerongen. Die echt strak aan dit mooie bos, deze mooie Utrechtse Heuvelrug woont.
1: Dus u kent het gebied goed eigenlijk?
2: Ja, een deel van het gebied. En vandaag gaan we meer kijken.
1: Ja, wat gaat u precies bekijken? Wat is het doel van uw bezoek?
2: Ja, we hebben natuurlijk afgelopen anderhalf week veel gehoord en gelezen, gezien over bosbranden. Natuur is prachtig, zoals we het nu beleven. Maar natuur kan ook spannend zijn als je hier woont. Het kan ook heel erg zijn voor de natuur als het afbrandt, wat we hebben gezien.
1: Ja.
2: Voor dieren is dat, voor flora en fauna is dat verschrikkelijk. Ja. En wat kun je eraan doen om dat te voorkomen? En als het dan toch gebeurt, hoe kun je de natuur zo weerbaar mogelijk maken? Dat is wat ik vandaag hoop te horen van boswachters en mensen uit het gebied.
1: Dus boswachterij Leersum is een soort voorbeeld. Kan een voorbeeld vormen voor u?
2: Ja, dat gaan we vandaag zien, ik hoop het.
1: Want kunt u al een tipje van de sluier oplichten? Want u bent natuurlijk een beetje geïnformeerd van wat hier dan te zien is. Je komt er niet voor niks natuurlijk.
2: Nee, kijk, ik heb
1: zijn op weg naar een veld, een soort open plek.
2: Ja, ik heb begrepen dat partijen hier al heel erg goed samenwerken om het gebied zo goed mogelijk preventief in te richten voor natuurbranden. Daar hoop ik van te leren. Er is ook een afvaardiging van de kring van het CDK's, de commissarissen van de Koning. Ja. Die natuurlijk ook op dit thema mij al wilde uitnodigen voor een werkbezoek. Hadden we eigenlijk verderop in het jaar staan, maar gezien de actualiteit naar voren gehaald. Dan is dit gebied natuurlijk mooi om te zien hoe het kan en daarvan te horen.
1: Ik heb al gehoord, een uurtje geleden, minder naaldbomen bijvoorbeeld. Andere boomsoorten, misschien meer open plekken. Dat je de brand, als die er is, beter kunt tegenhouden, zeg maar.
2: Ja, er zijn natuurlijk klimatologisch allerlei redenen om je natuur anders in te richten. Of andere type bomen, struiken, noem maar op, te planten. Ja. Maar ook nu met die bosbranden in ons achterhoofd is dat des te belangrijker.
1: Dus dat is één. Ook opvallend vorige week hulp van buiten. Een paar dagen brandbestrijden, meteen moest de hulp uit het buitenland komen. Meer aandacht voor de brandweer?
2: Ja, ik denk dat
1: meer brandweervoertuigen gaan zomaar door?
2: We zijn natuurlijk al bezig met het Nationaal Expertisecentrum voor Natuurbranden, Natuurbrandbeheersing. En afgelopen anderhalf week liet echt wel zien dat dat belang is, dat er moet worden doorgezet en moet worden verstevigd. Dus daar hoop ik vandaag ook het gesprek over te hebben.
1: En er zijn geen militaire oefenterreinen hier. Zou dat ook wat kunnen zijn wat ik misschien doorgeef aan de collega van Wil, jongens, als het heel droog is en hard waait? Geen militaire oefeningen in natuurgebieden?
2: Nou, de staatssecretaris van Defensie heeft gelukkig zelf al gezegd, die vorige week ook een afgebrand natuurgebied bezocht. Om met zijn eigen ogen te zien wat dat doet. Die heeft al aangegeven dat de protocollen en het oefenen met apparatuur of wapens waar vuur gevaarlijkheid vanaf komt, dat je daar echt terughoudend mee moet zijn. In deze omstandigheden, als het zo droog is, moet je de protocollen bekijken.
1: Maar goed, in ieder geval, er zal meer geld nodig zijn.
2: Ja,
1: heeft u in aanbieding?
2: We hebben 70 miljoen tot met 2029. En het is denk ik goed om vandaag ook te horen hoe we die het beste kunnen gaan inzetten de komende jaren.
1: Geen reden om extra geld ter beschikking te stellen in verband met de bosbrandbestrijding, want de urgentie wordt alleen maar hoger natuurlijk.
2: Nou, we hebben een groot gedeelte van het geld nog niet uitgegeven, dus laten we daar eens mee beginnen. En het is ook belangrijk om de middelen die we hebben voor het inrichten van natuur ook slim in te zetten.
1: Jullie zijn bij een hek gekomen. U gaat daar doorheen.
2: Ja, ik ga door het hek heen en ik ga even wat mensen een handje geven. Even Boudewijn en Ina een handje geven en dan gaan we het gebied in.
1: Veel inspiratie gewenst.
2: Dankjewel.

0: Hoppleit, hoppla. Dat was Taylor Swift in Utrecht, dus wakker Radio en Minuten. Oh, nee, we gaan zo naar de muziek. We gaan zo naar de muziek. En we hebben sowieso wat leuk popnieuws uiteraard in de
1: uitzending. Ja,
0: gaan we toch even hebben over een klein tipje van de sluier. Ja. Het duurt toch even, 10 juli komt het uit?
1: Ja.
0: Een nieuw album van?
1: Rolling Stones.
0: Oké, gaan we het zo nog over hebben. Het weer met Margot Ribberink is een aantocht. En we gaan het nog hebben over die slijterij die al geopend is. De deuren open gedaan heeft vanmorgen in Utrecht. Maar is een slijterij zonder alcohol?
1: Ja, nou, een alcoholvrije slijterij. Dat klinkt ons een nieuw in de oren. Alhoewel in provincie Utrecht er wel een aantal zijn.
0: Mm-hmm.
1: In Utrecht heeft de primeur vandaag. Dus
0: in de stad, hè?
1: Ja. Ja, hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje, volgens jou? Of is een biertje of een wijntje zonder alcohol net zo lekker? Of iets anders trouwens, een frisje of whatever. We zijn benieuwd hoe makkelijk jij droog staat. En daar hebben al wat mensen op gereageerd, gelukkig. Dus leuk, je kunt altijd met ons meepraten trouwens. Iedere dag met de vraag van de dag. Dat kan via WhatsApp of Facebook. En nu gaan we even wat reacties doornemen. Nou, ik zie hier, even kijken. Yvonne zegt, ik lust het allemaal niet. Dus voor mij mag het ook zonder.
0: Natuurlijk.
1: Maar ja, weet je, wat anderen willen, moeten ze zelf weten. Dat snap ik ook, weet je. Ja, en er zijn er wat anderen die met Yvonne eens zijn. Of die daarachter staan. Maaike bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen, voor mij hoeft alcohol niet. Ik heb het ook nooit lekker gevonden.
0: Dat kan.
1: Ja, weet je, dat kan. Ja, doe mij maar cola, zegt ze. Nou, dat kan ook. En we hebben Peter, die zegt, alcoholvrije bier of wijn geeft mij uiteindelijk chagrijn.
0: Ja, mooie
1: die houdt
0: uitspraak.
1: Er weer niet van. Die denkt, al dat geemmer, geef mij maar alcohol. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook je mening zijn. Gerda zegt, goedemorgen, prima toch alcohol? Voor mezelf maakt het niet zo uit, want ja, ik gebruik het niet. Sterker nog, ik moet me altijd verdedigen als ik zeg dat ik het niet hoef. Dan gaan mensen allerlei andere drankjes opnoemen die ik eventueel wel kan nemen. Ja, dat lijkt me ook vervelend, Gerda. Ik heb ook wel eens, als ik dan op een feestje of een verjaardag kom en ik moet auto rijden, als ik dan terugrijd naar huis en dan niet kan drinken, of wijze van spreken de dag daarna ook een feestje heb, waardoor ik even rustig aan wil doen, dat ik ook wel opmerkingen krijg soms van, waarom kom je dan niet met het OV? Of, waarom ongezellig? Dat kan soms wel lastig zijn als je niet drinkt, kan ik zo ook zeggen uit ervaring. Ja, Marieke zegt, ik ben een wijndrinker, maar zonder alcohol, wijn, dat heb ik nog nooit geproefd. Nou, misschien is het een idee om een keer te proberen, Marieke.
0: Ja.
1: Wie weet, is lekker. Heb jij ooit alcoholvrije wijn op?
0: Wijn niet, bier, daar hebben we het vanmorgen ook al even over gehad. Vroeger was dat, ik bedoel niet vroeger dat ik bier dronk, maar ik bedoel in de uitzending. Ja, alcoholvrij biertje, ik vind het toch niet zo lekker. Maar er zijn mensen die, die vinden het super lekker. Ik doe liever dan geen biertje als ik dan moet rijden, bijvoorbeeld.
1: Ja, lekker frisje of zo.
0: Dan kan het niet anders, want ja, je weet het.
2: Je bent top, Bob.
0: Dat bedoel ik, maar zo is het.
1: Inderdaad, nou, daarover gesproken, Jaap, die zegt, deze jongen is altijd de Bob bij feestjes.
0: Ik vind het ook helemaal niet erg, hoor, moet ik je zeggen. Om als ik rij dan niet alcohol te drinken, dan neem ik inderdaad gewoon een watertje of iets anders. Maar ik zou dus ook, en daar gaat het om, een alcoholvrij wijntje kunnen pakken. Want die zijn er dus volop in de slijterij.
1: En het is helemaal hip. Dus wat dat betreft valt het ook helemaal in de trend om mensen die 0,0 of minder alcohol drinken.
0: Aardig. Gaat ook lekker met je borrelen vanmiddag. Alcoholvrij, vanaf 5 uur.
1: In Utrecht komt thuis zeker. Reageer in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Weerbericht. Nou, Margot, ook zonder alcohol hè, op dit tijdstip heb ik aan. 10
1: zeker,
0: minuten voor 9.
1: Zeker.
0: Als je dan had gezegd, ik zit aan de wijn, dan had ik je gewoon niet geloofd namelijk.
3: Nee. Nu nog niet. En ik lust best wel een wijntje.
0: Ja.
3: En steeds vaker minder alcohol, want ik kan er ook niet meer zo goed tegen. En even een tip, de alcoholvrije sect. Hè? Dus wijn zonder alcohol, nou, dat heb ik nog niet geproefd dat het wel lekker is. Maar als er een bubbeltje in zit, dan mis ik de alcohol niet. Dus voor iedereen die dat wil proberen, de alcoholvrije sect, dat is echt aan te bevelen. Is gewoon lekker. Dan mis ik de alcohol niet.
0: Ik heb het wel eens eerder gehoord, moet je zeggen. Dus omdat je dat nu zegt, inderdaad, ja. Dus nou, goede tip, zeg maar. Oké, Margot, we gaan ervoor. Een weeroverzicht zonder druppie vandaag inmiddels, of niet?
3: Ja, zonder druppie, ja. Nou, afgelopen nacht is er een druppie gevallen bij ons. Ja. Maar de echte regen zit ver ten oosten van ons. Boven het oosten van Gelderland. Het zuidoosten van Overijssel en vooral in Limburg. En dat blijft ook daar de hele dag lekker druppen. Nou, dat is goed voor de natuur. Maar bij ons zitten we dus zonder regen. Met vrij veel bewolking, een klein beetje zon. Vooral vanmiddag komt de zon er wel wat vaker bij. Een zwakke tot matige noord- tot noordoostelijke wind. Temperatuur op dit moment rond 11 graden. En vanmiddag rond 14 graden. Dat is nog een beetje aan de frisse kant. En ja, als je denkt, ja, daar hou ik wel van wat hogere temperaturen en ook wat zon. Je wordt op je wenken bediend, want vanaf morgen gaat het allemaal weer de goede kant uit.
0: Ja.
3: We krijgen meer zon en we krijgen langzaam, ik zeg erbij langzaamaan, ook wat hogere temperaturen. Morgen wordt het 15 of 16 graden. Een echte eerste lekkere dag, denk ik, dat is de vrijdag. Dan wordt het al zo'n 19 graden. In het weekend 20 of 21 graden. En pas aan het eind van zondagmiddag, dan neemt de kans op een onweersbui weer toe. Dus wat dat betreft, goede vooruitzichten. En vandaag een beetje aan de bewolkte en frisse kant.
0: Ja, dat is goed. We slaan ons er wel doorheen, denk ik. Maar gewoon, je hoort de hele dag
3: zo over. Zo slecht is het niet.
0: Ja, nee, precies, zo is het. In het lunchprogramma aan tafel ben je er weer. En bij Aard vanmiddag. Dus hou ons op de hoogte van de ontwikkeling.
3: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel. Maar gewoon even denken. En wij spreken elkaar morgenochtend weer natuurlijk. Hè. Dan zijn we je weer. Graag ontvangen we je weer in de studio van Radio Utrecht. Dag Margot, dank je. Ja, Anne, nog eventjes over de Stones. Ja. Een nieuw album komt eruit. Gisteren is het naar buiten gekomen eigenlijk al.
3: Ja.
0: Morgen zijn we het update gekomen. Er zijn ook artiesten die mee gaan spelen op dat nieuwe album van de Stones. Ook heel erg leuk.
1: Nou, het is wel leuk hoor. Dat las ik dus net bij de NOS. Een uitgebreid verhaal over inderdaad dat nieuwe album van The Rolling Stones. Foreign Tongues. Ja, en Paul McCartney heeft eraan meegewerkt. En even kijken. Woods.
0: Ron Wood is dat er.
1: Oh, dat is natuurlijk iemand
0: van de Stones. Ja,
1: precies. Ja, zeker. Ik zit even snel te lezen.
0: Nou, Paul McCartney gaat meespelen. Robert Smith is zanger van The Cure. En Chad Smith, onder andere, die doet veel mee met artiesten. Maar die drumt bij de Red Hot Chili Peppers. En die speelt ook mee op het album. Maar goed, Mick Jagger. Ze allemaal zijn ze op leeftijd natuurlijk. Kun je wel zeggen. Als je de 80 gepasseerd bent en je gaat dan nog rock'n'rollen, zeg maar. Dat is toch wel geweldig.
1: Nou, ik moet wel lachen. Er staat een foto bij van de drie. Dus ja? De drie Rolling Stones. En Mick Jagger die zegt het bij de persconferentie. Dit is hoe wij nu uitzien. Mr. Ugly noemt hij zichzelf.
0: Maar goed.
1: Ja, hij had je ouder geworden.
0: Het optreden in de Stones. En solo ook Mick Jagger natuurlijk. En ook de andere heeft hem. Heeft ze geen windeieren gelegd. Best wel goed. Hey, wij ronden af met een nieuw album van de Stones. In het vooruitzicht nog even een oude ter afronding van Utrecht is wakker.
1: Leuk.
0: Tot morgen. En veel plezier bij Edwin.
1: Leuk.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht.
15: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
16: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
15: Breda wil een jaar kijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben doorverkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
17: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
15: De informatie die ze verkocht zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen en mogelijk ook bij de voorbereiding van een liquidatie. In de straat in Spijkenisse was vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie. De reeks begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. De politie heeft camera's geplaatst, er is nog niemand aangehouden. En het weer, in het oosten en zuidoosten vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
22: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren?
1: Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En best wel lang geleden. Meer dan 40 jaar alweer. En de ik-persoon is toch wel duidelijk, dacht ik. Hij had het van Ray Charles. Want hergebruik was hazes niet vreemd. En in de jaren 80 kwam dat ook helemaal op, hè, dat recyclen. En hij deed ook een leuke duit in het zakje, muzikaal dan. Nou, goedemorgen. Even applaus voor iedereen die er gisteren een mooie bevrijdingsdag voor heeft gemaakt. De vlag weer gestreken, maar hou hem wel in de buurt, want de koningin is ook gauwjarig, hè. Ik ben Edwin. Een mooie dag, en zeker op Radio M Utrecht. Hier zijn de hits uit Holland.
1: Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan. Ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan.

0: Laat je arm om me heen. En verbinding was gisteren ook een van de muzikale thema's in de Vrije 81. Dat was een mooie muziekdag. Je kan hem nog terugluisteren in de app en ook op Radio M Utrecht. Of als je hem misschien nog een keertje wilt beleven. Allemaal mogelijk.
1: 3 is prijs.
0: En nu weer over tot de orde van de dag. En ik heb 3 sterren op een rijtje. En de vraag is, wie hoor je? En ook nog een jarige van gisteren.
1: 1.
2: Hij staat nog ver, maar strakjes komt hij dichterbij.
1: 2.

En de kans dat je ze ziet is niet zo groot deze dagen met al die bewolking. Maar je hoort ze wel op de radio, vooral de Nederlandse sterren. En deze namen kun je nu gaan doorappen, 3 in totaal dus. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En hier is Vincent. Hey, ga je...

koude jatten aan mijn lijf. Ja, dat risico is er momenteel ook nog altijd. Gisteren ook zeker met Bevrijdingsdag. Volgende week, donderdag, dan hebben we het volgende feestje alweer. Hemelvaartsdag. En dan betreden wij hier de hele dag het tijdperk.

van de jaren 90 met de 90s top 100. En deze jongens die zijn dan ook zeker van de partij. Dit mannenkoor in de karresporen van de Dutch Boys toen, met grote hits als Mooi Man, die staat zeker in de lijst. En deze doen we vandaag alvast even. Die lijkt er wel een beetje op.

0: Voorlopig is het nog ochtend en hebben we de hits uit Holland. Zometeen na 9:30 onder meer met Skik en horen Gerard Cox. En ik zal die drie fragmenten nog een keer voorbij laten komen voor het spelletje. Maar eerst is het tijd voor Annemarie. Zij heeft het regionieuws. Daarin een fietsaccu die is ontploft in Leerdam. En wie gisteren op het Bevrijdingsfestival in Utrecht was, was zeker niet alleen.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. 4,89. Mooi toch?
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Annemarie de Wit. Daar is ze weer. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: En laten we even dan beginnen met die brandende accu, hè, van een elektrische fiets was dat.
10: Ja, die ontplofte gisteravond in de New York Pizza in Leerdam. Volgens een persfotograaf probeerde iemand de brandende accu nog naar buiten te gooien. Maar nog voordat dat lukte ontplofte die bij de ingang van de zaak. Eén iemand moest naar het ziekenhuis na het inademen van rook. En huizen boven het pand werden uit voorzorg ontruimd. Het pand raakte flink beschadigd. Aan de Dorensteinseweg in Amersfoort is vanmorgen vroeg een woningoverval gepleegd. Rond 16:45 kwamen meerdere politieeenheden met spoed ter plaatse. Twee verdachten zouden zijn gevlucht. En volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. Het is nog niet duidelijk hoe het met de bewoners gaat en of er spullen zijn buitgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Utrecht kijkt terug op een feestelijke editie. En er waren bijna 50.000 mensen. In de middag was het terrein even vol. Er mocht toen niemand meer bij. Later gingen de hekken weer open. Utrecht was dit jaar gastprovincie met optredens van onder meer La Fuente en Alain Clark. Chef Special en Van Dikhout hadden afgezegd. Soest is op zoek naar vrijwilligers die mensen kunnen helpen om minder energie te gebruiken. Ze kunnen zich aansluiten bij de Energiebank in Soest. Die organisatie helpt inwoners van Soest en Soesterberg met het besparen van energie. En dus ook met het besparen van kosten. Het is gratis hulp en vrijwilligers gaan bij inwoners thuis langs. En ze geven tips bijvoorbeeld over verbruik en helpen met kleine maatregelen als het plaatsen van radiatorfolie. Nou, meer nieuws is natuurlijk de hele dag te vinden op onze site en app. Kijken we nog even naar buiten. Het is bewolkt op dit moment en er kan een spatje regen vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag hier en daar wat zon. En maximaal 14 graden. En
0: wij springen zometeen ook even op de fiets. Maar in de jaren 90 was dat nog zeker geen elektrisch.
10: Nee. Met de gewone benen.
0: Ja, precies. De benen. Ja. En kracht zetten. Nou, tot zo voor meer nieuws.
10: Tot zo.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En het was ook weer druk vanmorgen op het fietspad. Je kan merken dat de meivakantie nu meteen voorbij is. De scholen zijn ook weer begonnen. Skik en deze fiets uit de jaren 90. En ik zei al, volgende week hemelvaartsdag, dus de hele dag die tijd. En je weet niet wat je hoort. Het wordt zeker ook heel gezellig, ook als je al een dagje ouder bent hoor. Wij gaan terug naar Drie is Prijs. Iemand die gisteren een dagje ouder werd. En sowieso zijn het drie Nederlandse sterren.
1: Hè? 1,

Wat heb je te wensen? Misschien wel een rugtas of een toilettas, een koeltasje. Hebben we een puzzelboek, een notitieboekje of een shopper? Dat mag de winnaar uitkiezen zometeen. Appen of mailen? Gisteren hadden we in de Vrije 81 Snowbird van Anne Murray. Dat was gebaseerd dus op dit liedje.

0: En Gerard Cox had het van Anne Murray uiteraard, hè? Snowbird. Zo zat het precies. Goed opgemerkt, Jenny. Dat heeft allemaal niets te maken met de toestand van die laaienlichter, hoor, die net werd bezocht. Ja, en ook zij is er helaas al een tijdje niet meer, hè? Connie van den Bosch.
1: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

Dat is een ex-nationale nieuwe Guido van der Graaf was dat. Als je nog even mee wilt doen met 3 is prijs. De lijnen staan nog open. Ik zal het telefoonnummer ook even erbij geven. Dat is 0909-6-93-1-93-1. Vooral die tweede blijkt nogal lastig te zijn. Hier is Cadans vanuit Utrecht.

0: is prijs.
1: Het moest van ver komen vandaag, maar ik heb een winnaar gevonden. Dat is Nicoline in Zeist. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij zal nog even lekker aan de koffie.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En nog even terugblikken op gisteren. Hoe was de bevrijdingsdag daar in Zeist?
2: Ja, rustig. Ja, bevrijdingsvuur branden. En verder was er in Zeist niet zo heel veel te doen.
1: Oké. Okay.
2: Meer in Utrecht, hè?
1: Ja, dus, dat vuurtje hadden we wel nodig, hè? Want het was niet heel warm gisteren.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Ja, uiteindelijk kwam het zonnetje nog wel aardig door.
2: Ja.
1: En nu is het weer gewoon een hele normale woensdag geworden, hè?
2: Zeker.
1: Maar komt er volgend feestje aan. Volgende week dus alweer een lang weekend met Hemelvaartsdag. En dan gaan we een leuke lijst uitzenden. Dus misschien is dat ook wel aardig om nu alvast even te noteren. En ik heb er 3 in het spelletje vanmorgen. 3 sterren. En de vraag is, wie kwamen er langs? Zullen we even luisteren?
2: Ja.
3: 1, 4 staat nog ver.
1: Met een jarige. Van gisteren ook. Dat is deze vrouw, deze dame die je hoort. Deze ster. Zeg het maar.
2: Maarten McNeil?
1: Ja, Maggie McNeil. Hè. Gisteren was
2: Maggie, ja.
1: 76 alweer.
3: 2. Alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat.
1: En jij herkende deze wel?
2: Ja.
1: Zeg het maar.
2: Jammer.
3: 3. Schieten met scherpe sterren van de hemel. 1.
1: En de laatste.
2: Frank Boeien.
3: 3 is prijs.
1: Dat betekent dat jij een mooie rugzak van Radio M Utrecht krijgt thuisgestuurd. Die had je graag gewild, dus die komt eraan. En welke van deze 3 zou ik nog eventjes draaien voor je?
2: Doe maar Jannes.
1: Jannes. Die hoor je ook niet zo heel vaak. Dus daar is hij dan als laatste in dit uurtje vandaag. Ik wens je een fijne dag.
2: Zelfde, dank je.
1: Doei.

0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een vertraging en dat is dan op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen het knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar 5 minuutjes extra reistijd.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Hoi Judith.
17: Dag lieverd. Was het leuk op school?
16: Nee, we moesten stomme dingen doen.
17: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Dit is
1: een uittip.
18: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Radio en Münster. Muziek bij de koffie, M bij de koffie. Goedemorgen, het is 8:08. Mijn naam is Pieter en als je het leuk vindt, dan ben ik er de komende 2 uur bij. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Wat je ook gaat doen deze morgen, wat er ook op het programma staat. Laat ons programma aanstaan. Dan word je zometeen getrakteerd op heerlijke muziek uit de 60's. Creedence Clearwater Revival heb ik voor je klaarstaan. We gaan natuurlijk naar de koffiekeuze. Dat betekent dat je zelf weer mag gaan stemmen. En als je toevallig zin hebt om even mee te doen met de puzzel, nou, je bent van harte welkom bij Daar Gaan We. De rugzak van Radio M Utrecht is een van de prijzen in de prijzenkast hier. En nou, ik ben heel benieuwd. 11 letters vind je ook in de app natuurlijk en op de site. Dit zijn ze: de N van Nico, de Z van Zacharias, de M van Marie, de K van Karel, een G van Gerard, de I van Isaac, 3 keer de E van Eduard, de R van Richard en de U van Utrecht. Met deze letters mag je een woord gaan maken. Ik wil het graag weten. Stuur even een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En dankjewel voor het meedoen.

Sommier, wat een heerlijke muziek. Hoor je natuurlijk bij ons, Radio M Utrecht. De morgen door op naar de koffiepauze. 10 over 11:30 met de koffiekeuze. Er mag liggen.

werkt heel simpel. De meeste stemmen gelden. Laat me even weten. 1, de Alessi Brothers. Oh, Laurie. Of 2, UB40 en Kingston Town. 1 van de 2 ga ik laten horen om 10 over half 11. De meeste stemmen gelden. En hoe kun je stemmen? Nou, heel makkelijk. Natuurlijk met de app van RTV Utrecht. Klik op App Ons en dan hoor ik graag van je.

dankjewel. Radio M Utrecht. Ja, de koffiekeuze dus zometeen. Eén de Alessi Brothers met Oh Laurie, die hoge stemmen. Of UB40, Kingston Town. Nou, wat is je favoriet? 1 of 2, de meeste stemmen gelden. En je mag reageren. Stuur een berichtje met de app van RTV Utrecht. Dan hoor ik het graag. Het laatste nieuws zometeen met Annemarie. Ja, als ik zeg jeuk en brandharen, waar denk je dan aan? Nou, inderdaad, de overlast gaat weer beginnen. We horen er zo meer over. Het laatste nieuws uit de buurt is onderweg.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
5: Stiel, sterk werk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
5: Stiel, sterk werk.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Zo, het is 10:30. Annemarie met het laatste nieuws natuurlijk. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: En dan beginnen we in de Utrechtse wijk Overvecht.
12: Ja, de politie doet vanochtend onderzoek daar op de boa-dreef. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met een verdachte situatie bij een woning. Er is ook een explosieve verkenning opgeroepen en de straat is afgezet. Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. VVD, D66 en CDA in de Ronde Venen verwachten begin volgende maand een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Volgens formateur Stijn Nijssen verlopen de gesprekken tussen de partijen zorgvuldig en met diepgang. Er zijn ook gesprekken geweest met ChristenUnie SGP en de Seniorenpartij. Zij gaan mogelijk steun bieden aan de coalitie. En binnenkort komen ook de andere fracties uit de gemeenteraad aan tafel. Maak je klaar voor jeuk en brandharen, want ze zijn er weer, de eikenprocessierupsen. Halverwege mei wordt de eerste overlast verwacht. Volgens deskundigen zijn de weersomstandigheden op dit moment ideaal voor de rupsen. Door het warme weer komen ze vroeg uit hun ei. En in Nieuwegein was vorig jaar een explosie van rupsen. Nee, een explosie van eikenprocessierupsen. Bestrijders die zogen daar met een speciale stofzuiger de rupsen met nest en al uit de bomen. Ja, het advies is om zoveel mogelijk uit de buurt van die bomen met nesten te blijven. Dat geldt ook voor dieren, want ook zij kunnen last krijgen van de brandharen van de rups. En in een vestiging van New York Pizza in Leerdam is een accu van een elektrische fiets in brand gevlogen. Dat gebeurde gisteravond. Volgens een persfotograaf probeerde iemand de brandende accu nog naar buiten te gooien. Maar nog voordat dat lukte, ontplofte de accu bij de ingang van de zaak. Eén iemand moest naar het ziekenhuis na het inademen van rook. En huizen boven het pand werden uit voorzorg ontruimd. Nou, het pand raakte flink beschadigd. En foto's daarvan kun je zien op onze site en app, als je even nieuwsgierig bent. Het weer dan nog. Het is bewolkt en op een spatje regen na blijft het droog. Vanmiddag breekt de zon soms door met maximaal 14 graden.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Hoi Judith.
16: Dag lieverd. Was het leuk op school?
15: Nee, we moesten stomme dingen doen.
16: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: En bij de koffie. Met Pieter Voorraad.

Marcia Heijs. Dit is Radio M Utrecht. We gaan lekker aan de koffie met z'n allen. Doe je mee? Ja, oh, dat vind ik gezellig. Nou, ga even lekker zitten. Oh, je zit al, oké. Okay. Het is tijd voor het momentje 10:50. Nou ja, bijna dan. Vinden we niet zo erg. Een paar minuutjes vroeger vandaag. En ja, bij de koffiepauze hoort de koffiekeuze. Vandaag de Alessi Brothers. Oh Laurie. En daartegenover UB40 en Kingston Town. Ja, hoe werkt het dan? Je mag een kwartiertje je voorkeur aan me doorgeven. Dat is weer met enthousiasme gebeurd. Hartelijk dank. En dan zeg ik dank tegen onder andere Laurens, tegen Wilma, Jos, Yannick, Paul en Anneke, Ricky, Gerda, Rita, El, Suzanne, Joy. Mooie naam. Leo, dankjewel. Gerard, Daisy en Hans ook nog binnengekomen. En al die anderen dus ook. Ja. De stemmen zijn weer geteld en eigenlijk gingen bijna alle stemmen naar UB40. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat komt niet zo heel vaak voor, maar het was wel heel duidelijk deze keer. Nou, een heel klein zonnetje breekt door aan de Hengeveldstraat hier in Utrecht. Dus lekkere muziek op de radio, de koffiekeuze voor vandaag. Kingston Town.

0: hij gaat lekker door, hè. Gerard, onze nationale nieuwe de hele week. En dit was niet voor één keer. Els, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: In Veenendaal.
1: Helemaal, correct.
0: Hoe is het bij Els vandaag?
1: Nou, het is een beetje bewolkt, dus dat is wel jammer.
0: Oh, nou, ik stuur de zon naar je toe. Hij breekt hierdoor aan de Hengeveldstraat. Dus hij komt eraan, Els.
1: Oké, mooi.
0: En ben je druk vandaag?
1: Ja, nou, ik ben een beetje aan het rommelen.
0: Okay.
1: Wat ik al net even tegen je zei, zo van ik heb verhuisplannen.
0: Ja.
1: Dus ik was een beetje de zolder aan het opruimen.
0: Oh ja.
1: Dus daarom was ik ook net een beetje kort ademers. Dan heb je, als je wat dingen doet die je niet dagelijks doet.
0: Nee, hey, rustig aan,
1: en
0: hoor.
1: Voor de rest... Ja, nee, doe ik ook.
0: Ja.
1: Ik grijp het ook meteen aan nu om zo een kopje koffie voor mezelf te zetten.
0: Je hebt groot gelijk.
1: Ja.
0: Je moet jezelf gewoon een beetje verwennen zo af en toe.
1: Zeker als je
0: zo druk bent met van alles. Kom je een hoop rommel tegen op zolder?
1: Oh, vreselijk.
0: Dat zijn wel altijd van die momenten, hè, dat je toch eventjes moet gaan kijken van wat heb ik nou echt nodig?
1: Nou,
0: wat kan eventueel weg of naar de kringloop? Of,
1: ja.
0: Maar goed, ja, je moet
1: ja,
0: er wel
1: ik vind
0: voor
1: het altijd wel lastig. Ik hou het liefst alles zelf.
0: Ja, ja, je bent niet de enige, denk ik. Dat zit ook wel een beetje in de mens, volgens mij.
1: Ja.
0: Oké, nou, met de radio aan dus een beetje aan het rommelen in huis. En de puzzel heb je ook even opgelost zo. Wat heb je gevonden, Els?
1: Ik heb muziekgenre gevonden.
0: Ja, dat was de juiste oplossing. Muziekgenre. Gisteren in het nieuws dat de Rolling Stones weer met nieuwe muziek gaan komen. Een nieuw album. Is dat een beetje het genre waar jij van houdt?
1: Ja, dat vind ik wel leuk, ja. En, ja, meer de Beatles, hoor.
0: Okay.
1: Maar de Stones hebben toch ook wel mooie nummers, vind ik.
0: Oké, dus je bent niet alleen maar voor de... Ja, je hoort wel eens, ben je nou voor de Beatles of voor de Stones? Maar jij bent echt een beetje van allebei.
1: Ja.
0: Leuk. Ja. En heb je ook veel albums van ze dan? Of... luister je op een andere manier?
1: Nee, van de Stones niet. Ik heb eigenlijk misschien wel heel lang geleden al mijn LP's weggedaan. Dus dat is best wel een beetje jammer.
0: Oeh, Els.
1: Maar, dus van de Stones had ik er niet veel, hoor. Ik had er meer van de Beatles dan van de Stones.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben ze wel wat meer gaan waarderen natuurlijk in de loop der tijd.
0: Ja. En vinyl komt ook weer helemaal terug, hè. De afgelopen jaar is dat weer helemaal in opkomst. Ja, dat is wel jammer. Heb je ze weggegeven destijds? Of?
1: Nee, ik heb ze verkocht.
0: Ja, dat is
1: natuurlijk nog veel te weinig, hè.
0: Ja. Iemand is daar heel blij mee nu. Dat is dan wel een fijne gedachte, toch?
1: Ja.
0: Els, je bent met de muziekgenre de winnaar. Dus ik ga even kijken wat voor prijzen ik heb vandaag. Ik heb een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, de koeltas, de toilettas of wil je onze rugzak? Wat vind je leuk?
1: Oh, doe maar even kijken, man.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind de rugzak wel leuk.
0: Ja, altijd handig, toch?
1: Ja.
0: Nou, gaan we dat in orde maken. Die stuur ik naar Veenendaal. En dan zeg ik...
1: Heel goed.
0: Dankjewel voor het meedoen en voor het luisteren. Succes met de verhuis die eraan zit te komen met rommelen in huis daar. En de radio mag weer aan, Els.
1: Oké, ga ik doen. Dankjewel. En jullie een hele fijne dag nog.
0: Dankjewel. Geniet van je koffie.
1: Doei.

0: en Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7

heerlijke klanken uit de jaren 70. De OJ's waren dat en de Backstabbers. Bijna 11 uur. Net een rugzak uit de prijzenkast gehaald. Die ga ik er weer instoppen, althans een andere natuurlijk. Dan gaan we zo weer beginnen. De tweede ronde woordbouwer. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen, om 11 uur dan verschijnen de letters in de app van RTV Utrecht. En de muziek is goed, onder andere Sailor, Elvis natuurlijk. Ja. Darling, please surrender. Bijna kwart over 11 is en zometeen hoor je hem helemaal Surrender vandaag. Peter Maffay, Tino Martin en Mart Hoogkamer onderweg. Blijf erbij, tot zo.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. De man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. Noord-Korea ziet Zuid-Korea steeds meer als een apart land. In een conceptversie van de nieuwe Noord-Koreaanse grondwet wordt niet langer gesproken over de noordelijke helft van het Koreaanse schiereiland en ook niet over hereniging met het zuiden, meldt het persbureau Reuters. Noord- en Zuid-Korea voerden begin jaren 50 een bloedige oorlog. In 1953 volgde een wapenstilstand, maar vrede werd het nooit. Noord-Korea steunt op China en Rusland. Zuid-Korea is een democratie met sterke industriële ontwikkeling. De verschillen tussen arm en rijk worden niet goed opgevangen door het belastingstelsel. In sommige gevallen worden verschillen juist vergroot, waarschuwt het Centraal Planbureau. In de praktijk betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting dan anderen. Rijke mensen hebben vaak meer aftrekposten. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Dit is een uittip.
12: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
11: Dit was een uittip.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Oh ja, Sunshine Day. En dat was Lee bij Radio M Utrecht. Nou, goedemorgen en bij de koffie. We gaan beginnen met de tweede ronde woordbouwer. Doe mee en win wat leuks. 10 letters. Dit zijn ze. De H van Hendrik, de E van Eduard, de C van Cornelis en de F van Ferdinand. Een N van Nico. Ik heb hier ook nog een T van Tinus. De A van Anton. Twee keer de L van Leo. En de U van Utrecht. Ja, ga er even voor zitten. Laat me weten wat het woord is. En de letters die kunt je nalezen in de app natuurlijk van RTV Utrecht. Ga naar Woordbouwer, daar zie je ze staan. Heb je het gevonden, stuur een appje naar de studio. En wie weet, tot zo.

0: waren de Backstreet Boys. Het was 1996, de jaren 90. En dat was muzikaal gezien ook een mooie tijd. Nou, die tijd die gaan we vieren en dat doen we volgende week donderdag. Wat is het volgende week donderdag? Ja, dan is het Hemelvaartsdag. Nou, dan hebben we weer een bijzondere dag hier bij Radio M Utrecht. Na de vrije 81 van gisteren kijken we nu naar Hemelvaartsdag. En die vieren we dus met de beste muziek uit de jaren 90. Met onze 90s Top 100. Wordt gepresenteerd door Edwin en Erwin. Een mooie lijst en daarin waarschijnlijk moet ik zeggen... de Backstreet Boys, die zullen er ongetwijfeld, dat bedoelde ik, inkomen. Nou, heb je suggesties voor die 90s Top 100? Laat het weten. Stuur bijvoorbeeld even een appje of een mailtje. En zet even een krabbeltje in je agenda. De 90s Top 100, we gaan terug naar de jaren 90. Dus de tijd van de Flippo's, de 5-uur-show... En al die andere mooie programma's. Nou, herinneringen ophalen. De 90s Top 100, en dat is dus Hemelvaartsdag, hier bij Radio M Utrecht. Genoteerd, ja, hartstikke goed.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En hoe groot was je mobieltje in de jaren 90? Zo groot als een baksteen, ja. Goed, we gaan nu naar een hele andere tijd. De tijd van Elvis, want het is kwart over Elvis. Op een minuutje na, hij is keurig op tijd vandaag. 1961. Dit is Surrender. When we kiss my

Rita Maffay op de koffie vandoor. Radio en Utrecht. En met Peter bijna 11:30 alweer. De tijd vliegt. Annemarie is er zo met het laatste nieuws. Ja, in Bunnik vinden mensen wekenlang zakken met plastic flesjes bij het afval. En het lijkt erop dat inwoners nu weten waar die vandaan komen. Dat horen we zo meteen. En meer nieuws uit de buurt natuurlijk. Dus blijf luisteren. En lekker op de hoogte van alles wat er speelt. En hier zijn Tino en Mart.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: En het is 11:30. Annemarie hier in de studio. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het laatste nieuws. We beginnen met een onderzoek van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds.
9: Ja, daarvoor gaat de regio Utrecht volgende week dinsdag daklozen tellen. Met de telling moet er een beter beeld komen van hoeveel mensen dak- of thuisloos zijn. En dat moet dan weer helpen bij de aanpak van dakloosheid. Er wordt niet alleen gekeken naar mensen die op straat leven, maar ook naar bijvoorbeeld jongeren die bij bekenden op de bank slapen of mensen die in een auto overnachten. Organisaties zoals kerken, woningcorporaties, huisartsen en handhavers worden gevraagd om zich aan te melden om mee te tellen. De politie doet vanochtend onderzoek op de BOA-dreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met een verdachte situatie bij een woning. Er is een explosieve verkenner opgeroepen en de straat is afgezet. Wat er precies aan de hand is, is nog onbekend. En maak je klaar voor jeuk en brandharen, want ze zijn er weer. De eikenprocessierupsen. Halverwege mei dan wordt de eerste overlast verwacht. Volgens deskundigen zijn de weersomstandigheden dit jaar ideaal voor de rupsen. Door het warme weer kwamen ze al vroeg uit hun ei. En in Nieuwegein was vorig jaar een explosie van eikenprocessierupsen. Bestrijders zogen met een speciale stofzuiger de rupsen met nest en al uit de bomen. Nou, het advies voorlopig is om zoveel mogelijk uit de buurt van bomen met nesten te blijven. En dat geldt ook voor dieren, want ook zij kunnen last krijgen van de brandharen van de rups. En het mysterie rond plastic flessen in Bunnik krijgt een vervolg. Want wekenlang werden er al her en der zakken met witte flesjes bij het PMD-afval op straat gevonden. En een voorbijganger die zag nu een grote partij van die flessen achter de loods van een autohandelaar liggen. Ja, hij herkende ze van foto's uit een buurt-app. Maar de eigenaar die zegt dat de flessen niet van hem zijn. Nou, volgens de politie is het moeilijk te zeggen of degene die de zakken steeds bij het afval neerzet iets fout doet, omdat het nog niet duidelijk is of het om bedrijfsafval gaat. Want dat afval mogen bedrijven natuurlijk niet zomaar aan de straat zetten. Nou, wil je meer weten over dit verhaal? Kijk dan even op onze site of app. Het weer dan nog. Het is bewolkt. Op een spatje regen na blijft het droog vandaag. Vanmiddag breekt de zon soms door en het wordt maximaal 14 graden.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Hoi Judith.
13: Dag lieverd. Was het leuk op school?
12: Nee, we moesten stomme dingen doen.
13: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: Nou, lekker de zon hier aan de Hengeveldstraat. Geen regen. Althans, daar gaan we dan maar heel even vanuit, Corny.
1: Nou, laten we het even gezellig houden. Ja, precies.
0: En als het gaat regenen, gaan we lekker bij de radio zitten. Want jij bent er ook weer zo meteen.
1: Zeker.
0: Op deze woensdag 6 mei. Wat ga je doen na 12 uur? Corny, vertel eens.
1: Pieter, hij groeide op met Nederlandstalige muziek van Hazes, maar ook Tom Jones, Duitse slakers, Motown. En hij kan zich niet anders herinneren dan dat zijn moeder altijd de radio aan had. En hij zegt, mijn moeder was absoluut de grootste fan in Nederland van Elvis. Ik heb het over zanger Django Wagner, bekend van de hit Kali. Dit is hem. Ja.

0: 50 miljoen streams gehaald.
1: Het is zo'n meezinger.
0: Ja. En hij krijgt dus daarom binnenkort een Diamanten Award. Hij weet volgens mij nog niet wanneer hij hem krijgt, maar hij komt eraan. En wat ook leuk is, vorig jaar heeft hij opgetreden in Carré met het Rosenberg Trio. Dat is ook zijn genre.
1: Ja.
0: En toen kwam hij eigenlijk op het idee, ik wil weer naar de basis, naar het akoestische. Vandaar dat hij een akoestische EP heeft opgenomen. En daar gaan we zo ook nummers van draaien.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja.
1: Django Wagner.
0: Ja, en ik wil nog een ander dingetje even zeggen. Ik ga even bellen met Rosanne Pijl. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord. Geboren in Loenen aan de Vecht. Woonachtig in Hamburg. Zij heeft een film gemaakt, Donkey Days. En wat blijkt, dat is een heel groot succes. Werd vertoond op het prestigieuze Venetië Filmfestival. Op het filmfestival in New York is die vertoond. Ja, dat is dan zo'n meisje uit Loenen aan de Vecht wat in Duitsland terechtkomt. Maakt één film, Donkey Days. En ik ben zo benieuwd, wat doet dat dan met jouw carrière? Opent dat dan ineens allemaal poorten? Mag je met de grootte der aarde meespelen? Dus met haar ga ik even bellen.
1: Leuk, interessant weer.
0: Oké,
1: nou gaan we lekker luisteren. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Teus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, heb je al beet?
1: Soms. Het duurt nog niet erg. Okay.
0: Even voor iedereen die het niet begrijpt. Je staat aan het water en je bent aan het vissen.
1: Ja.
0: Maar dat is dan aan huis. Want ik had net volgens mij je vrouw aan de lijn, denk ik.
1: Ja, die is ook gewoon voor het huis. Er ligt een brede sloot en dan vis ik wel eens een beetje.
0: Ja, wat een luxe zeg. Heerlijk.
1: Ja, en, ja, het is niet om op te eten hoor, die vis. Dat,
0: Nee, gewoon voor de hobby.
1: Ja,
0: dus,
1: die gaat weer terug.
0: Ja, die gaat weer terug. En,
1: als je wat vangt, hè?
0: Als je wat vangt, gaat hij weer terug. En jij pakt je rust ondertussen, want dat is vaak het mooiste van het vissen, begrijp ik, hè?
1: Ja.
0: Dat je even een momentje voor jezelf hebt. Lekker aan de waterkant. Ik zie het helemaal voor me. Het is ook wel lekker weer trouwens, toch?
1: Nou ja, het waait een beetje. Oh. Het is fris eigenlijk.
0: Oké, en als het waait, is het dan goed of slecht voor de vissen?
1: Dat zou ik niet weten.
0: Oké, je gooit gewoon je dobber in het water.
1: Het is het water, ik weet niet of die laatste hebben van de wind.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Oké. En wat vang je zoal daar?
1: Ja, het is alleen maar een vorentje hoor. En een klein vorentje, zo'n wat groter. En meer niks en bijzonders.
0: Oké.
1: En meer voor de aardigheid voor de buurjongen.
0: Ja, oh wat leuk. Ja, die kijkt mee of die leert van je.
1: Ja. Ja, die is 3. Dus die moet nog een hoop leren.
0: Dan is er nog een heleboel te leren in het leven. Ja. Oké, nou hartstikke leuk, Teus. En de radio ook aan daar bij jullie in Schoonrewoerd. Je hebt ook even de puzzel opgelost, hoorde ik.
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden?
1: Lunchtafel.
0: De lunchtafel, ja, die gaan we zo dekken. Want het is bijna 12 uur en Connie is er zo. Ja. Ga je ook eet je een boterham aan het water daar?
1: Nee, niet zoveel hoor. Dat gaat gewoon binnen.
0: Gewoon binnen. Je maakt even een kleine pauze en dan...
1: Ja,
0: dan,
1: ja. Natuurlijk.
0: Oké, nee, de lunchtafel hartstikke goed. Teus, daar aan de waterkant mag jij de prijzenkast openmaken. Althans, dat zal ik voor je doen. Dan mag jij wat kiezen. Ik heb vandaag de shopper, een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas, een toilettas of de rugzak van ons. Wat vind jij leuk?
1: Doe maar een puzzelboek.
0: Een puzzelboekje.
1: Ja.
0: Nou, dan zie ik je de volgende keer aan het water zitten met een puzzelboek en de hengel.
1: Ja, misschien.
0: Ja. Ik stuur hem naar je toe thuis, dankjewel.
1: Oké.
0: En nou, heerlijke dag daar. En leuk dat je naar ons luistert in Schoonrewoerd.
1: Ja, is goed.
0: Groetjes aan je vrouw ook, hè, van ons.
1: Jo, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi.

naar de middag, op naar de lunch. Radio M Utrecht, het lunchprogramma aan tafel met Connie. Zometeen na 12 uur. Even lekker luisteren. Maak er een mooie dag van, hè.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau... Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse... en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt... en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marije is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Natuurminister Van Essen bracht vanmorgen een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. Hij sprak daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Eerder vonden op de Heuvelrug grote natuurbranden plaats, bijvoorbeeld in 2018. Toen moest ook een snelweg in de buurt van Woudenberg tijdelijk dicht. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad stellen vragen aan het college over de grote wateruitdagingen die er zijn. Zo waarschuwde drinkwaterbedrijf Vitens onlangs voor een mogelijk drinkwatertekort. De partijen willen bijvoorbeeld weten of Utrecht al meer waterbewust bouwt. Denk aan wc's die je doorspoelt met regenwater. En maak je klaar voor jeuk en brandharen, want ze zijn er weer, de eikenprocessierupsen. Halverwege mei wordt de eerste overlast verwacht. Volgens deskundigen zijn de weersomstandigheden dit jaar ideaal voor de rupsen. Door het warme weer kwamen ze vroeg uit hun ei. Het advies voor mens en dier is om zoveel mogelijk uit de buurt van de bomen met nesten te blijven. Tot zover. 12:30 meer nieuws.
13: Oké, tot dan.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
19: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
20: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
21: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
22: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Lijkt me toch wel weer spannend hoor, dat je dan een solo nummer uitbrengt terwijl je vroeger in de Beatles hebt gezeten. Harrison, George Harrison en Got My Mind Set On You. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert naar ons lunchprogramma op deze woensdag 6 mei. Strakjes heb ik te gast een man die groeide op met Nederlandstalige muziek van Hazes, maar ook van Tom Jones, van Duitse slakers en Motown. En hij kan zich niet anders herinneren dan dat zijn moeder de radio aan had staan. En hij denkt dat zij, dus die moeder, de allergrootste Nederlandse fan was van Elvis. Ik heb te gast zanger Django Wagner, zometeen hierin aan tafel. Bekend van die grote hit Kali. Het nummer heeft meer dan 50 miljoen streams gehaald. En daarom krijgt hij binnenkort een Diamanten Award. Nou, vorig jaar trad hij nog op met het Rosenberg Trio in Carré. En dat was een droom die uitkwam. En tijdens dat concert ontstond het idee om weer terug te gaan naar de roots. De akoestische pure muziek. Dus dat heeft hij ook gedaan. Een EP met daarop akoestische liedjes. Hij komt erover vertellen zometeen tussen 1 en half 2, Django Wagner. En straks ga ik even praten met Rosanne Pell. Vanaf morgen is in de bioscoop haar film Donkey Days te zien. Het is een Duitse film, geregisseerd en geschreven dus door haar. Ze groeide op in Loenen aan de Vecht, maar door de liefde ging zij in Hamburg wonen. Maar die film, ja, dat is wel een heel groot succes. Werd namelijk vertoond op het prestigieuze filmfestival van Venetië. En was ook nog eens de slotfilm op het filmfestival in New York. Zo'n vrouw uit Loenen aan de Vecht. Ja, en wat doet dat dan? Die beroemde filmfestivals. En opent dat dan allemaal deuren voor haar in de filmwereld? Dat hoor je zo meteen.

0: kust.
1: Blijft toch een mooi liedje hoor, uit 1998. Bluff en aan de kust. Het is 11:45, je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Vanaf morgen is in de bioscoop, onder andere in het Louis Hardlopercomplex hier in Utrecht, de film Donkey Days te zien. Een Duitse film, geregisseerd en geschreven door filmmaker Rosanne Pell, die opgroeide in Loenen aan de Vecht. Inmiddels woont Rosanne alweer een aantal jaar in Hamburg, waar ze voor de liefde naartoe verhuisde. Haar film werd vertoond op het prestigieuze filmfestival van Venetië en was ook de slotfilm op het filmfestival in New York, waarna de New York Times een prachtige recensie daarover schreef. Kortom, de filmwereld ligt aan haar voeten en ik heb haar aan de lijn. Rosanne, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Kleine correctie hoor. Oh. Het is niet Venetië, het is Locarno.
1: Dat staat verkeerd in mijn informatie. Excuses daarvoor.
2: Dat maakt helemaal niks uit. Bij de Italiaans, toch?
1: Zo is het, allebei. Gefeliciteerd met het grote succes, zou ik willen zeggen.
2: Dank je wel.
1: Ja, is het nou zo dat er ineens allemaal deuren voor jou opengaan?
2: Op het moment wel, ja. Maar dat komt nu ook heel erg door het festival in New York, waar heel veel natuurlijk gebeurt op het gebied van film en ook heel veel producers rondlopen. Dus ik ben nu inderdaad in contact met iemand die daar heel veel jaar aan het werk is.
1: Ja, wat leuk zeg. Vanaf morgen dus in Nederland in de bioscoop. Even het verhaal. In het drama strijden twee rivaliserende zussen om de aandacht van hun grillige en kwetsbaarder wordende moeder. Wanneer zij meer zorg nodig heeft, dan worden de zussen gedwongen om samen te leven in het ouderlijk huis, waar oude conflicten weer oplaaien. En wat die Donkey Days, in welke rol zit de ezel in dit verhaal?
2: Nee, het is dus een zwart komische film. En gedurende deze film ontdekken ook de dochters dingen van hun moeder die ze helemaal niet wisten. En een van die dingen is dat ze al heel lang een ezel heeft geadopteerd en daar 3,50 per dag voor neerlegt. Dus dat kwam op een mooi bedrag van 12.000 euro voor 10 jaar. En daar komen ze achter tijdens een scène. En dat is natuurlijk totaal absurd, maar het vertelt ook iets over hoe zij hun moeder eigenlijk niet kennen. En het vertelt ook iets over hoe deze vrouwen in deze film een soort rolpatroon aannemen en daar ook niet uit kunnen. En ook niet uit lijken te willen stappen. Dus het heeft ook iets heel koppigs en daarmee ook iets heel grappigs.
1: Ja, is er iets aan inspiratie gehaald uit je eigen leven eigenlijk, Rosanne?
2: Nou, die ezel dus. Die komt van mijn oma. Toen zij overleed, kwamen we erachter dat zij al heel lang heel veel goede doelen steunde. En daar was dit er dus eentje van. En dat was dus, dat was en grappig en het was ook verdrietig ergens.
1: Wat goed. Je hebt ook gewerkt met Duitse acteurs natuurlijk, maar er zit ook een Nederlands tintje aan, hè?
2: Klopt, ja. Jeroen, er zitten een paar steracteurs in.
1: Ja, ik noem Jeroen Spitsenbergen en Thekla Reuten.
2: Klopt, die komen voor een kerstdiner langs bij deze familie. En dat gaat uiteraard niet.

0: bizarre draaidag en ook een repetitiedag. Die ze denk ik niet meer snel vergeten. Maar ze waren heel leuk om mee te werken. En hadden er heel veel zin in. Dus het zijn ook hele leuke en goede scènes geworden.
1: Ja, kun je heel kort uitleggen waarom dat dan zo bijzonder is, jouw manier van werken?
0: Nou ja, normaal werk je eigenlijk aan een script. En dat script is af. En daarna maak je de film. En eigenlijk zeg ik vaak van ja, dat script dat is voor mij een begin. Punt. Dus dat ga ik nog herschrijven tijdens het film maken. Dus wij draaien niet alles in één keer, maar in verschillende periodes. En eigenlijk doe ik het vooral omdat ik heel erg graag wil dat verhalen heel verschillend van elkaar blijven. En ook onvoorspelbaar op een bepaalde manier. En nou ja, dat hebben we geprobeerd te doen in deze film met succes uiteindelijk.
1: Ja, wat leuk zeg. Er komt ook muziek in de film. Even een fragment van Mein Freund der Baum van Alexandra. Liedje uit 1968.

0: Je hoort het dat het heel erg oud is. Wat betekent dit liedje in de film eigenlijk?
1: Het is het favoriete nummer van hun moeder. En ze draaien het ze draaien het op haar begrafenis. En het heeft eigenlijk een hele mooie betekenis, dit liedje, qua tekst. En het gaat over je beste vriendin. En zo kijk, ze zouden misschien eigenlijk willen dat hun moeder veel closer met ze zou zijn dan dat ze uiteindelijk is geweest. En ik denk dat dit liedje daar eigenlijk op een hele sentimentele, eigenlijk ook wel mooie manier aan raakt.
0: Ja, bijzonder zeg. Je bent opgegroeid in het prachtige Loenen aan de Vecht. Idyllisch langs de Vecht. Nu in Hamburg. Mis je het mooie Loenen bij ons in de provincie nog wel eens?
1: Nou ja, ik kom er nog wel eens. En dan denk ik altijd, oh ja, wat is het pittoresk. Wat is het klein en leuk en mooi. En Hamburg is heel rauw. En ook mooi, maar ook zeker heeft hele verschillende kanten. En tuurlijk mis ik Loenen. Maar Hamburg heeft een iets beter jasje voor mij, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. En je bent nu in Utrecht. Hoe komt dat? Is dat vanwege de film?
1: Vanwege de film. Dus we hebben hier verschillende persmomenten. En proberen natuurlijk mensen van deze mooie film te vertellen. En dat ze daarheen moeten. En dus dat.
0: Nou, helemaal goed. Morgen dus te zien in verschillende bioscopen, waaronder het Louis Hartlopercomplex in Utrecht. En volgens mij is het ook te streamen, hè, via pikkel.nl.
1: Ja, via Pikkel. En het is morgen ook, en daar ben ik dan ook bij aanwezig, in Hilversum, in het filmhuis, in het filmtheater daar.
0: Oké, okay. En Pikkel schrijf je met PICL.nl, daar is die ook op te zien.
1: Ja,
0: nou,
1: kijken.
0: Leuk Rosanne, wees er trots op, want je zal toch maar eens op het festival van New York en dat andere Italiaanse grote festival gedraaid worden.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay. Veel plezier ermee, hè?
1: Oké, bedankt.
0: Dag. Doei.

0: Lionel Richie op Radio M Utrecht Angel. Zometeen spelen wij weer de stem van M. Maar eerst het nieuws. Het gaat over Utrechtse partijen. Ze willen weten wat de stad doet om een drinkwatertekort te voorkomen. Want daar wordt voor gewaarschuwd. Je hoort het zometeen van Marije.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Trulies met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Goedemiddag, het is 12:30, het nieuws met jou Marije. Natuurminister Van Essen bracht vanochtend een werkbezoek aan de bossen bij Leersum.
13: Ja, hij sprak daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Zij wilden de minister al spreken voor de vele natuurbranden van vorige week in het land. In de bossen bij Leersum zijn namelijk al jaren andere soorten bomen neergezet om de eentonigheid te doorbreken. En daarmee is het gebied ook brandveiliger geworden. En ze hebben meer maatregelen genomen, vertelt deze deskundige van de brandweer.
14: We hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in pluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja. Dat is de uitdaging voor de komende jaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
13: De Utrechtse Heuvelrug is een droogtegevoelig gebied. Eerder vonden er al minstens 2 natuurbranden van serieuze omvang plaats. Eentje in de buurt van Woudenberg in 2018 had tot gevolg dat de snelweg naar Arnhem een tijdje dicht moest. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad stellen het college vragen over de grote wateruitdagingen die er zijn. Zo waarschuwde drinkwaterbedrijf Vitens onlangs voor een mogelijk drinkwatertekort. Richting 2030 kan dat grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de woningbouw in de stad. De partijen willen weten hoe de gemeente zich voorbereidt en of er bijvoorbeeld al wordt ingezet op waterbewuste nieuwbouw. Zo kan regenwater gebruikt worden voor het doorspoelen van de wc. En ook bestaan er systemen om douchewater te zuiveren en te hergebruiken in de wc. De regio Utrecht gaat volgende week dinsdag daklozen tellen. Dat gebeurt vanuit een onderzoek van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds. Met de telling moet er een beter beeld komen van hoeveel mensen dak- of thuisloos zijn. En dat moet helpen bij de aanpak van dakloosheid. Er wordt niet alleen gekeken naar mensen die op straat leven, maar ook naar bijvoorbeeld jongeren die bij bekenden op de bank slapen of mensen die in hun auto overnachten. Organisaties zoals kerken, woningcorporaties, huisartsen en handhavers worden gevraagd zich aan te melden om mee te tellen. En maak je klaar voor jeuk- en brandharen, want ze zijn er weer, de eikenprocessierupsen. Halverwege mei wordt de eerste overlast verwacht. Volgens deskundigen zijn de weersomstandigheden dit jaar ideaal voor de rupsen. Door het warme weer kwamen ze vroeg uit hun ei. In Nieuwegein was vorig jaar een explosie van eikenprocessierupsen. Bestrijders zogen met een speciale stofzuiger de rupsen met nest en al uit de bomen. Het advies is om zoveel mogelijk uit de buurt van bomen met nesten te blijven. Dat geldt ook voor dieren. Ook zij kunnen last krijgen van de brandharen van de rups. En op onze site en app vind je meer tips om die ellendige jeuk te voorkomen. Nou, en dan vind je natuurlijk ook meer nieuws. Heel goed. Het weer. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt met af en toe een beetje zon. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. Vanavond en vannacht klaart het verderop. Het koelt dan af naar een graad of 5.
0: Dankjewel Marije en tot over een half uur.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 86. Vandaag bekend geworden dat ze weer een nieuw album hebben uitgebracht. De Stones. Ze gaan maar door. Hè. Pieter Tosh, die hoorde je ook op dit nummer Don't Look Back. Het is 10:30.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de stem van M. Dus maak je kans op onze portable radio. Eerst Bruno Mars.

0: just might. Bruno Mars.
1: De stem van M.
0: Ja, ja, wij zijn weer op zoek naar de stem van een bekende Nederlander. En als je het weet, dan mag je meteen gaan mailen. Doe maar wel via de mail. Eventjes niet via de app, want dan komt hij in het goede bakje terecht. Mail dan maar meteen je naam en telefoonnummer naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Morgen de ontknoping en dan hoor jij of je gewonnen hebt. Let op, dit is de opgave.
2: En als je het niet meer weet, als je even niet meer weet, moet zeggen, ze kunnen niet iets anders laten zien.
1: De stem van M.
0: Laat het maar weten, stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: Richard op Radio M Utrecht. Het is 12:15. Weerbericht. Margo Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo, fijn jou weer eventjes te spreken over het weer. Ja, wat is het eigenlijk voor een dag? Ja, ik zit een beetje binnen, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Een beetje niks weer, ja. Want als ik eventjes uitzoom... Ik heb heel Nederland nu voor mijn ogen. Dan zie ik dat het in Utrecht weliswaar droog is... met wat gaatjes in het wolkendek. Maar we zitten net aan de rand van een hardnekkig regengebied. Met name boven het oosten van Nederland. Twente, de Achterhoek en het zuidoosten, Limburg. Daar heeft het sinds middernacht geregend. Oh. En dat regengebied maakt deel uit van een groter regengebied in Duitsland... waar op heel veel plaatsen heel veel regen is gevallen. 60, 70 millimeter. Ook in het oosten, zuidoosten, omdat het zo lang duurt... en lekker gestaag doorgeregend, valt er behoorlijk wat. En dat is alleen maar goed voor de natuur. Hè. Dit soort regen zakt dan langzaamaan de grond in. En wij zitten een beetje aan de rand. Dus op de meeste plaatsen is het droog. Afgelopen nacht viel er lokaal een spatje. Maar nu is het droog. De zon die laat zich zelfs af en toe een beetje zien. En dat kun je ook zien in de temperaturen, want bij ons zijn de temperaturen toch al aardig opgelopen. Naar zo'n 12 tot 14 graden. We gaan lokaal naar 15 graden. Maar in de gebieden waar op dit moment regen valt... zien we temperaturen onder de 10 graden. Dus wat dat betreft heb je wel verschillen. Wat betreft het weer, voor ons humeur... is het natuurlijk beter om in Utrecht te zitten. Want we hebben in de beeld al 3 uur zon achter de kiezen.
0: Nou, wij zijn altijd heel goed geluimd, maar... Dat is dan extra. Ja. Vandaag is woensdag. Hoe gaat het er morgen en vrijdag en het weekend uitzien?
1: Ja, ik denk dat we een rijtje hele aardige dagen gaan krijgen. Want de regen in het oosten trekt weg. Dat gebeurt vanavond en vannacht al. Mm-hmm. En daarvoor in de plaats krijgen we een hoge drukgebied. Dus het blijft ook een tijdje gewoon droog. En ik denk ook dat de zon weer goede zaken gaat doen. Vanavond en vannacht klaart het al wat verder op. Het koelt ze ook goed af naar 5 graden. En morgen en ook vrijdag zijn droge dagen met geregeld zon. En met een naar oost draaiende wind gaan de temperaturen langzaam omhoog. En vandaag een graadje op 14, 15. Morgen 16 graden. En normaal wordt het ook 16 graden, dus dan zitten we op die normaal. En vrijdag, zaterdag en zondag gaan we verder omhoog. Vrijdag naar 18, 19 graden. En in het weekend naar 20 of 21 graden.
0: Oeh,
1: dus dat gaat allemaal weer de goede kant uit. Hoe lang duurt dan zo'n stabiele droge periode met zon en oplopende temperaturen tot en met zondagmiddag? Want dan zien we duidelijk van de andere kant vanuit het zuidwesten ook weer storingen dichterbij komen. En dan neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Dus wat dat betreft is het van alles wat. Een aantal dagen droog weer met zon. En vanaf zondag toch weer die hoognodige buien, ook voor onze provincie.
0: En voor de natuur natuurlijk ook weer hard nodig
1: dan.
0: Ja,
1: okay. Zeker.
0: Goed. Dankjewel Margo voor nu. En wij horen jou natuurlijk vanavond weer bij Aart, hè?
1: Zeker, dan ben ik er ook. Dag Connie.
0: Dag.

0: Ooit ontdekt door David Gilmour, hè, van Pink Floyd. Hij zag wel wat in het succes van Kate Bush. En hielp haar een beetje op weg. En dit was natuurlijk haar definitieve doorbraak. Wuthering Heights, naar het boek van Emily Bronte. Nou, er zijn al diverse films uitgekomen. En nu draait er ook weer eentje, hè, in de bioscoop Wuthering Heights. Ik moet hem natuurlijk nog gaan zien. En zometeen krijgen wij bezoek van zanger Django Wagner. Bekend van zijn grote hit Kali bijvoorbeeld. En dat nummer dat heeft meer dan 50 miljoen streams gehaald, zeg. Ongelooflijk. En daarom krijgt hij een Diamanten Award. Vorig jaar heeft hij opgetreden met het Rosenberg Trio in Theater Carré in Amsterdam. Dat was voor hem een droom die uitkwam. En tijdens dat concert ontstond het idee om weer, ja, terug te gaan naar de pure muziek, de basis, akoestisch dus. En dat heeft hij ook gedaan, een EP met bekende liedjes van hem, maar dan wat meer in een akoestisch jasje. Hij zegt, ja, in een tijd waarin alles sneller, groter en massaler lijkt te worden, kiest hij voor het tegenovergestelde. Terug naar de kern. En wat dat dan allemaal inhoudt, dat hoor je natuurlijk allemaal zo meteen. Django Wagner hier in aan tafel. En we hebben ook weer een dagvraag. Dat gaat over alcohol. Drink je dat wel eens? Of helemaal niet, of heel vaak. Aanleiding is de Twijnstraat in Utrecht. Daar opent een alcoholvrije slijterij. Ze zeggen dat die alcoholvrije biertjes goed te doen zijn. De alcoholvrije wijn wat minder, vind ik zelf. Maar Margot Ribberink, die zei het vanmorgen ook bij Bob. Ja, de bubbels alcoholvrij, die zijn goed te doen. Als je dan toch iets feestelijks wilt drinken, is dat misschien wel een aanrader. Laat het even weten, hè, op de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Er wordt lekker gereageerd. Kan ik daar in het volgende uur ook nog eventjes aandacht aan besteden. Eet smakelijk! Met een glaasje melk, mag ik hopen. Tot zometeen.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Daarna gaan ze naar verschillende ziekenhuizen in Europa. Het Leids Universitair Medisch Centrum vangt 1 patiënt op. Duitse media melden dat de Duitse patiënt naar een ziekenhuis in Düsseldorf gaat. 2 van de 3 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met 1 van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist. Volgens het OM kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwasser worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar hun zaken zijn uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Noord-Korea ziet Zuid-Korea steeds meer als een apart land. In een conceptversie van de nieuwe Noord-Koreaanse grondwet wordt niet langer gesproken over de noordelijke helft van het Koreaanse schiereiland en ook niet over hereniging met het zuiden, meldt het persbureau Reuters. Noord- en Zuid-Korea voerden begin jaren 50 een bloedige oorlog. In 1953 volgde een wapenstilstand, maar vrede werd het nooit. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger en kans op wat zon. Het wordt vanmiddag 10 tot 15 graden. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemiddag, 3 minuten over 1. En dan de hoofdpunten uit het nieuws met jou, Marije. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Tegen een 38-jarige man uit Zeist is een gevangenisstraf van 102 dagen geëist. Hij zou in september vorig jaar gedreigd hebben basisschoolkinderen in Zeist te doden. Het OM wilde de man laten onderzoeken omdat hij signalen van psychische problemen zou vertonen. Maar in een eerdere rechtszaak keurde de rechtbank dat verzoek niet goed. Naast de celstraf wil het OM dat de man een contactverbod houdt voor de school en dat hij 18 dagen extra de cel in gaat als hij weer de fout in gaat. De rechter doet op 20 mei uitspraak. Natuurminister Van Essen bracht vanmorgen een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. Hij sprak daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Eerder vonden ook op de Heuvelrug grote natuurbranden plaats. Bijvoorbeeld in 2018. Toen moest ook een snelweg in de buurt van Woudenberg tijdelijk dicht. En patiëntjes van het Wilhelminer Kinderziekenhuis kunnen sinds deze week makkelijker een boek uitkiezen om te lezen of voorgelezen te worden. Het ziekenhuis heeft namelijk een rijdende bibliotheek die langs de bedden gaat. En die bieb heeft 200 boeken. En tot zover de hoofdpunten.
0: Dankjewel. En het gaat heel goed met zanger Django Wagner. Kali, meer dan 50 miljoen streams. En daarom krijgt hij de Diamanten Award. Je hoort hem zo meteen.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
17: Dit was een uittip.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Beeldhoven.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 1981, Viola Wills. Op de dansvloer, hè, we dansten erop in die tijd. If you could read my mind. 8:08 is het.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Hij groeide op met Nederlandstalige muziek van Hazes, maar ook van Tom Jones, Duitse slagers en Motown. En hij kan zich niet anders herinneren dan dat zijn moeder de radio aan had staan. En hij denkt dat zij de allergrootste Nederlandse fan was van Elvis. De gast vandaag, zanger Django Wagner, bekend van de hit Kali bijvoorbeeld. Nou, het nummer heeft meer dan 50 miljoen streams gehaald. Ongelooflijk veel is dat. En daarom krijgt hij binnenkort een Diamanten Award. Vorig jaar september heeft hij met het Rosenberg Trio opgetreden in Theater Carré in Amsterdam. Dat was wel een droom die uitkwam. En tijdens dat concert ontstond het idee om weer terug te gaan naar de pure muziek, akoestisch. Heel veel nummers zijn dus opnieuw opgenomen, akoestische EP. Django, wat fijn dat je er bent. Van harte welkom.
2: Ja, goedemiddag, Connie. Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. 10:10. Ik wil jou eerst feliciteren, want jij wordt opa.
2: Ja, klopt.
0: Dat is toch weer even een hele andere kijk op het leven.
2: In oktober, ja. Het is voor mij natuurlijk ook een hele nieuwe belevenis. En ik zal het denk ik wel gaan verwennen, dat kleinkind.
0: Denk het ook wel, ja. Zijn jouw zoons eigenlijk even muzikaal als dat jij bent?
2: Ze vinden muziek heel erg leuk, maar ze doen er eigenlijk heel weinig mee.
0: Het kan zomaar een generatie overslaan, hè? Ja, dat jouw kleinzoon straks wel
2: wie weet.
0: Heel muzikaal.
2: Maar misschien is het ook zo. Ik was zelf ook wel een laadbloeier.
0: Ja?
2: Ik ben pas begonnen met zingen toen ik een jaar of 25 was. Toen ben ik pas begonnen. Toen durfde ik eigenlijk pas te zingen. En ook een beetje door dat ik een beetje een grote mond had. Van ik zei ik doe dit wel even. Maar voor de verdere rest, ja, ik ben eigenlijk een laadbloeier geweest. Ik heb wel een beetje muziekinstrumenten gespeeld toen ik kleiner was. Gitaar, viool en accordeon. Alleen mijn gedachten waren verder als dat mijn vingers konden spelen. Heel frustrerend. En ja, zodoende ben ik maar gaan zingen.
0: Ja.
2: Of maar gaan zingen. Ik ben heel blij dat ik mag zingen.
0: Nou, met groot succes kunnen we wel zeggen. Even naar dat nummer Kali. We kennen het allemaal wel te goed.

0: Ja, ik zei 50 miljoen, maar je zit volgens mij op de 54 miljoen streams.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is gewoon ongelooflijk veel.
1: Het is geweldig. Het is het liedje is van 2009. En we zitten nu dus op 54 miljoen streams. Ik heb in 2019 hebben we dus de Harcelle uitvoering hebben gedaan. Dus speciaal voor de jeugd.
0: Ja. Zou dat mee hebben geteld? Of?
1: Nee. Die is apart. Die zit apart ook volgens mij iets op 34 miljoen alweer.
0: Welke mensen draaien dit? Is dit van iedereen?
1: Het mooie van is van het begin van het Kali, zeg maar, van het DJ Kali. Heel vaak zijn de ouders zijn fans, maar er zijn ook gewoon echt gewoon kleine kinderen die Ambert kennen praten, die gewoon echt Kali meezingen. Ja. Dus die dat gewoon echt leuk vinden. Die voor de tv staan als Kali gedraaid wordt en dat ze beginnen mee te dansen te doen. Dus het is de muziek die ik maak en gelukkig is het uitgekomen dat ik zelf dacht dat het uit zou komen. Het is tijdloos.
0: Ja.
1: Het is voor jong en voor oud. Dus kind van 2 jaar, maar ook bijvoorbeeld voor een opa van 85.
0: Ik kan me voorstellen dat als er ergens in een kroeg of een evenement feestmuziek wordt gedraaid, dat deze er ook op staat. Zal lekker
1: ja,
0: meetellen.
1: Heel vaak bij de toppers. Ja, ik heb er nu 1 keertje heb ik gestaan in de halftime. Maar van tevoren werd er gewoon mijn liedje gezongen. En de toppers zelf hebben hem ook gezongen. Dus het is wel een liedje wat dus wel iedereen kent.
0: En wie was Kali ook alweer?
1: Kali is eigenlijk een fictieve vrouw eigenlijk. Maar dat is eigenlijk betekent in de Sindhi-taal, Schreunentaal. Of donkere haar of donkere gelaatskleur, zeg maar. Gewoon echt gewoon een mooie donkere vrouw, zeg maar.
0: Leuk hoor. In september vorig jaar stond jij in Theater Carré in Amsterdam samen met het Rosenberg Trio.
1: A dream come true.
0: Ja. En hoe was dat voor jou? Heb je dat ervaren?
1: Hoe heb ik het ervaren? Ik zal een heel klein stukje van het begin zal ik zeggen. Vanuit mijn management zijn ze gekomen om theaters te doen. Nou, hadden ze me gevraagd, wat zou je ervan vinden, theaters? Ik zei, theaters is lijkt me superleuk. Er moet wel theatercremer erbij zijn. Maar ja, ik ben geboren in Amsterdam. Wat misschien heel veel mensen helemaal niet weten.
0: Heel veel generaties toch van jou daar geboren?
1: Ja, een heel mooie anekdote. Mijn opa en oma zijn getrouwd door dezelfde pastoor in Amsterdam. En mijn moeder is daar gedoopt. En ikzelf ben gedoopt door dezelfde pastoor destijds.
0: Wow, wat leuk.
1: Dus mijn familie, mijn roots liggen daar wel. Ik woon eigenlijk wel al bijna heel mijn leven in Brabant. Maar ik ben wel een geboren Amsterdammer.
0: Dus het was voor jou extra bijzonder om daar
1: sowieso
0: te staan?
1: Sowieso, ik wilde gewoon in Carré dan staan. Als we toch theater gaan doen, heb ik gezegd, wil ik Carré doen. En ja, met het verhaal wat wij te vertellen hadden natuurlijk, dus over mijn roots, samen met Rosenberg Trio, mocht ik op audiëntie komen in het Koninklijk Theater Carré.
0: Leuk was dat. En daar is ook het idee ontstaan om een akoestische EP op te nemen. Hoe is dat dan weer ontstaan?
1: We hadden dus de show gedraaid daar. En de show was afgelopen. Zeg maar, alle liedjes waren gedaan. En ik vond het zo jammer dat het afgelopen was. Want ik had nog wel misschien nog wel 2 uur langer door kunnen zingen. Omdat ik het gewoon zo geweldig vond om in Carré te mogen optreden. En toen ook vanuit mijn management zeiden ze, dit was wel superleuk. Ik wil hier eigenlijk veel meer van. En zodoende is natuurlijk ook het idee ontstaan om deze EP te mogen maken. Waaronder natuurlijk ook een liedje van Tante Leen. Ja, ik ken het eigenlijk van Willy Alberti, maar hij is ook van Tante Leen. Tenminste, daar is je oorspronkelijk van. Diep in mijn hart. En die heb ik natuurlijk wel half Nederlands en half in Sindhi-taal heb ik die opgenomen. En die staat ook op deze EP.
0: Leuk hoor. En jij zegt eigenlijk, ja, in een tijd waarin juist alles sneller, groter en massaler lijkt te worden, kies jij voor het tegenovergestelde. Een beetje dwars.
1: Ze zeggen wel eens met de carnaval zijn het de dwersklippers. Dus de mensen die een beetje dwars zijn, de Nunenaren.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon, ik hou van echte muziek. En het gaat allemaal zo snel. En voor je het weet is alles voorbij. Nou ja, en ik ben ook geen 18 meer. Dus ik denk gewoon, ik ga gewoon lekker gewoon terug naar de basis. En dit is de basis, zo hoort muziek te zijn. En ik wil het natuurlijk ook aan iedereen laten horen.
0: Dan vind ik het grappig, want ik heb die clip natuurlijk vanmorgen bekeken. En ik denk, akoestisch, dan zie je jou met het Rosenberg Trio.
1: Met een gitaartje of zo,
0: met een gitaartje.
1: Nee, maar ik heb dus echt een hele
0: helemaal uitgepakt, zeg. Ja, er zit een accordeonist bij.
1: Koor zit erbij. Koorwerk zit erbij.
0: Viool.
1: Maar koorwerk is al zeker 40% van je optreden.
0: Maar wat ik heel tof vind, dit is een one-taker. Dus je speelt met z'n allen dit lied en het was in één keer goed.
1: We speelden met z'n allen in. Dus niet dat, allemaal, dat we allemaal vrije, losse sporen hebben gemaakt. We hebben gewoon een paar keer ingespeeld. En het stond er gewoon in de middagje stond het gewoon op.
0: We gaan hem draaien. Hartstikke goed. Waarom ben jij gegaan? Django Wagner.

0: Waarom ben jij gegaan? Django Wagner, akoestische versie. Aanleiding was zijn optreden in Carré vorig jaar met het Rosenberg Trio. Daar ontstond het idee om een EP op te nemen met akoestische nummers. Nummer van de Mavericks, hè?
1: Ja, van de Mavericks. Raoul Malo, Lucky One. Raoul Malo is ook veel te jong van ons heen gegaan. Maar gewoon een iconische zanger. Verschillende keren ben ik bij een optreden ook geweest. Van hem, zeg maar, of van hun. En ja, dit is toch wel een inspiratie om die man te horen zingen. En we hebben het er meestal niet over. Maar eigenlijk is het gewoon ook een eerbetoon gewoon aan Raoul Malo.
0: Ja, van hem, van die groep, van de Mavericks.
1: Van de Mavericks, ja.
0: Jouw moeder, daar wil ik het toch ook even over hebben. Ja. Die had altijd de muziek op staan vroeger bij jullie. En ja. Jij zegt, ja, zij was wel echt een, misschien wel de grootste fan van Elvis.
1: Mega fan van Elvis Presley. En mijn vader heeft vaak zat liggen vitten natuurlijk, omdat ze dan wel weer te versterker had opgeblazen. De uitgang had opgeblazen, zo hard draaide ze de muziek tijdens poetsen en zo. En muziek heeft bij ons altijd wel heel veel gedraaid. De Slagers, Elvis, Tom Jones, Barry White, noem het maar op. Gewoon wel echt wel echt een mooie muziek. Er is zoveel mooie muziek. Dus het is voor iedereen zijn genre is natuurlijk een ander soort muziek. Maar zij was toch wel echt Elvis. En zij kon ook heel erg genieten van de zigeunermuziek muziek van Tata Mirando. Daar was ze ook helemaal wild van.
0: Leuk zeg, leuk om te horen. Met jouw stem wil ik het even over hebben. Ik zit even naar jouw speellijst te kijken. Dus als je luistert en je denkt, ja, ik wil een keer naar een optreden. Nou, kijk maar even op de site van Django Wagner. Want
1: er staan wel een paar op.
0: Er staan zelfs een paar optredens in Spanje, zie ik hier tussen staan. Grappig, met zo'n Spaans vlaggetje erachter. Ja. Maar er zijn ook wel eens dagen dat je 2 keer per dag optreedt. En jij zegt, ja, die stem...
1: Wel meer dan 2 keer, maar ook...
0: Ja,
1: maar
0: vaker nog, joh.
1: Oh, ja.
0: En jij zegt, hoe meer ik optreed, hoe beter ik ga zingen. Het is goed voor mijn stem.
1: Ja, hoe makkelijker dat het is. Ja, je stembanden is ook een soort van spier. En die moet je ook trainen. Ja, ik zie er wel niet afgetraind uit. Maar qua stem luisteren heb ik denk de stembanden van een Olympische speler qua spieren. Want ja, weet je, als ik bijvoorbeeld een paar weken op vakantie ben geweest en ik heb absoluut niet gezongen, dan voel ik het wel het eerste weekend. Mensen merken het gelukkig niet, maar dan ben ik wel echt, gefocust van het moet weer even loskomen.
0: Je hoeft geen stemoefeningen te doen, want je treedt heel vaak op.
1: Nee. Dus ik doe heel weinig oefenen. Ik doe gewoon lekker mijn dingen, doe lekker zingen. Heel veel artiesten die doen ook dat bubbelen en de stem warm zingen. Ik ga er gewoon koud in en ik zie wel waar ik terecht kom. En tot nu toe gaat het me nog steeds goed af. Misschien als ik later misschien wat ouder word, misschien dat ik dan wel iets meer oefeningen moet gaan doen. Ja. Maar zoals het nu gaat, gaat het nog steeds goed.
0: Leuk om te horen. Even kijken hoor. Wij gaan even naar het nummer Diep in mijn hart. Dat wil ik ook nog laten horen. Dat is wat je net zei. Dat zing je half Nederlands, half Sinti.
1: Ja.
0: Dat is waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Diep in mijn hart. Ik dacht aan Hazes. Maar jij zegt nee, het is Alberti en het is Tante Leen.
1: Eigenlijk Tante Leen. Maar Willy Alberti heeft er toen ook een hele mooie vertolking

0: gemaakt. En nou ja, ja, diep in mijn hart. En de, ja, kan ik niet boos zijn op jou. Het is gewoon echt gewoon een geweldig liedje. En een achterneef van mij, Rijn Mercia, die heeft destijds de Sinti-vertaling gedaan. En ik heb hem nu half-half gedaan. Dus half Nederlands en half in Sinti.
1: Wat leuk zeg. Hey, en die Diamanten Award, die komt er nog een keertje aan,
0: ja,
1: of zo?
0: Die gaan we zeker nog krijgen. Maar ik denk dat vanuit mijn management, kijk, ik mag het eigenlijk niet weten, maar we weten het natuurlijk wel. Ik denk dat ze gewoon een keer een heel leuk evenement of zo, of dat ze op een heel leuk moment, ja, nou ja, het zal er wel voor zijn voordat ik opa word, denk ik, hoop ik. Ja, dat zou ook een hele mooie belevenis zijn als het op dat moment zou gebeuren, zeg maar.
1: Dus voor oktober?
0: Voor oktober, ja.
1: Want dan is je kleinzoon uitgerekend. Ja. Of tenminste, je schoondochter. We gaan hem draaien.
0: Ja, super.

0: Django Wagner met Diep in mijn hart. Een stukje in Sinti. En,
1: ja. Jij spreekt... Diep betekent hart, ja.
0: Oh, kijk. Maar jij praat Sinti. Je wilt ook doorgeven aan je kinderen.
1: Ja, zeker weten. Want het is ook een soort van culturele erfenis die je doorgeeft. En het is mij vroeger zo geleerd. En ja, ik heb het mijn kinderen geleerd. En ik hoop dat mijn kinderen straks ook, mijn kleinkinderen dat weer gaan leren.
0: En misschien een album in Sinti.
1: Ja, nou, dat lijkt mij sowieso geweldig om te doen. En daar zit ik ook echt aan te denken. Want het maakt eigenlijk toch niet uit in welke taal dat je zingt. Als de klankkleuren mooi klinken en de muziek die eronder zit, hè, gewoon dit soort muziek eronder zet, dan maakt het niet uit in welke taal dat je zingt.
0: Universeel.
1: Want ik heb dan ook weekend heb ik dan ook in het Sinti opgenomen. En daar heb ik. Er zijn een paar Nederlandse mensen die zijn echt fan van mij. En die zingen gewoon de Sinti-uitvoering. Zingen ze gewoon fonetisch gewoon helemaal mee. Dus ja, hoe geweldig kan dat zijn?
0: Ja.
1: En ze denken dat het hetzelfde is als de Nederlandse uitvoering. Maar het gaat toch over iets anders dan over de Nederlandse uitvoering.
0: Leuk hoor. Nou. Django, ik vond het hartstikke fijn jou weer hier aan tafel te hebben.
1: Ja, ik vond het top om er weer bij mogen te zijn, Connie. Want het is altijd supergezellig hier bij M en bij Utrecht en bij Bingo. En het is gewoon altijd supergezellig. Altijd een warm bad waar ik in kom. En daar wil ik jullie allemaal voor bedanken.
0: Nou, heel graag gedaan. Jij succes met die mooie Diamantenprijs. En natuurlijk met je mooie EP akoestisch. En met jouw kleinzoon die eraan gaat komen. Dankjewel, Django.
1: Dankjewel.
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Inbrekers roven tot 2 keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Goedemiddag, 1:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Marije. Tegen een 38-jarige man uit Zeist is een gevangenisstraf van 102 dagen geëist.
15: Hij zou in september vorig jaar gedreigd hebben basisschoolkinderen te doden.
16: Wel fijn dat kinderen...
15: Oeh, dat ging niet helemaal goed. De man liep boos de school aan de klomp in Zeist binnen... nadat jongeren meermaals steentjes tegen de ruit van zijn woning hadden gegooid. En zijn moeder werd uitgescholden. Volgens een advocaat was de man op zoek naar camerabeelden van de incidenten. Maar volgens een getuige uitte hij meteen doodsbedreigingen. Dat is ook vastgelegd door een bewakingscamera van de school. Naast een celstraf wil het Openbaar Ministerie dat de man een contactverbod houdt voor de school. En dat hij 18 dagen extra de cel in gaat als hij binnen 3 jaar weer de fout in gaat. Ook omdat hij in de voorarrest al onder 2 dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De rechter doet op 20 mei uitspraak. Natuurminister Van Essen bracht vanmorgen een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. Hij sprak daar met natuurbrandspecialisten van de brandweer en staatsbosbeheer. Zij wilden de minister al spreken voor de vele natuurbranden van vorige week in ons land. In de bossen bij Leersum zijn namelijk al jaren andere soorten bomen neergezet om de eentonigheid te doorbreken. Daarmee is het gebied ook brandveiliger geworden. De Utrechtse Heuvelrug is een droogtegevoelig gebied. Eerder vonden er al minstens 2 natuurbranden van serieuze omvang plaats. Eentje, in de buurt van Woudenberg in 2018, had tot gevolg dat de snelweg naar Arnhem een tijdje dicht moest. Ricky van Wolfswinkel stopt na dit voetbalseizoen na 18 jaar met profvoetbal. De 37-jarige aanvaller maakte dat zelf bekend in een speciale videoboodschap aan de supporters van FC Twente. Van Wolfswinkel, geboren in Woudenberg, was sinds 2021 in dienst van FC Twente. Eerder speelde hij ook voor FC Utrecht en Vitesse, maar ook voor onder meer Sporting Lissabon, Norwich City en FC Basel. En ook kwam hij 2 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij speelde meer dan 630 wedstrijden in het betaald voetbal en maakte meer dan 220 doelpunten in zijn carrière. In de video zegt Van Wolfswinkel dat hij het na 18 jaar op het hoogste niveau goed vindt zo. Het Wilhelmine Kinderziekenhuis heeft sinds deze week een bedbieb. Het is een rijdende bibliotheek die langs jonge patiënten gaat, zodat ze vanuit bed een boek kunnen uitkiezen of voorgelezen kunnen worden. Een vrijwilliger rijdt 2 keer per week langs. Patiënt Jesslyn is er blij mee.
16: Wel fijn dat kinderen hier ook gewoon kunnen lezen. Dat ze niet altijd van thuis boeken mee hoeven te nemen. Dat ze hier ook gewoon boeken dan liggen. Dat is wel fijn.
15: De bibliotheek heeft 200 boeken voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Nou, het weer dan nog. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt met af en toe een beetje zon. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt dan af naar een graad of 5.
0: Dankjewel, Marije.
7: Dit is een uittip.
17: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
7: Dit was een uittip.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
21: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
22: In de mooiste Mitschikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
23: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
24: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Glasses. Judy in disguise, John Fred en his Playboy Band. Goedemiddag, het is 2:50. Het lunchprogramma aan tafel met zometeen de tweede ronde van de stem van M. En ook de vraag, de dagvraag, hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje? Of is een biertje of wijntje zonder alcohol net zo lekker? We zijn heel benieuwd of jij makkelijk droog staat of niet. Aanleiding is de Twijnstraat in Utrecht. Daar opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Ze bestaan dus echt. We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat het even weten op de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dan kan ik daar zo nog even over praten. En Aart vanavond ook. Mooie muziek komt eraan.
1: Aan tafel. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Niet voor één keer van Gerard Joling.
3: Ik ben jouw liefde en niet voor de leven. Ik wil echt niet voor één keer.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Niet voor één keer van Gerard Joling.

0: De nationale nieuwe was van Gerard Joling. Niet voor één keer. 14:15 is het.
1: De stem van M.
0: Wie, oh wie, zoeken wij deze week? Het is een meneer, dat zal je al gehoord hebben. Ik zeg er eigenlijk lekker helemaal niks over. Want morgen hebben we al de ontknoping aan het einde van aan tafel. Dus misschien win jij wel de Portable Radio. Heel simpel, luisteren wie dit is. En als je het weet, mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Even je naam en je telefoonnummer erbij. Let op, dit is de opgave.
2: Jij bent in beeld en dat realiseerde ik me ineens die avond. Dus ik dacht, doorpraat.
1: De stem van M.
0: Mail maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is Alicia Bridges.

0: uit Liverpool. En als Liverpool dan ook voetbal speelt in het Anfield Stadion, dan zingt iedereen dat uit volle borst mee. Ja, en Lee Towers in Rotterdam, maar dat is toch anders?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Zometeen na tweeën dan zijn we weer terug in Liverpool. Komen we zo op terug.
0: Oké, goed. Ja? Ja, want ik wil even naar de dagvraag. Hoort een alcoholische versnapering erbij op een borrel of een feestje? Of is een biertje of een wijntje zonder alcohol net zo lekker? We zijn benieuwd of jij makkelijk droog staat of niet. Aanleiding is de Twijnstraat in Utrecht. Daar opent vandaag een alcoholvrije slijterij. Yvonne zegt, ik lust het allemaal niet, dus van mij mag het zonder. En wat anderen willen, moeten ze lekker zelf weten. Ze vindt het wel typisch dat er altijd verkleinwoorden gebruikt worden. Biertje, wijntje, cognacje, bakootje. Dat is inderdaad wel heel opvallend. En Else die zegt, feestjes zijn leuk, meestal. Maar als het gezelschap te jolig wordt en de alcohollucht niet meer te harde is, nee, dan doe ik er niet aan mee. Vroeger wel, nu niet meer. Gerda die zegt, voor mijzelf maakt het niet uit, want ik gebruik geen alcohol. Sterker nog, ik moet me altijd verdedigen als ik zeg dat ik niet hoef. Dan gaan mensen ineens allemaal drankjes opnoemen die wel kunnen, maar die ik ook allemaal helemaal niet wil. Sylvia die zegt, ja, ik zelf gebruik geen alcohol. Wanneer iemand dat wel wil, dan heb ik daar uiteraard geen problemen mee, als het maar met mate is. Ik vind mensen die dronken of aangeschoten zijn niet te harde. Zelf weet ik na een feestje alles nog terug te vertellen, en mensen die dronken zijn meestal niet, zonder van het feestje. Ja. En Peter Balvers die zegt, alcoholvrij bier of wijn geeft uiteindelijk chagrijn. Even naar onze technicus Reino. Drink jij wel
2: iets? Nee, ik ben helemaal geen drinker.
0: Helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nooit gedaan?
2: Nou, eigenlijk niet.
0: Dan weet je niet wat je mist ook.
2: Ja, nou dat.
0: Zit er een reden achter?
2: Nou, niet specifiek. Nee, ja, het is helemaal niet gezond eigenlijk. Dus.
0: Dat is ook zo.
2: Ja, dus ja. En de volgende dag weet je niet meer wat je gedaan hebt. Dus ach.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Waarom zou je?
0: Edwin?
1: Moet ik ineens denken aan bier naar wijn? Of nee, wijn naar bier geeft plezier, was het toch ook?
0: Ja, een bier naar wijn geeft venijn.
1: Ja, ja, ja, ja. Sorry. Ja, ja, nee, wij doen altijd een toast op toen, hè, zometeen na tweeën vooral. Nee, ik vind een koud biertje af en toe wel lekker, maar door de week is eigenlijk helemaal nooit. Hè.
0: Nee.
1: Dus ja, ook als je veel sport, dan gaat het al helemaal niet samen en zo. Hè. Dus,
0: dat is ook zo.
1: Betreft, maar in het verleden natuurlijk wel wat vaker, dus dan merk je wel, als je wat ouder wordt ook, dat, het, dat je er wat minder goed tegen kan.
0: Ja, dat is
1: misschien geldt niet voor iedereen, hoor.
0: Nee, nee, dat is ook zo. Nou, heel veel mensen van in de 50 of 60 vinden het heel normaal om in de middag al te beginnen en te pimpelen. Ik dronk vroeger meer dan nu. Vaak als het heel gezellig is. Maar het is heel vaak gezellig in mijn leven. Dus dan moet je een beetje in de gaten houden. Wat ik heel leuk vond is wat Margot Ribbering vanmorgen zei bij Bob en Anne. Zij zei van ja, alcoholvrije wijn, die is nog niet zo lekker. Maar als je nou alcoholvrije bubbels drinkt, die zijn eigenlijk wel heel lekker. En dat is mijn ervaring ook. Die zijn
1: en
0: heel goed te doen.
1: Alcoholvrij bier is ook best goed te drinken, hoor.
0: Nou, als je in de schappen van de supermarkt kijkt wat er tegenwoordig voorhanden is aan alcoholvrij bier, dat is de keuze is reuze.
1: Ja, ook daar is bier bitter. Daar is ook al zo over gezongen. Ja. Over, er zijn ook veel liedjes over wijn en bier. Hè. Daar kun je een heel thema aan besteden, hoor.
0: Alexander Curley, I Never Drink Again.
1: Ja, nee, goed. Ook in Studio 60's hebben we wel van dat soort plaatjes. Vandaag niet, volgens mij. Je had het even over Liverpool. Ik ga de Searchers draaien zo. Gezellig. De Beatles zijn er ook weer bij, uiteraard vanuit Liverpool. En nou was het natuurlijk ook 5 mei, bevrijdingsdag, ergens hier in de jaren 60. En ze kijken hier ook terug op een vrolijk bevrijdingsfeest. Wat ze toen allemaal deden om de dag door te brengen, ga ik ze meteen vertellen. En ook nog een jukebox met 2 fijne liedjes van Billy Jack Kramer en de Dakota's.
0: Ah, dat klinkt gezellig. Kortom, lekker blijven luisteren. Laat hem aanstaan. Radio M Utrecht. Zometeen de 60's met Edwin. Maken wij eerst nog even een uitstapje naar het hoge noorden. Naar Noorwegen, daar komen ze vandaan. Met die fantastische clip hè, die erbij hoort. Die moet je nog eens gaan zien. Aha, take on me. Nou, wens je nog een hele mooie middag. Dag.

0: Of zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij.
10: Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Een chanson van het 10e Eurovisie Songfestival. En zij won toen Franse Gal, zoals de omroepster destijds zei op televisie. En Poupée de Cire, Poupée de Son.
1: Studio 60's.
0: Bon après-midi. Goedemiddag. Welkom weer in de jaren 60. We hadden gisteren de vrije 81. Met ook het nodige uit deze tijd. En als ik dan even door de krant blader van 6 mei, ergens in de jaren 60, dan lees ik uiteraard ook over Bevrijdingsdag gisteren. Hoe werd die doorgebracht? We duiken zo meteen even in het nieuws en dan hoor je ook welk jaar dat was. Een dagje strand, dat kan eigenlijk het hele jaar door. Net als deze muziek, zo meteen hoor je ook van de Beach Boys.
2: I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without.
0: En ook Boudewijn de Groot aan de kust.
3: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand.
0: Nog wel een beetje fris hoor nu op dit moment. Nou, je hoort hem zo meteen met zijn debuut. We hebben hier een zee van muziek op de geluidsgolven van weleer. Ik ben Edwin, welkom.

Hadden we maandag dat andere liedje, Toy nog van ze. Vandaag de beroemdste jazzman van de Casuals. In Studio 60's. We zijn er vandaag weer een uurtje met al die gouden hits. En ook de krant van toen heb ik er weer bij. En die is vooral vergeeld. 6 mei 1964 was ook een woensdag overigens. En ik heb hier het Utrechts Nieuwsblad van die dag. En daarin een fraaie foto, even om te beginnen, van de prachtig bloeiende boomgaarden. Kalverweide in de omgeving van de Lekdijk in Wijk bij Duurstede. Ze zijn feestelijk verlicht. Hetgeen de schoonheid van de natuur ook in de avonduren tot haar recht laat komen, zo staat erbij te lezen. Het is de voorgrond van het verplichte kasteel, verlichte kasteel Duurstede. En dan zie ik hier ook nog de kerkklok in de verte. En daar is het dan 10 uur. En ja, dan is het al donker, hè? Begin mei 1964. Want dan hebben we geen zomertijd. Utrecht vierde gisteren uiteraard een vrolijk bevrijdingsfeest. Voor de jeugd waren er allerlei leuke dingen, zoals een rolschaatsshow in diverse wijken. Ik zie ook een foto hier van een roeirace tussen journalisten van Utrechtse dagbladen in de Katrijnensingel. En die zetten zo het avondprogramma ook nog in van de 5 mei-viering. En een hoogtepunt was ongetwijfeld het vuurwerk dat op het speelterrein aan de Cervanteslaan werd afgestoken. En duizenden Utrechters die hebben dit evenement bijgewoond. En ook muzikaal was het goed verzorgd. Zo hebben enkele orkestjes goed voor sfeer gezorgd langs de werven aan de Oudegracht. Dus het was een mooie bevrijdingsdag in 1964. En dan gaan we even naar de weg, want op donderdag 14 mei volgende week dan zullen nabij het verkeersplein Oude Rijn langs de Rijksweg 12 Den Haag-Arnhem 10 praatpalen in gebruik worden genomen. Betreft de aangekondigde proef met een draadloos meldsysteem van Deense vinding overigens. En de Rijkspolitie en de gemeentepolitie van Utrecht die werken bij deze proefneming dan samen. En ook lees ik verderop dat het verkeer in de richting van dit verkeersplein momenteel vertraging ondervindt als gevolg van schilderwerkzaamheden op het wegdek. Dus hou er ook nog even rekening mee met filevorming. En ook nog even de held van deze dag in de krant. Dat is kapitein van de luchtmacht F.J. de Wilde. Want hij kreeg namelijk gistermiddag op 5 mei op de vliegbasis Soesterberg lof toegezwaaid door generaal-majoor A.L. Cox. Want hij zette namelijk op 3 februari jongsleden een Hunter-straaljager onder buitengewoon moeilijke omstandigheden weer veilig aan de grond nadat een motor was uitgevallen. En hij kreeg een onderscheiding omdat hij Den Haag op 3 februari en omgeving heeft gespaard van een ramp. En dan lees ik tot slot ook nog even wat shownieuws. Teenager-zanger Cliff Richard, zo wordt hij genoemd in 1964, die is in Nederland. Voor de tweede keer dat deze 23-jarige artiest, die eigenlijk Harry Webb heet, hier is. Ook met de Shadows. En vanavond treden ze op in het Koerhuis in Scheveningen. Morgen in de Frieslandhal in Leeuwarden. En daarna ook nog naar Blokker. En vervolgens zal Cliff dan verder reizen naar Duitsland, België en Frankrijk. Ja, Blokker, dat is de plek waar de Beatles binnenkort ook even gezellig naartoe komen. Hè? 62 jaar geleden en ik duik even in de Nederlandse hitparade. Top 30 is dat. Kort en krachtig, de Swinging Blues.

0: De woman die je hoorde, dat was Aretha Franklin.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En we zijn vanmiddag meerdere keren in Liverpool. De Swinging Blue Jeans hoorde je bijvoorbeeld net. De Searchers die krijgen we straks nog. En Connie draaide net ook al even voor twee Jerry en de Pacemakers. En dan is het nu tijd uiteraard voor John, Paul, George en Ringo. Vaste prik in Studio 60's. Over de beroemde straat in Liverpool met al die vriendelijke bewoners waar ze opgroeiden.

0: Nog even wat lekkere gebakken lucht zo na de lunch met The Crystals en The Do Run Run. En zometeen vervolgen we met onder meer de Beach Boys, zoals beloofd. We Sue Thompson en ik had Billy J. Kramer en de Dakota's ook al aangekondigd bij Connie net in onze jukebox. Dan zijn we dus ook nog even extra in Liverpool vandaag. We gaan eerst naar het regio nieuws van 2:30.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: Het nieuws van 2:30 met Marije Drent. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Jij begint even met een rechtszaak.
6: Ja, een man uit Zeist stond voor de rechter die in september vorig jaar gedreigd zou hebben om basisschoolkinderen te doden. Tegen die 38-jarige man is een gevangenisstraf van 102 dagen geëist. De man liep boos de school aan de klomp in Zeist binnen nadat jongeren meermaals steentjes tegen de ruit van zijn woning hadden gegooid en zijn moeder werd uitgescholden. Volgens een advocaat was de man op zoek naar camerabeelden van de incidenten. Maar volgens getuigen uitte hij meteen doodsbedreigingen. Dat is ook vastgelegd door een bewakingscamera van de school. Naast een celstraf wil het Openbaar Ministerie dat de man een contactverbod houdt voor de school en dat hij echt 18 dagen extra de cel ingaat als hij binnen 3 jaar weer de fout ingaat. Omdat hij in voorarrest ook al 102 dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De rechter doet op 20 mei uitspraak. De Hogeschool Utrecht weet nog niet of er gegevens van studenten en medewerkers zijn buitgemaakt bij een hack van Canvas. Dat zegt de hogeschool op de studentenplatform 1HU, schrijft Trajectum. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder Hogeschool Utrecht, zijn slachtoffer van een grootschalige hackaanval op onderwijssoftware Canvas. Bij die aanval zijn de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. In de gestolen data zitten onder meer namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten die gebruikers onderling hebben verstuurd. De hack is opgeëist door dezelfde hackers als bij de Odido-aanval. Ricky van Wolfswinkel stopt na dit voetbalseizoen na 18 jaar met profvoetbal. De 37-jarige aanvaller maakte dat zelf bekend in een speciale videoboodschap aan de supporters van FC Twente. Van Wolfswinkel, geboren in Woudenberg, was sinds 2021 in dienst van FC Twente. Eerder speelde hij ook voor FC Utrecht en Vitesse, maar ook voor onder meer Sporting Lissabon, Norwich City en FC Basel. En ook kwam hij 2 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij speelde meer dan 630 wedstrijden in het betaald voetbal en maakte meer dan 220 doelpunten in zijn carrière. In de video zegt Van Wolfswinkel dat het na 18 jaar op het hoogste niveau wel goed vindt zo. En 9 gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug doen opnieuw mee aan de Soorten Challenge. Soest, Baarn en Veenendaal bijvoorbeeld, maar ook Zeist en De Bilt. De bedoeling is dat inwoners zoveel mogelijk planten en diersoorten in hun omgeving fotograferen en doorgeven via onder meer waarneming.nl. De Soorten Challenge is onderdeel van een landelijke competitie tussen 21 nationale parken die strijden om de titel van meest biodiverse park van Nederland. En tegelijkertijd is de wedstrijd tussen de 9 gemeenten, want voor de uiteindelijk meest biodiverse gemeente van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is er een onderscheiding. Inwoners kunnen vanaf zaterdag meedoen tot en met 7 juni. Dan kunnen ze dus hun waarnemingen doorgeven. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt met af en toe een beetje zon. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt dan af naar een graad of 5.
0: Nou, die bloemetjes en plantjes kunnen wel wat regen gebruiken. Maar dat zit er niet echt in dus. Hè?
6: Nee, vandaag niet.
0: Nee. Dankjewel, Marije.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
2: taart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
11: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
13: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En daar gaan de Beach Boys. En het is deze maand alweer 60 jaar geleden dat die legendarische LP uitkwam. Pet Sounds, waarmee de jongens eigenlijk afscheid definitief namen van hun succesvolle, luchtige surfsound. Waar we ook veel fun aan hebben beleefd overigens. Maar dit was toch eigenlijk wel even een heel ander geluid. En God Only Knows aan het begin van het tweede gedeelte van Studio 60.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh. Hey!
0: En vandaag doen we dat met Billy J. Kramer with the Dakotas. Twee van hun hits heb ik even in onze jukebox gestopt. En de vraag is welke zullen we straks dan helemaal gaan draaien. De zanger Billy J. Kramer die leeft nog steeds vanuit Liverpool. Ook de rest van de groep uit Manchester. En ze leenden ook wel eens wat van de Beatles. Want ze waren goed bevriend met Lennon en McCartney. Maar deze is van Billy, van Burt Bacharach en Hal David. De eerste, Trains and Boats and Planes. Keuze 1. Trains.

geproduceerd door George Martin. I'll give you candy. Ook al zo'n link met de Beatles. Nou, Little Children werd medegeschreven dan weer door Mortimer Schumann, die we in Nederland vooral kennen van zijn Le Lac Majeur, Mort Schumann. Welke zullen we doen? Dat is de vraag. Laat het maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Keuze 1, Trains and Boats and Planes. Of nummer 2, Little Children. Nou, dit waren zeker geen kleintjes hoor, de Righteous Brothers.

0: En deze krijg je ook al snel een Nederlands jasje van de nog hele jonge Willeke Alberti toen, hè. Sue Thompson was dat op Radio M Utrecht in Studio 60's. Billy J. Kramer and of with the Dakotas, dat kan allebei. Vandaag dus in onze jukebox Trains and Boats and Planes and Little Children. En welke het gaat worden, dat wordt nog best even spannend. We hebben nog een paar minuutjes de tijd, dus je kan nog een keuze maken. Nou, de Beach Boys hebben we al gehad. Gaan we nog even terug naar het strand. Hier is ook nog een hele jonge Boudewijn de Groot.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3/4 kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen.

The Searchers. Vorig jaar viel het doek, na ruim 65 jaar. Al die tijd hebben ze nog gewoon bestaan. Alleen niet meer natuurlijk in die originele bezetting zoals ze hier te horen waren. Sugar and Spice was dat nog even kort en krachtig in Studio 60's. Maar je moet ook niet te veel suiker tot je nemen. Hè? Ja, en ook vanuit Liverpool kwam Billy J. Kramer. En de groep, de Dakota's, vooral dan uit Manchester. En met z'n allen hadden ze regelmatig hits, ook vooral in Engeland. En twee daarvan heb ik even in onze jukebox gestopt vandaag. Trains and Boats and Planes en Little Children. Dank iedereen weer voor het stemmen. Onder meer Vera, Ineke en Janny. Leuk van jullie te horen allemaal weer. Janny van der Steen uit Amersfoort overigens, want we hebben meerdere Jannies. Marijke, Bert en Gerard van Schie. En die laatste zegt ook, doe maar nummer 1. En dat hebben meer mensen gezegd. Net iets meer dan 50%, dus dan gaan we die ook draaien. Trains and Boats and Planes. En die komt via de digitale snelweg vooral tegenwoordig tot je. Van Burt Bacharach en Hal David. Ook gezongen door Dionne Warwick. Maar nu hoor je hem dus van Billy J. Kramer.

Crispy en St. Peters was dat. We hebben nog een mooi slotakkoord. Herinnert u zich Otis Blackwell nog? Ja, dat is die andere Otis. Vandaag in 2002, 24 jaar geleden, was dezelfde dag als Pim Fortuyn, overleed hij. Een man die heel veel heeft betekend voor Elvis Presley. Hij schreef onder meer Don't Be Cruel, Return to Sender, All Shook Up. Maar ook The Great Balls of Fire voor Jerry Lee Lewis. En vele andere hits. En ik draai vandaag een nummer dat ook van zijn hand komt. Maar dat werd gezongen door Jimmy Jones. Ook aan het begin van de jaren 60 nog. Uit de tijd van de hele jonge Elvis. Hier is Handyman.

0: Het was wel een beetje uit de hoogte, dit.
1: Volgens mij hebben ze hem zitten kietelen onder de opname.
0: Jimmy Jones is dat. Ja. Handyman. Dat gaat niet over jou, denk ik, Jos. Twee linkerhanden.
1: Nou, niet op alle gebieden.
0: Nee, precies. Nou ja, in ieder geval kunnen we wel. We weten wel hier met microfoons om te gaan, vooral. Ja. Gisteren hadden wij de Vrije 81. Heel veel mensen hebben daarvan genoten. En dat kan op dit moment nog niet teruggehoord worden, maar daar zijn we druk mee bezig. Dan kun je dus waarschijnlijk vanaf morgen dat programma weer even terugluisteren als je dat zo graag zou willen.
1: Ja, mooi.
0: Bij deze gemeld.
1: Goed.
0: Wat ga jij doen?
1: Het is vandaag weer anti-dieetdag.
0: God, weer.
1: De dag is elk jaar, hè. Eén dag per jaar mag je je dieet aan de kant schuiven en dan mogen we snaaien. En waarom is, ze zijn dingen die niet goed voor je zijn zo lekker. Frikandellen, ja, daar hou ik dan weer niet van. Maar patat, pizza. Wat is het lekkerste om te snaaien? Nou, dat wil ik weten. En ook vette platen ga ik draaien.
0: Ja, en waarom zijn ze zo goedkoop altijd, juist die producten?
1: Nou, daar willen we het nog wel eens over hebben. Want dat is inderdaad heel gek.
0: En de vette hits dus erbij. Zometeen bij Jos. Tot zo, hè.
1: Doei.
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Inbrekers roven tot twee keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Je zou je

0: van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker.

0: speelbewust 18 plus.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean Wight, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel, Martijn. Zometeen John Oates en Daryl Hall.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: plaat om te draaien op anti-dieetdag, hè? Man Eater.
1: Ja, dat heb je.
0: Ja, dit is Radio M Utrecht, Daryl Hall, John Oates. En dit is zoals het hier klinkt. Utrechtstad, waar wij wonen, op de Hengeveldstraat nummer 29. De zon ligt aan de lader. Die gaat wel weer een keer ervan afkomen. Het is weer anti-dieetdag. Ik zei het al. De dag om je dieet even aan de willigen te hangen. En ja, ik zit al de hele middag in de vette happen met de voorbereiding. Ik word er hartstikke melig van. Want wat willen we snaaien? Wat is nou geweldig om te snaaien?

er is zoveel te snijden. Is het zoet, is het zout, is het vet? Ja. Wat snij je graag als je zou mogen snijden? Frietje, patatje, frikandel. Laat even weten en stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Lekker snijden. Ja, het mag allemaal vandaag. En we hebben vette platen. Wat zijn nou vette platen die erbij passen? Let's go. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. De Gilbert en zelf een Numidia daarna. Een hele mooie van Simon en Garfield.

0: Mooi, Homeward Bound. Simon & Garfunkel, leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn Radio M. Utrecht, de zender met de lekkerste letter, want de M is de lekkerste letter. En in de hele wereld staan we aan, want via de app van RTV Utrecht kun je ons gewoon ontvangen. En ik kun je gratis downloaden, die app van RTV Utrecht. Klikken op het radio-embleempje en dan komt het helemaal goed. Het is anti-dieetdag, de officiële dag dat we onze diëten aan de kant mogen schuiven en mogen snijden. Ja, Jaap die zegt, Jos, het is bij mij tegenwoordig elke dag anti-snijdag. Met mijn diabetes is het beter om niet te snijden, Jaap. En daar heb je helemaal gelijk in. En dan ga ik oefenen bij de brandweer en dan hebben ze zo'n bak vol met snij staan. Ik moet sterk zijn. Ja, Jaap, je moet sterk zijn. Wil je sweet voor mij sweet draaien van de Searches? Ja. Klasina zegt, Jos, frikandel speciaal. Ik doe het weinig, maar het kan me nog heugen toen ik zwanger was. We net op bed lagen, toen kreeg ik opeens zin in een frikandel speciaal. Mijn lieve man is naar de frietenwinkel gegaan en heeft het voor me gehaald. Ja, that's the spirit. Ria die zegt, bitterballen bij de notaris, daar heb ik gewerkt. Bitterballen, oh dat is heel lekker. Bitterballen, dat is helemaal in.
1: Ieder uur, een hitte garnituur.
0: Ja! Ja, een bitter garnituur. Ieder uur.

Waarom zijn dingen die niet goed voor je zijn altijd zo extra lekker? Ja, Anneke die zegt een broodje kroket en dan meestal ook voor de buren. Zoetigheid is niet zo mijn ding, zegt ze. Jan Oosterbrugge die zegt liever de dik in de

Laat even weten wat je lekker vindt om te snaaien. Het is anti-dieetdag. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En dit zijn de Time Bandits bij Radio M Utrecht.

0: Bestaat er eigenlijk nog enkele reis? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is tegenwoordig piep in checken en piep uitchecken. Eruption bij Radio M Utrecht. Het is 4:30. Leuk dat wij aanstaan. Het is anti-dieetdag. Ik vroeg, wat vind je lekker om te snaaien? De kroketten, de bitterballen, de bittere garnituren vliegen om mijn oren. Ad Tempelaar reageert met een recept voor een frikandel. Hij zegt, wat ik graag snij vandaag is een frikandel opensnijden, bakken en dan mayo en curry en uitjes erbij. En een augurkje in schijfjes. Heerlijk. Of een hamburgertje met sla. En dezelfde garnituur als de frikandel. De groetjes van een specialist. Ad, dat geloof ik ook. Lekker om te snijden. Serieus nieuws zometeen. Bij het station van Woerden is de herdenkingskrans voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gestolen. Zometeen meer hierover.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Inbrekers roven tot 2 keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Tijd voor de regionieuws van 3:30. Marije, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Vannacht een overval op een woning in Amersfoort. En je hebt de update.
10: Ja, de verdachten hebben de bewoners van het huis aan de Dorresteinseweg bedreigd en mishandeld. Ook hebben ze waardevolle spullen van het oudere echtpaar meegenomen. Dat zegt de politie. De bewoners werden rond 4:50 in hun slaap opgeschrikt door 2 mannen. Nadat ze hen dwongen om waardevolle spullen af te geven, zijn ze gevlucht. Volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. De daders zijn nog niet gevonden. De politie doet verder onderzoek en is daarbij op zoek naar getuigen en camerabeelden. Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS, is diep geschokt omdat herdenkingskransen op treinstations zijn vernield en gestolen. Onder andere een krans bij het station in Woerden is weg. De NS legde deze week herdenkingskransen op stations voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar in Woerden en het Limburgse Roermond zijn ze dus gestolen. De krans die was gelegd bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert, ook in Limburg, is vernield. Volgens Wouter Koolmees legt de NS de krans op stations als uiting van respect, die ook met respect behandeld dienen te worden.
0: Er zijn dingen die je niet doet, hè?
10: Mm-hmm.
0: En dit hoort daarbij.
10: Zeker, dat dacht ik ook. Ja, is er één van. Ik weet niet wat er nou precies gebeurd is. Dat hopen we misschien nog.
0: Laten we hopen dat er ook camera's hingen.
10: Precies, ja. Wie weet. Dan weten we binnenkort meer.
0: Ja.
10: Botik van de Zandschulp heeft bij het tennistoernooi van Rome de laatste 32 bereikt. De 30-jarige tennisser uit Veenendaal was in 2 sets te sterk voor de Fransman Alexandre Müller. 7-5 en 6-3. De volgende hoorder van de Zandschulp, de nummer 54 van de wereld, is opnieuw een Fransman, Arthur Rinderknecht. Die staat 24ste op de wereldranglijst. Nou, en verderop in Italië is tennisser Guy Denoude uitgeschakeld in de tweede ronde van het Challenger-toernooi van Villafranca. De speler uit Breukelen verloor in 2 sets van de Deen August Holmgren. Denoude verloor beide sets met 6-4. En aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag de eerste alcoholvrije slijterij van de stad. In de winkel kun je bieren, wijnen en bubbels kopen zonder alcohol. Nou, hij komt er met hulp van crowdfunding en gaat ook leveren aan toprestaurants. Nou, er zijn al meer alcoholvrije slijterijen in onze provincie, bijvoorbeeld in Zeist.
0: Alcoholvrije slijter, dat had je 10 jaar geleden niet kunnen voorzien. Hè?
10: Nee,
0: dat had
10: hè?
0: Je niet kunnen zeggen.
10: Nee.
0: En dat nieuws breng je op de anti-dieetdag.
10: Dat wist ik nog niet. Kijk.
0: Daarover gesproken, anti-dieetdag. Je dieet mag je even aan de kant gooien vandaag. Wat wil jij snaaien?
10: Ik hou heel erg van bolognese chips.
0: Oh ja?
10: Ja, dat is wel echt een van mijn favoriete snackjes.
0: Een hele, hele zak gaat eraan?
10: Oh, makkelijk.
0: Okay.
10: Nou, ik doe het niet hoor, maar
0: het zou
10: zo kunnen.
0: Ik schrijf hem bij. Bolognese chips.
10: Okay. Zeker.
0: Nou, mooi. Goed om te weten. Ja.
10: Nou, het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt. Af en toe een beetje zon. Het wordt maximaal, of het is eigenlijk al maximaal 14 of 15 graden. En vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt dan af naar een graad of 5.
0: Dankjewel. Ja, de snaaiers die melden zich. André die zegt gebakken kibbeling, vers van de markt.
10: Ach, ja?
0: Dat is
10: ja.
0: Ook best wel snijwerk natuurlijk. Hè?
10: Mm-hmm. Ja.
0: Vette platen hebben we ook nog straks op deze anti-dieetdag. Ik zou zeggen over een uurtje, Marije.
10: Tot straks.
0: Ik heb een file gevonden. Ja, dat zou je niet denken. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een file tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Hij duurt 5 minuten. Zometeen het label met de lekkerste letter, Motown. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dat vind ik het leuk als je de overeenkomst zoekt.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Supremes and the Happening bij Radio M Utrecht. Ik weet niet waar je bent, ik weet niet wat je doet, maar doe je mee? Ik heb prijsjes, heb ik weg te geven. Onder andere de rugtas van Radio M Utrecht. Als je meedoet met de 3 voor 4, het spelletje. Ja, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Het kan zijn dat het een woordje is dat je terug ziet komen. Het kan zijn 1 onderwerp. Het kan ook zijn dat de namen van de artiesten meedoen. Doe gezellig mee hier bij Radio M Utrecht. En hier is nummer 1. De Who. Volgens mij... Nee, hij... Geen Who. Nee, we hebben geen Who, denk ik. Of hebben we wel een Who? Ja, Who. Who dan? De Who zou ik... En we gaan kijken of dat allemaal gaat gebeuren. Happy Jack. Kijk, toch, hè? Als je hem een schop geeft, dan gaat hij vanzelf draaien. 45.

toch een van de beste popbands van de 60s. Dit was de eerste. Dus je moet gaan, toch gaan bepalen wat de overeenkomst gaat worden. Stuur het even, mocht je kwartje vallen, dat je zegt, Josje, ik weet die overeenkomst, stuur het even naar de app van RTV Utrecht. Aanwijzing 2, Alan Jackson.

muziek, folks. Alan Jackson. 11 jaar geleden maakte hij deze. Dit was nummer 2. Er komt er nog eentje aan. Wat is nou die overeenkomst? Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 3.

0: Clouda Rogers uit Noord-Ierland kwam ze. Ze had dit hitje. En het is altijd leuk om op de radio te draaien. Nu heb ik hem uitgezocht voor de 3 voor 4. De derde. Bedankt voor het meedoen. Heel veel goede oplossingen. Hij was volgens mij ook niet te ingewikkeld. Ik zou hem zelf ook hebben geraden, denk ik, dit keer. De telefoon gaat over.
1: Met Peggy.
0: Peggy, Jos hier bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Peggy?
1: Vanuit Beest.
0: Vanuit Beest?
1: Op de camping.
0: Op de camping, oké. Okay. Nog wel een koude nachten, denk ik dan.
1: Oh ja, maar ja, goed. De kachel doet wonder, hè?
0: De kachel doet wonder, ja. En is het een grote camping?
1: Ja, Petrusstrand. Een hele grote camping.
0: Oké. Okay. Tenten, campings?
1: Caravans.
0: Oh ja, campers, alles. Alles.
1: Ja.
0: Is er ook een snackbar?
1: Jazeker.
0: Ja, want dat heb ik even gevraagd, want het is vandaag de anti-dieetdag, hè? Dus je mag snijden vandaag.
1: Ja, lekker.
0: Lekker. Dus ik zou zeggen bestellen.

0: Piet, we zijn aan het snaaien vandaag en ik draai vette platen. Wat als je nou zou mogen kiezen tussen een frikandel, een patat of zeg je friet?
1: Een frikandel.
0: Een frikandel of wil je friet of patat of iets anders?
1: Een bamischijf is ook altijd wel lekker.
0: Bamischijf met curry dan, hè?
1: Ja, lekker. In de saus.
0: Ja, oké. Nou, we zijn helemaal in de snaaisfeer vandaag. En ik hoop dat ik de prijzenkast voor je open mag maken, Peggy. Ik heb 3 hits gehad in de 3 voor 4. Wat heb je ervan gemaakt? Wat is de overeenkomst van de 3 hits?
1: Jack.
0: Jack, vertel.
1: Nou, dat kan ik niet. Want ik zit te borduren en ik zit te luisteren en ik hoor bij de ene Jack en ik hoor bij de andere Jack en ik hoor nog een keer Jack.
0: Dan mankeert niks aan je oren.
1: Nee, hè?
0: Inderdaad, hij was niet zo ingewikkeld. We hadden de Who met Happy Jack. Daarna hadden we natuurlijk dat andere nummer. En dat was ook hartstikke leuk, van Alan Jackson. En dat was dan met een Jack. Jim en Jack en Hank.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dan hadden we ook nog Jack in the Box. Dus het antwoord is goed. Wat zou je willen winnen bij ons, Peggy?
1: Doe maar de rugzak.
0: De rugzak, hartstikke leuk. Ook hartelijk gefeliciteerd namens ons allemaal.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke makkelijk voor op de camping. Hoeveel mensen zijn er daar in Beest?
1: Oh, er staan 400 caravans.
0: Wow! Dat zou ik zeggen, doe ze allemaal de groeten. Dan ben je wel even bezig.
1: Dan ben ik wel even bezig. Dan ga ik via de snackbar.
0: Hey Peggy, hartstikke lekker snaaien vandaag en blijf luisteren.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, en doe

Mooi. Heel mooi. Dit is Radio M Utrecht met Feeling Good. In de zomer of in de lente draaien we af en toe Frank Cunimando Trio met Lynn Marino. En dit is hartstikke mooi. Bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En dan is het nog mooier als het mooi weer is. Straks hebben we Rick Astley, Cliff Richard en nog veel meer. Het is de dag om te snaaien, anti-dieetdag. Dus we hebben straks ook vette

0: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdi zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. 3 Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van een Canadese provincie promoten. Dat zegt een Canadese omroep naar onderzoek. Voor de video's huurden ze acteurs in die zich uitspraken voor de afscheiding van de provincie Alberta. Er kwamen veel leugens in voor. De filmpjes werden in totaal zeker 40 miljoen keer bekeken. Volgens onderzoekers wilden de mannen er geld mee verdienen. 2 mannen ontkennen, 1 man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Door nieuw optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten is de AEX op de Amsterdamse beurs gestegen tot recordhoogte. Rond de middag stond de index op ruim 1034 punten. Door het optimisme over een mogelijk einde aan de oorlog is de olieprijs ook fors gedaald tot $98 per vat, de laagste stand in 2 weken. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen en dat hij daarmee drugsgeld heeft witgewassen. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht, maar hun zaken zijn uitgesteld. Het weer, op veel plaatsen droog en af en toe zon, in het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Vanavond en vannacht opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, Martijn.
2: 3 files nu gemeld door de ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn 6 minuten file tussen Hoevelaken en Voorthuizen. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten. En nog even op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond. Die duurt 6 minuten. Zometeen Rick Astley. Blijf luisteren.
3: Het is een uittip.
4: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Het was een hitkanon in de 90s. Rick Astley bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Het kan ook via de app, hè. Gratis in de hele wereld te ontvangen. De app van RTV Utrecht. Het is anti-dieetdag. De dag om te zondigen. De dag om te snijden. En ik vroeg, waar wil jij nou mee snijden? Daar wordt op gereageerd, dat vind ik hartstikke leuk. Shera die zegt, nasi goreng, maar dat is toch niet echt snijden? Nee, maar wel Candyman van Sammy Davis. Oh, je bent van de zoetigheid. Dat is natuurlijk ook hartstikke lekker. Ja, nog iemand. Annette die zegt, chocolade. Daar heb ik ook een vette chocoladeplaat van. Ja!

0: Hans Oosterling meldt zich ook. Goedemiddag, Jos. Leg een stuk chocolade bij meneer. En het is zo verdwenen. Het liefst van die 70% chocolade. Ja, hot chocolate. Kunnen we dan ook draaien natuurlijk. Ja, Antoinette die zegt bij ons op het werk. Ik werk in de horeca. Gaat er gewoon bij ons het personeel ook een bitter garnituur gewoon doorheen.
1: Ieder uur een bitter garnituur.
0: Jan Oosterbrugge die zegt, Jos, het is de dag om te snaaien. Wil je dan Stef Eckel en René Karst even draaien? Ja, natuurlijk.

Richard en The Shadows. Het is anti-dieetdag vandaag. Een dag om je dieet even niet te doen. Althans, dat zeg ik dan. Hè. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar waarop je mag snaaien. We hebben de frikandellen gehad, de patat, de kroketten, de bitterballen. Maar nu de zoetigheid.

0: Ik heb Marijke Frank aan de lijn. Marijke, goedemiddag.
1: Hoi. Hoi, hoi.
0: Jij bent aan het schilderen en ik zie... Klopt. Je hebt mij een appje gestuurd met op de foto allemaal papiertjes van snoepjes die je hebt gegeten.
1: Ja, toffees.
0: Ja, toffees.
1: Ja.
0: Hoeveel heb je erop?
1: Moet ik het eerlijk zeggen?
0: Ja.
1: Nee. Nou, ik denk een stuk of 15 al.
0: Nee!
1: Er liggen er nog 3.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee!
1: Vreselijk.
0: Maar wat zijn het voor... Als het nou lekkere, hele lekkere zijn, dan kan ik er meer begrip voor hebben.
1: Nou, het zijn van Wolkers. Ik weet het niet. Het is Engels.
0: Oké.
1: Okay. Oh, dan hele lekkere toffees.
0: Ja, ja. Links, een beetje links draaiende toffees. Dus. Je weet wat ze zeggen.
2: Er wordt in Nederland veel gesnoept. Volgens medici en tandartsen veel te veel. In tal van Weirenhuizen wordt tegenwoordig veel oud-Hollands snoepgoed uit grootmoeders tijd verkocht.
0: Veel.
2: Ulevellen, haverstrooppitten, zwarte balletjes, pepermuntkussentjes, zure peren. En hoe die zoete lekkernijen nog meer mogen heen.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Ik moet zeggen, ik snoep nooit.
1: Nee?
0: Nee, helemaal nooit. Ik had er helemaal... En toen zag ik bij de drogisterij van die dropjes liggen. Van die zoethoutdrop.
1: Ja.
0: En daar heb ik een pakje gekocht en mij helemaal achter elkaar opgegeten. Toen dacht ik van, Jos, doe nou niet.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik had ze al in huis, hoor.
0: Okay.
1: En ik pak ze er eigenlijk niet. En nu dacht ik, moet schilderen. Opdracht moet klaar zijn. Dus laat ik dit nou doen. Dus ik heb een hele handvol gepakt. Dus vandaar.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik energie nodig heb of zo, als ik een stuk auto moet rijden, of ik ben aan het shoppen of wat ook, dan moet ik een paar Snickers of zo opeten. Want dan heb ik die suiker nodig, hè?
1: Klopt. Ja, heb ik ook nodig, hoor.
0: Ja. Ja, en hoe is het met... chocola niet?
1: Ja, chocola ook wel.
0: Ja?
1: Ik ben nu hier, ja. Maar ik ga dat vandaag niet doen, hoor. Maar dit is dus mijn enige guilty pleasure.
0: Ja, nou, het is vandaag anti-dieetdag. Dus ga lekker door. Marijke, groetjes daar, hè.
1: Ja, dan Joost. Dank je. Dag.
0: En neem er nog één.

0: band.
1: Een trio, zou je kunnen zeggen. Suzanne en Freek met Snelle. Dit is Radio M Utrecht. Het is anti-dieetdag. En Anneke heb ik aan de lijn. Anneke ook aan het snaaien vandaag.
2: Ja, inderdaad. Ik heb altijd een pot vol met snoep.
1: Ja.
2: En ik pak er af en toe één, maar als mijn zoon binnenkomt, is de pot binnen een half uur leeg.
1: Dat moet je ook niet toelaten.
2: Ja, maar dat is een gewoonte. Dat doen we al 45 jaar.
1: En wat zit er allemaal in die pot dan?
2: Ik ga naar zo'n hele grote drogisterij en dan kan je schep snoep doen.
1: Oh, je schept die hele bak leeg.
2: Nee, en dan doe ik een hele grote zak.
1: Ja.
2: En dan schep ik hem helemaal vol. En thuis kan ik hem bijvullen.
1: Okay.
2: Maar dat doe ik elke week.
1: Elke week, maar het is nu anti-dieetdag. Dus vandaag is het legaal, hè?
2: Jawel, dus ik heb zelf net, je belde er net, dat ik een paar in mijn mond. Ik stek er bijna.
1: Hey, doe je zoon de hartelijke groeten van ons allemaal.
2: Ja, doe ik. Ja, doe ik.
1: Oké.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: avond vol nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Gisteren weer iemand gesproken die zegt: Jos, ik ben aan het behangen en dan heb ik jullie aanstaan. De avond van de nostalgie om 7 uur. En dan gaat dat als een malle. Radio M Utrecht, zo meteen in het nieuws. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Schiphol. En ook niet tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal. Er is een bom gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Zometeen meer hierover in het regionieuws.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Tijd voor het regionieuws. Zometeen dan horen we waarom er geen treinen rijden tussen Amersfoort en Schiphol en tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal. Maar eerst gaan we het hebben over het aantal demonstraties in Utrecht. Dat blijft stijgen, hè Marije?
9: Volgens burgemeester Sharon Dijksma waren er vorig jaar 668 demonstraties in de stad. Dat is een toename van bijna 28% vergeleken met het jaar ervoor. De vele demonstraties leggen een steeds grotere druk op de gemeente, politie en justitie en hebben vaker een schurend en complex karakter. Onder meer demonstraties rond asielopvang en bezettingen van gebouwen van de Universiteit Utrecht zorgden voor extra druk. De burgemeester van Utrecht zegt de demonstratierechten blijven beschermen en blijft daarom in gesprek met demonstranten en bewoners. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal. Volgens de NS is dat vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog die onschadelijk moet worden gemaakt. NH Nieuws schrijft dat het explosief werd gevonden op de Langemuiderweg in Weesp. Dat gebeurde bij graafwerkzaamheden. Het gebied rond de straat is afgezet en het treinverkeer van en naar station Weesp is stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst Defensie is opgeroepen, schrijft NH Nieuws. Het treinverkeer is in ieder geval tot 16:45 stilgelegd. Botik van de Zandschulp heeft bij het tennistoernooi van Rome de laatste 32 bereikt. De 30-jarige tennisser uit Veenendaal was in 2 sets te sterk voor de Fransman Alexandre Müller. 7-5, 6-3. De volgende hoorde van de Zandschulp, de nummer 54 van de wereld, is opnieuw een Fransman, Arthur Rinderknecht. Die staat op 24 op de wereldranglijst. Verderop in Italië is tennisser Guy Denoude uitgeschakeld in de tweede ronde van het Challenger-toernooi van Villafranca. De speler uit Breukelen verloor in 2 sets van de Deen August Holmgren. 9 gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug doen opnieuw mee aan de Soorten-challenge. Soest, Baarn en Veenendaal bijvoorbeeld, maar ook Zeist en De Bilt. De bedoeling is dat inwoners zoveel mogelijk planten en diersoorten in hun omgeving fotograferen en doorgeven via waarneming.nl. De Soortenchallenge is onderdeel van een landelijke competitie tussen 21 nationale parken die strijden om de titel van meest biodiverse park van Nederland. En tegelijkertijd is de wedstrijd tussen de 9 gemeenten. Voor de uiteindelijk meest biodiverse gemeente van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is er een onderscheiding. Nou, inwoners kunnen vanaf zaterdag tot en met 7 juni hun waarnemingen doorgeven.
2: Ik vraag me dan af hoe dat werkt. Je moet zoveel mogelijk plantensoorten en diersoorten gewoon fotograferen?
9: Ja, precies. En je hebt van die websites en daar heb je ook vast apps van waarop je die dan kan uploaden en doorgeven. Ja.
2: Ja, je kan makkelijk frauderen.
9: Ik hoop toch niet dat mensen dat doen.
2: Nee, je moet wel eerlijk blijven natuurlijk. Ja. Waar kunnen we ons melden als we mee willen doen?
9: Onder meer bij waarneming.nl kun je dan alles doorgeven.
2: Het gaat om Soest, Baren en Veenendaal, maar ook Zeist en De Bilt. Ja. Waarnemingen.nl? Dan gaat het om de soorten challenge. Nou, leuk om te fotograferen zeg.
9: Nou, zeker. Ja. Lekker naar buiten.
2: Ja.
9: Het weer. Vanmiddag blijft het droog en bewolkt met af en toe een beetje zon. Het is maximaal 15 graden, moet ik zeggen. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt dan af naar een graad of 5.
2: Dankjewel, Marije. Tot de volgende keer. Zometeen dus die afgesloten rails tussen Amersfoort en Amsterdam. Uitgebreid zometeen eventjes. Dankjewel, over een half uur bij Aard. Hier zijn de files van de ANWB op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartier tussen Hoevelaken en Stroe. Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken zijn nog steeds wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Utrecht-Den Haag en ook 10 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos-en-Werk en Dam 10 minuten. En de N233 bij de Rijnbrug Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 11 minuten. Ja, en dan weer de spoorwegen. Er is een bom gevonden, vermoedelijk van de Tweede Wereldoorlog. En daarom is in ieder geval nu nog rijden er geen treinen tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere. Duurt tot ongeveer 17:15, staat hier. En we houden je natuurlijk op de hoogte.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Met de mond vol taart.
1: Ja, maar dat komt omdat ik jou nog een stuk taart naar binnen zag frommelen. Ook voordat je hier naar binnen liep. Dus ik dacht, goed voorbeeld doet goed volgen.
0: Ik dacht, Henny blijft wel zingen. Ik stop een stuk taart in mijn mond. Het is natuurlijk anti-dieetdag, hè?
1: Oh, het is, nou dat lukt aardig.
0: De dag om te snaaien. Ik draai hele vette platen vandaag. Waar ga jij mee snaaien, Aard? Wat is nou lekker?
1: Nou, ik hou heel erg van ribble chips.
0: Oh ja.
1: Paprika.
0: Ja.
1: Die worden voor mij verstopt in huis.
0: Zo erg?
1: Dat is geen grap. Mm-hmm. Dus als er een zak chips open gaat, dan moet die ook leeg.
0: Ja.
1: Vertoon ik altijd een beetje junker gedrag.
0: Ja. Dat kan ik hebben.
1: Het is heel treurig, maar zo is het wel.
0: Ik heb dat redelijk overwonnen. Maar sta jij wel eens in een snackbar en doe je een

0: Dat gaat gewoon door allemaal. Maar ik heb het vroeger wel gedaan, hoor. Dan deed ik niet alleen een kroket, maar ook een frikandel. En ook een smulrol had je ook vroeger.
1: Heerlijk lekker. Ja. Heb je ook wel eens een fletje getrokken in de automatiek?
0: Een fletje?
1: Ja.
0: Wat is dat dan?
1: Gewoon van boven naar beneden, alles eruit trekken.
0: Nee, jij wel dus.
1: Ja, moet een keer, hè.
0: Het kost de patiënten.
1: Je hebt ook mensen die doen een diagonaaltje. Dat is helemaal
0: automatieke, ik zie ze nog wel eens langs de snelweg.
1: Ja.
0: Ja. Nou,
1: ze bestaan nog steeds.
0: Dan denk ik doorrijden.
1: Ja, heel verstandig.
0: Anti-dieetdag, ja, doe ermee wat je wilt natuurlijk. Aart, wat ga jij doen na vijven?
1: Nou, we gaan in ieder geval de minister onder andere horen die vandaag in de provincie was op de Heuvelrug om daar eens te kijken naar het gevaar van de natuurbranden.
0: Ja.
1: Hij werd daar voorgelicht door de brandweer en de veiligheidsregio. Gaan we het over hebben. En vandaag is in Utrecht op de Twijnstraat, als ik me niet vergis, een alcoholvrije slijterij geopend.
0: Ja, ik hoorde het, ja.
1: Ja, dus daar haal je alcoholvrije wijn, alcoholvrij bier.
0: En dat hoor je op de anti-dieetdag, hè?
1: En dat hoor je dan op de anti-dieetdag. Maar ik ben wel benieuwd, want ik denk het altijd wel te proeven als er geen alcohol in zit.
0: Ja.
1: En dan denk ik ook vaak van, ja, het is toch minder. Maar ik weet niet of onze luisteraars dat ook hebben. En misschien zeggen ze wel, nee, dit alcoholvrij bier, dikke prima, lekker. Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen, het gaat heel erg goed. Ik heb zelfs iemand die aan feestjes en partijen doet, het organiseert en zo, ja, catering, dat de 0.0 niet aan te slepen is. En ik weet ook uit eigen ervaring, 0.0 uit de tap is best lekker.
1: Oh, nou, ja. Kijk eens.
0: Ja.
1: Dat zijn toch tips? Ja, ik ben toch zelf, en je hoorde net over dat junker gedrag met snacks.
0: Ja.
1: Als ik op een feestje ben, dan ben ik toch wel van een biertje.
0: Een echte, ja.
1: En dan nog één.
0: Ja, nog één.
1: Een schulzig mens.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar vinden mensen dat het erbij hoort? Of kan jij prima op een borrel of een feestje staan, gewoon broodje nuchter?
0: Ja.
1: En hoe doe je dat?
0: En de bob zijn.
1: Leer het me.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Hoe doe je het? Dat is eigenlijk wel bijna mijn thema, maar ik ben bijna jouw thema vandaag. Dus in ieder geval snaaien, maar ook niet snaaien.
1: Ja, dat is het, ja. Is het eigenlijk.
0: Dankjewel, Aart.
1: Ik wil die taart.
0: Ja. Is er nog taart?
1: Ja, heel klein beetje.
0: Nou, dat pak ik nog. Radio M Utrecht, dit is Taylor Swift.

0: nog. Maar goed dat het nog geen videoclips waren toen deze plaat uitkwam. De Rolling Stones. Het nieuws was dat de Rolling Stones weer met een nieuw album gaan komen. Ik ben echt benieuwd, jongens, hoe dat nog klinkt. En ik heb ze toch weer eens een keer gezien op een video live. Dat was toch helemaal niet verkeerd. Het is anti-dieetdag. En het is een dag om te snijden. We hebben vette platen. En het is gewoon lekker vet doen vandaag.
1: Ieder uur een bitter garnituur.
0: Ja! Ieder uur een bitter garnituur.

Dorothea die zegt, ik ga uit mijn dak voor een broodje kroket en Franse frietjes met mayonaise. Lekker met een beker melk. Een beker melk bij een broodje kroket. Ja, dat is ieder zijn heug, ieder zijn meug.

0: Marion in Houten. Marion, ben je ook van het snaaien?
1: Nou, niet zozeer van het snaaien. Maar als je een zak muntdrop naast mij legt, dan kan ik hem zo achter elkaar opeten, denk ik hoor. Dus ik leg het maar in de kast.
0: Ja.
1: En hartig, ja, een kroketje vind ik leuk. Kaassoufflé ook, of een goede saté. Heerlijk. Ja. Kaassoufflé kan je me best wakker voor maken eigenlijk.
0: En hiervoor?

0: pizza.
1: Geeft hij pizza? Wat voor pizza dan? Hallo, Marion. Ik denk dat... Hallo Marion, ben je geschrokken? Nee, toch?
2: Nee.
1: Oh.
2: Ik ben er wel.
1: Je bent er wel, maar ik kon je even niet meer horen. Dus het is muntdrop voor jou. Muntdrop.
2: Ja, dat... waar ik moeilijk vanaf kan blijven, ja.
1: Oké, nou, ik zou zeggen, ik hoop wel dat het lukt. En je gaat ook voor een nasiebal?
2: Ja, ook lekker. Met een nasiebal.
1: Nasiebal. In ieder geval, lekker snaaien, anti-dieetdag. En ja, morgen gaan we weer op dieet. En zoals mijn opa, mijn oma altijd zei... Dan zei ze, jongen, lekker genieten. Morgen gaan we weer gezond doen.
2: Ja,
1: zo is dat. Lekker snaaien.

Met de nasibal is heet, ja. Nou, lekker snijden. Ik hoop dat het is aangekomen. Dat je zin hebt om lekker te snijden. Kan, hè. We hebben hier zo meteen met aard. Net een mond vol taart. Ja, dat is ook snijden. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste lucht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u, Trecht.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina... Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog worden onderhandeld over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan, na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie in Tilburg is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een hele goede middag. Het is even na 5:00. Utrecht komt thuis. Tot 7:00 ben ik bij je. Marije is er ook. Hallo.
11: Goedemiddag.
10: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
11: We hoorden net ook bij de NOS. Vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog rijden onder andere de treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal niet. De bom werd gevonden bij graafwerkzaamheden in de buurt van het station van Weesp. De EOD zegt de bom veilig weg te kunnen halen en elders tot ontploffing te brengen. Uit voorzorg is het treinverkeer dat via Weesp gaat stilgelegd. Dat duurt tot in ieder geval 17:45. Een vrouw uit Woerden moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, vanwege het verkopen van informatie. De 35-jarige vrouw werkte bij de rechtbank in Amsterdam en verkocht informatie uit de systemen aan een man. Dat deed ze vanwege een gokverslaving, zegt ze. De Woerdense zou daarnaast ook een man voor bijna een ton hebben afgeperst. En de bewoners die vannacht zijn overvallen in hun huis in Amersfoort zijn daarbij bedreigd en mishandeld. Ook hebben de verdachten hun waardevolle spullen afhandig gemaakt. De overval was rond 16:50 aan de Dorsteinseweg. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden. Tot zover de hoofdpunten.
10: 17:30 horen we meer van jou. Nu de files met een vertraging van 10 minuten of meer. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 20. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Knooppunt Oude Rijn ook 20. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Lunetten en Knooppunt Oude Rijn 10. Dan gaan we naar de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knooppunt Everdingen en Noordeloos 10 minuten. Tussen Noordeloos en Werkendam opnieuw een file, dan een kwartier vertraging. Zometeen hoor je Man at Work en de Partridge Family.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: hier op Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is woensdag 6 mei 2026. De dag dat Woudenberger Ricky van Wolfswinkel aankondigt te stoppen als profvoetballer. Na dik 630 wedstrijden in de Eredivisie is het genoeg. En ook de dag dat minister Van Essen de Utrechtse Heuvelrug bezocht om met eigen ogen het gevaar van natuurbranden te ervaren. En het is een historische dag, want op 6 mei 2002 wordt Pim Fortuyn vermoord. Premier Kok reageert in een geïmproviseerde toespraak, zwaar aangeslagen.
2: En wat hier gebeurd is, is onbeschrijfelijk. Ik ben er kapot van. Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren.
0: Ja, dat lukt niet iedereen. Dat was toen. Terug naar vandaag. In Utrecht opent vandaag een alcoholvrije slijterij.
3: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers.
0: Ja, en ik ben benieuwd of jij nou heel veel verschil proeft. Tussen bier en wijn met of zonder alcohol. En vind je dat een biertje of een wijntje erbij hoort op een feestje? Of kan jij heel makkelijk zonder? Ik ben heel benieuwd, dus laat van je horen. En je weet hoe dat kan. Stuur me even een berichtje via de app. Via de RTV Utrecht app.

0: Guus Meeuwis en we leven nu 16:15, Radio M Utrecht. Ja, door de grote natuurbranden van vorige week zijn we maar weer eens stevig met onze neus op de feiten gedrukt. Onze bossen en heidevelden moeten snel beter bestand worden gemaakt tegen natuurbranden, zodat die niet onbeheersbaar groot worden. Maar daarvoor zal minister Van Essen met heel veel geld over de brug moeten komen. Vandaag kwam hij naar de Heuvelrug en onze verslaggever was er ook.
1: De dag van minister Van Essen begon goed. Hij mocht even spelen met de brandweerwagen. Maar het ging natuurlijk over serieuze zaken. Want hoe voorkom je nou dat een natuurbrand uit de hand loopt zoals afgelopen week? Een van de maatregelen is meer variatie in het soort bomen. Niet alleen dennenbomen, maar ook loofbomen.
2: Een den, daar zit hars in, hè, en uiteindelijk die zijn brandbaarder dan de loofbomen, hè, waar ik er hier eentje van in mijn handen heb. Dit is dan een berk. En een berk, daar zitten bladeren aan, hè, en die houden beter vocht vast. Er zit minder hars in, dus dat is minder brandbaar. Dit remt een brand, zeg maar.
1: Op het Leersumse veld sprak de minister met burgemeesters, provincies en natuurorganisaties. Ze willen hem duidelijk maken hoe belangrijk het voorkomen van grote branden is.
3: Het risico op grote natuurbranden wordt alleen maar groter.
1: De branden van de afgelopen week waren niet zo 1, 2, 3 geblust. Maar zo geluk is natuurbrandexpert en heeft geholpen bij de bestrijding van die branden.
3: Als dat gebeurt, dan lopen we als brandweer in Nederland op een gegeven moment tegen de grenzen van onze capaciteit. En dat hebben we vorige week ook een voorbeeld van gezien. Hè? En uiteindelijk hebben we daarom ook internationale ondersteuning moeten aanvragen.
1: Daarom is er geld nodig. Om te zorgen dat natuurbranden niet zo uit de hand lopen. Die boodschap heeft de minister gehoord.
4: We hebben op onze begroting 70 miljoen staan. Daar is 25 miljoen al van uitgegeven, maar 45 miljoen nog niet. En de roep was hier ook om dat geld beschikbaar te stellen voor dit soort samenwerkingen, zodat we het in de toekomst kunnen voorkomen. Dat ga ik doen als minister.
1: Op de Utrechtse Heuvelrug weten ze wel wat ze met dat geld willen doen. Loofbomen planten is nodig, maar ook de heidevelden zijn brandgevaarlijk. Maar daar heeft boswachter Zwaan een oplossing voor.
2: We willen hier graag met schapen begrazen, hè? En dat willen we ook vol kunnen houden. Dus daar moeten ook de financiële middelen voor blijven, dat je dat gras kan weggrazen.
1: Genoeg ideeën dus. Nu maar hopen dat de minister met het geld over de brug komt.
0: De Heuvelrug vandaag. En dan gaan we naar de dorpen Westbroek en Tienhoven, want daar zijn zorgen over de verdere verschraling van het toch al povere openbaar vervoer richting Utrecht. Buslijn 122 naar station Overvecht dreigt volgend jaar te verdwijnen. En het vervoersbedrijf UOV vindt het met maar 17 reizigers per dag niet meer de moeite waard. Verslaggever Roos Heijen pakte de bus samen met Westbroekers Anne en Rick. Als de bus komt.
5: Altijd 10 minuten wachten. Daarna mag je bezorgd zijn dat hij niet komt opdagen.
6: Oké. Dus de eerstvolgende bus is dan 11:15 die we zouden kunnen nemen.
7: Bus 122 in Westbroek is ietsje vertraagd. Anne nam hem vroeger vaak toen hij nog naar station Overvecht reed.
5: Het moment dat ze vorig jaar zijn overgestapt naar rijden naar verse banen, heb ik er nog een paar keer genomen. Maar dat was een moment dat ik wist van ja, je kan hem niet gebruiken. Iedereen gaat naar station Overvecht. Het is gewoon nog moeilijker geworden om hem te nemen. En dat zorgt ervoor dat mensen hem niet nemen.
7: Lijn 122 pendelt heen en weer tussen Overvecht en Nieuw-Loosdrecht. Niet veel mensen nemen hem. Toch vindt Anne het jammer als de vaste bus straks helemaal verdwijnt.
5: Ik heb deze nodig. Hallo. Je maakt een dorp minder leefbaar. Je bent altijd toch afhankelijk van andere mensen om maar buiten het dorp te komen.
7: Zo denken ze er ook over in Tienhoven.
6: Dit is weer zo'n stapje in die verdere verschraling van het platteland, waardoor op een gegeven moment, ja, zijn er geen enkele publieke voorzieningen meer.
7: De plannen zijn dat hier straks alleen nog een flexbus rijdt. Die moet je een uur van tevoren bellen, anders komt die niet.
8: Ja, ze noemen het flexbus, maar eigenlijk is het alleen maar flexibel voor de buschauffeur zelf en niet echt voor de mensen die opstappen, als het ware. Ja, met het oog op verduurzaming en het ontmoedigen van het autogebruik is het een hele gekke keuze. Dank u, succes.
7: De dorpsbewoners hopen dus dat de bus toch blijft.
6: Ja, er wordt gezegd dat zijn weinig mensen, maar ja, ik kan je een geheimpje verklappen. Er wonen hier weinig mensen. Willen we dat platteland vitaal houden, willen we dat OV een goed alternatief laten zijn, ja, misschien moeten we dan dat het niet rendabel is. Weegt dan misschien net iets minder.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Inbrekers roven tot 2 keer toe dure merkkleding uit een winkel in Utrecht. Ze staan op bewakingsbeeld. Er zijn ook beelden van meerdere oplichters die vooral oudere slachtoffers hebben gemaakt in de regio. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In Leerdam is voor duizenden euro schade ontstaan door een vuurwerkbom tijdens Oud en Nieuw. En ook deze onruststokers werden gefilmd.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: prachtig liedje van Joshua Kersen. Radio M Utrecht, Jesse. Ja, vandaag is in Utrecht een slijterij opengegaan met louter non-alcoholische wijnen en bieren. Een niet-alcoholische slijterij dus. En toen dacht ik, ja, als jij naar een feestje gaat, drink je dan net zo makkelijk een colaatje of een alcoholvrij biertje of wijntje? Of vind je dan toch een echt biertje en een echt wijntje wel lekker? Of kan je prima zonder? En zit er veel smaakverschil tussen? Want ik denk altijd dat ik het er wel tussenuit pik, hoor. In een blinde proeftest. Wat nou een biertje met en een biertje zonder alcohol is. Hoe kijk jij er tegenaan? Laat me even weten via de RTV Utrecht app. Anneke die zegt, ik hoef geen drank te drinken om het naar mijn zin te hebben. Wel soms een glaasje liqueur bij de koffie. Amber de Vries die zegt, water is voor mij meer dan genoeg. Wilco reageert en zegt, Bacardi cola met ijs en een paar takjes munt. Stukje limoen erin. Heerlijk lekker. En Marianne zegt, ik kan heel goed de hele avond Chaufontaine rood drinken. Moet je een beetje chic uitspreken? Chaufontaine rood? Dan is het net Chardonnay. Goed, hoe zit dat bij jou? Laat het maar weten via de RTV Utrecht app. Zometeen het nieuws met Marije. Vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nog altijd geen treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal. En scholieren hebben vandaag een dodenherdenking gehouden.
1: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: 17:30, Marije met het nieuws. En Marije, een vrouw uit Woerden, stond vandaag terecht voor het verkopen van informatie van haar werk.
7: Ja, het Openbaar Ministerie heeft daarvoor 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden heeft bekend dat zelfs medewerkers van de rechtbank in Amsterdam gegevens uit de systemen voor geld heeft verkocht. Ze verkocht de informatie aan een man die verdacht wordt van meerdere explosies en brandstichtingen en een beschieting van een woning in Waalwijk. Daarnaast zou ze een man voor bijna een ton hebben afgeperst over een periode van 2 jaar. De vrouw werd in maart vorig jaar opgepakt nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen. Ze zegt dat ze de gegevens verkocht door een gokverslaving. De man die ze zou hebben afgeperst was een gokmaatje. Ze dreigde in duizenden chats de man zelf of zijn familie iets aan te doen. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief werd gevonden bij graafwerkzaamheden op de Langemuiderweg, vlakbij het station in Weesp. Het gebied rond de straat is afgezet en het treinverkeer van en naar station Weesp is uit voorzorg stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst Defensie zegt de bom veilig te kunnen vervoeren. De bom wordt daarna op een andere locatie tot ontploffing gebracht. De situatie heeft veel impact op het treinverkeer. Langs Weesp rijden treinen van en naar Amersfoort, Amsterdam en Flevoland. Het treinverkeer komt waarschijnlijk rond 17:45 weer op gang. De verdachten die vanmorgen iets na 4:30 een overval hebben gepleegd op een woning aan de Dorresteinseweg in Amersfoort, hebben daarbij de bewoners bedreigd en mishandeld. Ook hebben ze waardevolle spullen van het oudere echtpaar meegenomen. Dat zegt de politie. De bewoners werden rond 4:50 in hun slaap opgeschrikt door de twee mannen. Nadat zij hen dwongen om waardevolle spullen af te geven, zijn ze gevlucht. Volgens een persfotograaf gingen agenten met een speurhond naar hen op zoek. De daders zijn nog niet gevonden. De politie doet verder onderzoek en is daarbij op zoek naar getuigen en camerabeelden. De Hogeschool Utrecht weet nog niet of er gegevens van studenten en medewerkers zijn buitgemaakt bij een hack van Canvas. Dat zegt de hogeschool op het studentenplatform 1HU, schrijft Trajectum. Veel Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder Hogeschool Utrecht, zijn slachtoffer van een grootschalige hackaanval op onderwijssoftware Canvas. Bij die aanval zijn de gegevens van meer dan 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd buitgemaakt. In de gestolen data zitten onder meer namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten die de gebruikers onderling hebben verstuurd. De hack is opgeëist door dezelfde hackers als bij de Odido-aanval. En de officiële plechtigheid was dinsdagavond, maar basisschoolleerlingen in Eemnes hielden vandaag de dodenherdenking. Met een bijeenkomst in de kerk, een stille tocht en 2 minuten stilte bij het Vrijheidsmonument herdachten zij de oorlogsslachtoffers. De kinderen schreven van tevoren een gedicht over wat oorlog en vrijheid voor hen betekent. Vanochtend lazen de winnaars van die wedstrijd het versje voor in de Nederlands Hervormde Kerk. Het comité 4 mei Eemnes organiseert deze herdenking ieder jaar op de eerste woensdag na de officiële herdenking. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het blijft droog en vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen blijft het droog, er schijnt geregeld zon en het wordt 15 of 16 graden.
0: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10. En de laatste de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier extra reistijd daar. Zometeen hoor je de spinners Pieter Gabriel en Margot Ribberink over het weer.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Utrecht komt thuis met aardvaart.

0: The Spinners, Working My Way Back to You. Radio M Utrecht. Op de dag dat er in Utrecht een alcoholvrije slijterij de deuren heeft geopend. Kan jij makkelijk zonder alcohol op een borrel of een feestje? En proef jij verschil? Daar ben ik benieuwd naar. Laat het maar weten. Ineke stuurt een berichtje die zegt, nou, de keren dat ik een wijntje drink, dat is hoogstens 10 keer per jaar. Maar dan wil ik wel gewone witte wijn. Zonder alcohol vind ik het niet lekker. Ik heb ook een keer champagne gedronken. Zonder alcohol niet lekker. Ik ben ook altijd de enige die bij het eten een wijntje neemt. De rest van de familie drinkt helemaal niet. En als ik uit eten ben, dan vind ik het wel lekker om als toetje een Mont Blanc te nemen. Wat is dat? Dat is een Dame Blanche met als extra... Oh, met advocaatje. Met advocaat erbij. Een Mont Blanc. Oké, Ineke. Dank je wel voor jouw reactie. En dit is Marieke. Hallo Marieke.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Ben jij van de wijn of bier met of zonder alcohol? Of maakt het niet uit?
1: Ik drink graag een wijntje. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zonder alcohol nog nooit geproefd heb. Dus ik zou het niet weten wat dat, of dat smaakt of niet.
0: Nee, ik weet het eerlijk gezegd ook niet.
1: Nou, verdun ik wel. Ik drink meestal witte wijn bij voorkeur.
0: Ja.
1: En die verdun ik altijd met spa rood.
0: Oh ja, dat
1: dus
0: wel.
1: Dus half om half, zeg maar.
0: En waarom doe je dat?
1: Nou, om minder calorieën en minder alcohol binnen te krijgen.
0: Ja, precies. Dus je lengt het gewoon een beetje aan.
1: Ja.
0: Nou, het is ook
1: en
0: prima.
1: Dat vind ik wel heel lekker, moet ik zeggen.
0: Ja. Ik vind ook als het bloed heet is, vind ik dus een biertje met een paar ijsblokjes erin ook best wel prima.
1: Oh ja, nou dan drink ik hooguit een alcoholvrij biertje met een smaakje.
0: Dat wel.
1: Citroen of zo, of wat ze tegenwoordig nog wel eens hebben. Iets met munt, geloof ik, of limoen. En
0: ja, zo'n limoentje erin, hè?
1: Dat vind ik dan nog wel lekker, maar ja. Dan heb ik een eentje ook. Meer dan genoeg. Ik word altijd zo gauw vol van bier.
0: Ja, dat je zo'n bierbuik krijgt.
1: Ja, ik weet niet, maar dan heb ik gewoon nergens meer zin in eten of zo. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
0: Nee. En dat alcoholvrije bier van tegenwoordig, dat is eigenlijk best prima te drinken, hè?
1: Dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja, ja, ik drink niet bier met alcohol. Dat heb ik nog nooit... Nooit gedronken eigenlijk.
0: Oh nee, oké.
1: Okay. Heel vroeger, als ik op de fiets ergens vandaan kwam en ik stikte helemaal van de warmte.
0: Ja, dan wel.
1: Dan wel, maar ja, maar dan is het gewoon dat je zo mega dorst hebt.
0: Ja, nee, ik snap
1: en
0: het helemaal.
1: En dan is het wel lekker, maar tegenwoordig drink ik echt geen gewoon bier meer hoor.
0: Nee, nee, nee. Herinner jij je dit nog?
2: Bukkelen, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Bukkelaar drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaar drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, suip dan niet, idioot. Bukkelaar drinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Ja, dat heeft de populariteit van de alcoholvrije bieren wel niet zo goed gedaan, hè?
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Een Bukkler bestaat volgens mij helemaal niet meer.
0: Nee, die bestaat
1: maar
0: niet meer.
1: Maar tegenwoordig hebben ze zoveel smaakjes in het alcoholvrije bier. En zoveel alle merken eigenlijk
0: ja,
1: ook.
0: Ja,
1: dat je
0: prima.
1: Er altijd wel eentje kan vinden die je wel heel lekker vindt.
0: Zo is dat. Marieke, dank je wel. Fijne avond.
1: Oké, dank je.
0: Hallo. Doeg. Hallo Peter.
3: Dag Aart, hallo.
0: Ja. Jij hebt een mop, hè?
3: Ja, over dat bier.
0: Nou.
3: Weet ik nog wel wat, want dat gebeurde hier recentelijk een tijdje geleden in de buurt bij een 0.0 brouwerij. Er komen er twee agenten. Die komen aan de deur bij een mevrouw en die zeggen, mevrouw, werkt uw man bij de 0.0 brouwerij? Ja, zegt die mevrouw, dat klopt, mijn man werkt daar. Ja, zegt die agent, dan heb ik een hele verdrietige mededeling en dat is... Uw man is verdronken in een vat bier. Oh, zit die vrouw. Oh, wat zal dat een pijnlijke dood voor hem zijn geweest? Nou, zit die ene agent. Dat viel nog mee. Hij is er nog 3 keer uit geweest om te pissen.
0: Peter, dankjewel.
3: Graag gedaan, Aad.
0: Fijne avond.
3: Doei.
0: We praten over alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn. Smaakt het jou? Of zeg je, nou, er gaat toch niks boven... Een echt biertje. Of een echt wijntje. En het hoort er voor mij bij op een borrel of een feestje. Reageer maar via de RTV Utrecht app.

0: Yves Berendsen en Emma Heesters. Hier op Radio M Utrecht. Alleen met jou. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Goedemiddag. Het is droog gebleven, hè?
1: Ja, in Utrecht wel.
0: Ja.
1: We hebben vandaag wel vrij veel bewolking gezien. Dat kan ook niet anders, want we zaten heel dicht bij een frontale zone die langdurig regen heeft geproduceerd in het uiterste oosten en zuidoosten van ons land. In Limburg, in de Achterhoek en ook in Twente. Op sommige plaatsen is daar meer dan 10 mm naar beneden gekomen in 12 uur tijd. Maar bij ons is het droog gebleven. Helaas niet zo heel veel zon af en toe. Voor de zon moesten we vandaag naar de Waddeneilanden, want op Terschelling heeft de zon 9 uur geschenen. En als ik dan nog even kijk naar de temperaturen, het hield niet over. De wind die komt uit het noordoosten. Dus bij ons is de 15 graden net niet gehaald. Maar in de regen bleef de temperatuur op sommige plaatsen onder de 10 graden steken. Dus het kan altijd slechter.
0: Ja, precies. Maar goed, laten we vooruit kijken.
1: Ja, als we vooruit gaan kijken, dan zien we op dit moment veel bewolking in onze provincie. Het is droog, het gaat opklaren. En bij een afnemende wind uit de noordelijke richting koelt het toch behoorlijk af naar 5 graden. Morgen frisse start van de dag. Maar we krijgen de zon weer te zien en dat is natuurlijk lekker. Het is een mooi open weertype met ook wat wolkenvelden, hoge middelbare en ook wat lagere wolkenvelden. Regelmatig ook zon, het blijft droog. Alleen die temperatuur die gaat nog niet heel erg omhoog. 15, 16 graden, misschien net ietsjes hoger dan vandaag. En dat komt omdat morgen de wind nog uit de koele noordoosthoek waait.
0: Margot, dank je wel. En over een uurtje dan gaan we eens voorzichtig naar het weekend kijken.
1: Gaan we doen.
0: Als jij dat goed vindt natuurlijk, hè?
1: Zeker, ja. Okay. Ik vind het allemaal goed.
0: Tot straks.

Ah, wat is dit toch lekker. Stevie Wonder, For Once in My Life. Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur. Met straks aandacht voor die rellen in IJsselstein.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Marije. Goedenavond.
13: Goedenavond. Een vrouw uit Woerden moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege het verkopen van informatie. De 35-jarige vrouw werkte bij de rechtbank in Amsterdam en verkocht informatie uit de systemen aan een man. Dat deed ze vanwege een gokverslaving, zegt de vrouw zelf. De Woerdense zou daarnaast ook een man voor bijna een ton hebben afgeperst. Er wordt meer en meer gedemonstreerd in Utrecht. Volgens burgemeester Sharon Dijksma is het aantal demonstraties vorig jaar gestegen naar 668. Een toename van bijna 28% vergeleken met het jaar ervoor. De vele demonstraties leggen een steeds grotere druk op de gemeente, politie en justitie, zegt Dijksma. En de treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal rijden weer. Het treinverkeer dat via Weesp gaat werd vanmiddag stilgelegd vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij graafwerkzaamheden bij dat station. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief weggehaald. Het wordt ergens anders tot ontploffing gebracht.
12: Dankjewel. 6:30 horen we meer van jou. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 10 minuten vertraging. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. 5 minuten. En de laatste alweer de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten op onthoud. Zometeen aandacht voor die rellen in IJsselstein en een kledingwinkel in Utrecht die nu voor de tweede keer is overvallen. En muziek van de Beatles en Vincent.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Komt Thuis met Aart van Eldik.
1: Een hele goede avond. Wat fijn dat je erbij bent. Veel meer lekkere muziek komt voor je klaar. De Beatles hoorde je net natuurlijk. Straks Vincent. First Choice. Roland Keizer. Het komt allemaal voorbij. En ik ga praten met Marjolein Heijen. Zij presenteert vandaag Bureau Hengeveld. En dan gaat het onder andere over die rellen in IJsselstein. Die relschoppers worden gezocht. Daar zijn beelden van. En verder ook beelden van een kledingwinkel in Utrecht die overvallen wordt. En dat gebeurt al voor de tweede keer. De dader deze keer slaat de deur in met een bijl. We hebben het er zo meteen over. Verder praten we over alcohol of geen alcohol in je bier of wijn. Nou, Hans van der Streek die stuurt een berichtje. Die zegt, water is pas een feest als het langs de brouwerij is geweest. Ik denk dat hij gaat voor met alcohol. Anneke zegt, hey Aart, proost en een lekkere koude klets. Maar dan wel een echte, met alcohol. Nou ja, is alcohol vrij bier of wijn, is dat eigenlijk een beetje te drinken? Wat zijn jouw ervaringen? Laat het maar weten. Waarom praten we erover? In Utrecht is vandaag een alcoholvrije slijterij geopend. Reageer via de RTV.

0: Gaat niet over Robert ten Brink, dit nummer. Dit was er eerder. Dr. Love, First Choice op Radio M Utrecht. Het is 6:15. Hoogste tijd om eens te praten met Marjolein Heijen. Zij presenteert vandaag ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. En we gaan een aantal onderwerpen doornemen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wij beginnen in IJsselstein, waar het afgelopen zaterdagavond nogal misging. Dit is denk ik rond 1 uur 's nachts.
1: Ja, dat klopt. Dit is vuurwerk. En dat werd richting het stadhuis en richting het Vulco Theater geschoten. Ook richting agenten, want die kwamen daar uiteraard naartoe toen het zo misging.
0: Ja.
1: En één agent is ook gewond geraakt omdat naast zijn hoofd ook nog vuurwerk is ontploft.
0: Ja. Dus, eerder die avond was er een demonstratie tegen een geplande opvang voor de asielzoekers.
1: Ja, en dat was op zich heel rustig verlopen. Maar goed, deze railschoppers die kwamen dan wat later op de avond, of in de nacht eigenlijk. En er is ook een filmpje, dat gaat rond op WhatsApp. En daar zie je iets van 8 jongeren die ook daar naartoe rennen naar het theater en het gemeentehuis. En die gooien met stenen.
0: Ouderwets in het zwart gekleed.
1: Ja, uiteraard. Gezichten bedekt. Dus geen idee wie het zijn. En dat wil de politie natuurlijk wel weten.
0: Ja, dus daar even naar kijken. En misschien herken je toch iets. En je kan je toch nauwelijks voorstellen dat die namen niet rondgaan van degene die erbij betrokken waren.
1: Dat zou je ook denken, hè? Dat jongeren misschien wel weten wie het zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Van vuurwerk naar vuurwerk. En dat tweede keer was het dan in Leerdam tijdens Oud en Nieuw. En dat was een hele zware bom.
1: Ja, die is neergelegd bij de ingang van winkelcentrum Europaplein in Leerdam. Er zijn beelden van, want er hangen bewakingscamera's. Dat is dan weer fijn. Je ziet 2 gasten. Eentje die legt die vuurwerkbom neer. En die ander staat er met zijn telefoon de boel te filmen.
0: Ja.
1: Dus kennelijk vinden ze het allemaal heel leuk. En dan, als ze dan een beetje afstand hebben genomen. Nou, maar goed ook, want je ziet echt een flinke klapper.
0: Een gigantische knal.
1: Ja.
0: Je ziet trouwens ook nog een van die jongens voordat die knal afgaat. Die lijkt iets te zijn, hè, naar iemand die buiten beeld is.
1: Ja, de politie denkt dat er nog wel iemand bij betrokken is geweest. Want dat is toch wel vrij duidelijk dat er gecommuniceerd wordt. Ja. Non-verbaal.
0: Was het doel nou daar het opblazen van de toegangsdeur om dat winkelcentrum binnen te komen?
1: Ja, dat idee krijg je wel. Want het lijkt erop dat ze naar binnen wilden. Ja. Dus dat die entree kapot moest. Maar of ze ook binnen zijn geweest, dat lijkt er niet op.
0: Nee.
1: Maar goed, er was echt heel veel schade. Het was boven de 20.000 euro schade.
0: Ja, over schade gesproken. Een kledingwinkel in Utrecht is overvallen, ongeveer een maand geleden. Maar het was al de tweede keer. Dat is kennelijk een populaire. Is dat een dure winkel?
1: Ja, tenminste, er zijn wel dure merken. Ja, mij zei het, om heel eerlijk te zijn, niet zoveel. Maar Puiteré en Corneliani.
0: Ja, je moet mij niet aankijken. Ik weet het ook niet.
1: Maar goed, de eerste keer waren er dus 2 jongens. Die kwamen op een scooter aan, gingen met een hele grote zak met kleding weg. En volgens de winkel is er 26.000 euro schade.
0: Zo.
1: Dus dan is het toch, denk ik wel, heel wat dure kleding gestolen. De tweede keer was er 1 jongen op scooter. Die heeft ook voor duizenden euro's meegenomen. Weer van diezelfde merken. Dus ze wisten wel waar ze voor kwamen.
0: Ja.
1: En die tweede, die was niet heel handig, zo leek het. Want die rent naar buiten met een tas en het pelt allemaal een beetje uit die kleren. Hij probeert dat op die scooter te zetten. Die valt dan weer om.
0: Ja.
1: Dan moet hij hem weer rechtop zien te krijgen. Nou, dat is allemaal te zien. Dat is leuk. Op bewakingsbeelden.
0: Ja, en die jongen heeft nog wel een opvallend postuur.
1: Ja.
0: Vol slank, kunnen we hem noemen.
1: Ja, misschien heeft de scooter schade. Dat denkt de politie. Dus wie weet is hij daardoor nog te herkennen.
0: Ja, en die slaat inderdaad in de vroege ochtend daar met een bijl het raam in. En dan
1: erin. Ja, want dat benoemden we nog niet eens. Hij pakt gewoon een bijl uit zijn tas en slaat daar inderdaad die glazen deur mee in.
0: Ja, gaat dat zien.
1: Heftig. Ja.
0: Vanavond in bureau Hengeveld. Bij ons op televisie en natuurlijk ook op de site rtvutrecht.nl en de app. Marjolein, dankjewel.
1: Dag. Thank you.

Ja, nummer 1 in Nederland. Santa Maria. Roland Keizer. Slagerkoning. 80 miljoen platen verkocht, zeg. Je bent bij Radio M Utrecht, waarin ik straks benieuwd ben. Alcoholvrij bier of alcoholvrije wijn? Vind je het lekker? En proef je het verschil met bier en wijn zonder alcohol? En als je naar een feestje gaat, drink je dan eigenlijk makkelijk niet? Of zeg je, nou, ik vind het toch altijd wel lekker om er even een biertje bij te hebben? Het hoort nou eenmaal zo. Ik krijg een reactie inmiddels binnen van Mariska Boeren. En die zegt, nou, ik merk dat steeds meer mensen overgaan op de alcoholvrije drankjes. Zelf hou ik niet van alcohol. En alcoholvrij, ja, het is gewoon beter, hoor. Wat vind jij?

0: John Cicada en Just Another Day. Je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen het regionieuws met Marije. Onder andere over Utrecht demonstratiestad. En in Woerden is een herdenkingskrans gestolen.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Half 7, het regionieuws met Marije. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Het aantal demonstraties in Utrecht is flink gestegen.
8: Ja, volgens burgemeester Sharon Dijksma waren er vorig jaar 668 demonstraties. Dat is een toename van bijna 28% vergeleken met het jaar ervoor. De vele demonstraties leggen een steeds grotere druk op de gemeente, politie en justitie en hebben vaker een schurend en complex karakter. Onder meer demonstraties rond asielopvang en bezettingen van gebouwen van de Universiteit Utrecht zorgden voor extra druk. De burgemeester van Utrecht zegt het demonstratierecht te blijven beschermen en blijft daarom in gesprek met demonstranten en bewoners. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een vrouw uit Woerden. De 35-jarige vrouw heeft bekend dat zij als medewerkster van de rechtbank in Amsterdam gegevens uit de systemen voor geld heeft verkocht. Ze verkocht die informatie aan een man die verdacht wordt van meerdere explosies en brandstichtingen en een beschieting van een woning in Waalwijk. Daarnaast zou ze een man voor bijna een ton hebben afgeperst over een periode van 2 jaar. De vrouw werd in maart vorig jaar opgepakt nadat de politie haar in een ander onderzoek op het spoor was gekomen. Ze zegt dat zij de gegevens verkocht door een gokverslaving. De man die zou ze hebben afgeperst was een gokmaatje. Ze dreigde in duizenden chats de man zelf of zijn familie iets aan te doen. De treinen tussen Amersfoort en Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal rijden weer. Het treinverkeer dat via Weesp gaat werd vanmiddag uit voorzorg stilgelegd na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief werd gevonden bij graafwerkzaamheden vlakbij het station in Weesp. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bom afgevoerd. De bom wordt op een andere locatie tot ontploffing gebracht. De situatie had veel impact op het treinverkeer. Langs Weesp rijden treinen van en naar Amersfoort, Amsterdam en Flevoland. Wouter Koolmees, de president-directeur van de NS, is diep geschokt omdat herdenkingskransen op treinstations zijn vernield en gestolen. Onder andere een krans bij het station in Woerden is weg. De NS legde deze week herdenkingskransen op stations voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar in Woerden en het Limburgse Roermond zijn ze gestolen. De krans die was gelegd bij het oorlogsmonument in het NS-station van Weert, ook Limburg, is vernield. Volgens Wouter Koolmees legt de NS de krans op stations als uiting van respect, die ook met respect behandeld dienen te worden. En aan de Twijnstraat in Utrecht opent vandaag de eerste alcoholvrije slijterij van de stad. In de winkel kun je bieren, wijnen en bubbels kopen zonder alcohol. Hij komt er met hulp van crowdfunding en gaat ook leveren aan toprestaurants. Er zijn al meer alcoholvrije slijterijen in de provincie Utrecht, bijvoorbeeld in Zeist.
0: Heb jij wel eens alcoholvrije wijn gedronken?
8: Ja.
0: En?
8: Ik ben nog niet veel goede alcoholvrije wijnen tegengekomen, moet ik zeggen.
0: Nee, dus je proeft het echt wel.
8: Ja, ik ben er wel eentje inmiddels tegengekomen met een bubbeltje erin. Die heeft wel wat, vind ik eigenlijk.
0: Oké. Okay.
8: Misschien dat dat helpt.
0: En met die alcoholvrije bieren gaat het best oké.
8: Ja.
0: Was natuurlijk ooit was dat anders.
6: Bukkelaar drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaar drinkers.
0: Dat was ook echt minder, maar dat heeft het imago van het alcoholvrije bier natuurlijk geen goed gedaan.
8: Nee.
0: Maar tegenwoordig is het best prima.
8: Nou, meer mensen zijn het gaan drinken. Dus ik denk dat al die brouwerijen ook meer hun best zijn gaan doen.
0: Ja.
8: Want, nou.
0: Wij willen wel even horen van onze luisteraars. Alcoholvrije wijn. Heb je het wel eens geprobeerd? Hoe smaakt dat? Of zeg je, doe mij maar gewoon normale wijn. En naar mijn lijf geen Polonaise.
8: Precies.
0: All right.
8: Ben benieuwd. Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het blijft droog. En vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen blijft het droog. Er schijnt geregeld zon. En het wordt 15 of 16 graden.
0: Marije, dank je wel.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit is een uittip.
12: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
15: Utrecht komt thuis met

0: Peter Frampton. Show me the way. Josje stuurt me een berichtje via de RTV Utrecht app. Die zegt, hoi Aard, alcoholvrij bier, oké. Okay. Maar alcoholvrije wijn, sorry, niet te zuipen. 1 prosecco is wel goed te doen. Maar geef mij maar gewoon een sauvignon. Een echte. Oké, okay. Hallo Hans.
1: Hallo Aard.
0: Hallo, jij ervaring met alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn?
1: Ja, zeker.
0: En?
1: Ja, nou, ik vind alcoholvrij bier gaat nog. Maar ja, het haalt natuurlijk niet bij de speciaal biertjes.
0: Ja, zijn er eigenlijk ook alcoholvrije speciaal bieren?
1: Dat zou ik niet weten.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar in ieder geval, ik bedoel natuurlijk speciaal biertjes met alcohol.
0: Ja, dat snap ik.
1: Die zijn natuurlijk een stuk lekkerder. Ja. Maar goed, ik vind alcoholvrij bier vind ik nog wel. Zo 's avonds dan drink ik nog wel eens een alcoholvrij biertje, omdat ik natuurlijk niet te veel alcohol wil drinken.
0: Nee.
1: Dus en dan vind ik het wel toch wel lekker, maar niet zo lekker als echt bier. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet aan de lopende band blijven drinken.
0: Nee, nee, nee. En ja, ze worden steeds beter, daar hadden we het net ook al wel over.
1: Ja,
0: maar
1: is
0: je proeft
1: waar.
0: Het wel al. Ik vind ze altijd net ietsje zoeter dan bier met alcohol.
1: Ja, je mist iets. En het is een beetje moeilijk uit te leggen wat je mist. Maar in de smaak mis je toch wel iets, ja.
0: Ja.
1: Bij, dus vandaar dat ik toch wel het echte bier, nou ja, bier met alcohol wel een stuk lekkerder vind.
0: Ja. Volgens John, die net een berichtje stuurt, die zegt, vergeet niet in deze discussie dat in alcoholvrij bier meer koolhydraten zitten dan in gewoon bier. Ik weet niet of dat zo is.
1: Nou, dat is volgens mij niet waar.
0: Nou, dat is dan even
1: voor... Dat heb ik wel uitgezocht, maar het scheelt de helft, volgens mij. Volgens mijn gegevens is bier met alcohol 2 keer zoveel koolhydraten als bier zonder alcohol.
0: Oké, nou, wat dat gaan we
1: maar
0: nog even...
1: Maar ja, ik kan ongelijk hebben. Ik ben natuurlijk ook geen expert.
0: We gaan dat even checken.
1: Ja, maar ik bedoel, zijn calorieën.
0: Ja, ik denk dat hij dat bedoelt.
1: Ja,
0: of hij bedoelt koolhydraat en jij bedoelt calorieën.
1: Ja, calorieën. Ja, koolhydraten zou misschien kunnen, maar calorieën, dat is de helft eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, John zegt in ieder geval... neem gewoon een biertje zoals het bedoeld is. Het is duidelijk waar hij staat. Dankjewel, Hans.
1: Ook je wel.
0: Fijne avond.
1: Goedjes.
0: Dag. Klaas, je hebt hem net op, hè?
2: Ja, ik heb hem leeg. Ik moet je teleurstellen.
0: Ja, want ik wilde even weten hoe zo'n alcoholvrij biertje van het merk met een hertog erop smaakt. Hoe is dat?
2: Ja, prima. Prima. Ja. En even doorgaan op die vorige spreker, die meneer. Veel speciaal bieren heb je al alcoholvrij. En als hij nou wat lekkers wil drinken, dan moet hij eens een keer een Nillis drinken.
0: Een Nillis?
2: Een Nillis, dat is een beetje donker bier.
0: Ja.
2: Dat is ook alcoholvrij. Nou, dat is echt waar. Je doet je tekort als je hem over laat slaan. En op die koolhydraten terug te komen.
0: Ja.
2: Die Hertog Jan, die ik nu net gedronken heb.
0: Ja.
2: Die heeft koolhydraten 4,2.
0: Ja.
2: En ik heb er even een Grols biertje met alcohol bij gepakt.
0: Ja.
2: En die heeft er 2,5.
0: Oh, kijk eens.
2: Om meteen antwoord te geven op de discussie.
0: Ja, dus de alcoholvrij heeft meer koolhydraten.
2: Ja, nou ja, in dit geval wel.
0: Ja. Nou fiets ik best veel. En dan moet je ook altijd veel koolhydraten binnenkrijgen om het vol te houden. Dus dan moet ik alcoholvrij bier nemen op de fiets.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja, ik zou een ton achter op je fiets zetten.
0: Ja, dan zijn we er helemaal uit, Klaas. Dankjewel en een fijne avond.
2: Alsjeblieft, ja, eens gelijk.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Niet voor één keer van...

0: Treintje en Cheert. Oosterhuis. Oftewel Total Touch en Somebody Else's Lover. Margo, goedenavond.
1: Goedenavond, Aard.
0: Ja, wij hadden een dag waar het droog is gebleven, de hele provincie. Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Toch gelukt.
1: Inderdaad, afgelopen nacht vielen nog een spatje regen, maar vandaag overdag. De daglichtperiode die verliep droog met vrij veel bewolking, een klein beetje zon. En temperaturen die uiteindelijk zijn opgelopen naar 14,6 graden in De Bilt. En 14,8, dus beide onder de 15 graden in Cabauw.
0: Ja, en blijft het een beetje dit weer of gaat de temperatuur oplopen?
1: Die gaat wel oplopen, maar morgen nog niet zozeer. Ik denk dat we morgen uitkomen op 16 graden. Dus dat is een graadje erbij. En dat komt omdat we wat meer zon hebben. Vooral de ochtend verloopt vrij zonnig. 'S Middags krijgen we ook wel vrij veel stapelwolken. Blijft gewoon droog. Maar de wind komt ook morgen nog uit de noord- tot noordoostelijke richting. Zwak tot matig. En dat is natuurlijk de koele hoek. En die wind die gaat draaien op vrijdag naar de oosthoek. En dat is al een wat warmere hoek. De zon die krijgt ook weer wat meer ruimte. Dus we gaan omhoog naar 18, 19 graden. En dan wordt zaterdag de warmste dag. Dan wordt het zo'n 20 tot 21 graden met flink wat zon. Ook dan blijft het droog. Dan zien we langzaam aan dat vanuit het westen, zuidwesten, onweerstoringen onze kant gaan uitkomen. En de vraag is, komen die al op zondag? Nou, waarschijnlijk nog niet op zondagochtend. Die begint nog droog met flink wat zon. Temperaturen gaan oplopen naar een graadje of 19. Maar in de loop van de middag dan neemt toch de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat is meteen ook een beetje de aanleiding voor een volgende wisselvallige meiweek met ook wat lagere temperaturen. De piek zit op de zaterdag, 20, 21 graden.
0: Oké, nou, ik vind het helemaal niet gek.
1: Helemaal niet.
0: En een beetje vocht die natuur in is ook wel goed.
1: Dat is ook wel goed, hè? Dus vandaag hebben we niks opgevangen. De komende dagen ook niet. De eerste volgende kansen zijn voor zondagmiddag en ook voor volgende week weggelegd.
0: Okay. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Dag.

Danny Williams, Dancing Easy, hier op Radio M Utrecht op deze mooie woensdag. Zometeen de avond van de nostalgie. Hoor je de Dire Straits, hoor je de Kinks. Nu ABBA. Ik wens je een hele mooie avond. En heel graag tot morgen.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
10: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
9: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: True Lease met Genke.
3: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Geniet van de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

al die stemkleuren bij elkaar, die klinken als één. Boys to Men, End of the Road op Radio M Utrecht. Waar ik nu Marilyn Martin voor je draai. En neem dit maar aan als bindend advies. Move closer.

van de eerste liedjes waarmee hij onze harten veroverde. Ed Sheeran en Thinking Out Loud. Ook André Hazes heb ik vandaag uitgenodigd op Radio M Utrecht.

Ik denk altijd dat die kiss and rides bedacht zijn. Bij vliegvelden en treinstations en zo. Naar aanleiding van het liedje van de Manhattans. Kiss and say goodbye. En als het niet zo is, laat mij het lekker denken. Goedenavond, wat gezellig dat je erbij bent op deze woensdagavond en luistert naar de mooiste liedjes over de liefde.

thuis is, waar je luistert naar Radio M Utrecht. Michael Bublé hoorde je. Die is onderweg naar huis. En haaks daarop staat dit liedje van Billy Paul. Over Mrs. Jones, die met één been buiten de deur staat.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
2: Geef mij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Niet voor één keer van Gerard Joling.
0: Met

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de